0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius, vermoedelijk na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde liep. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. De redding van de man duurde 4 dagen. In die tijd kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. De man had aan hulpverleners gevraagd niet aan zijn vrouw en kinderen te vertellen dat hij nog leefde, voor het geval het toch nog slecht zou aflopen. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het vliegveld huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en test- en oefenvluchten. Vakantievluchten komen er niet, die blijken volgens onderzoek niet rendabel. De Duitse regering wil met een groot pakket hervormingen de economie er weer bovenop helpen. Door belastinghervormingen gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Ook wordt het arbeidsrecht versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Met het plan willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. Op het WK voetbal heeft Portugal de 8e finales bereikt ten koste van Kroatië. De Kroaten kwamen eerst op voorsprong. Ronaldo maakte gelijk uit een penalty. In de extra tijd kopte Ramos voor Portugal de 2-1 binnen. In de 13e minuut van de extra tijd leek Kroatië nog op gelijke hoogte te komen, maar dat doelpunt telde niet vanwege buitenspel. In totaal werden 4 doelpunten afgekeurd, 1 van Portugal en 3 van Kroatië. De Portugezen moeten maandag tegen Spanje, dat gisteravond Oostenrijk uitschakelde met 3-0. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan en het geloof. Op YouTube is zijn show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. Tijdens de redding, die 4 dagen duurde, kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie er weer bovenop helpen. Er komen belastinghervormingen en het arbeidsrecht wordt versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. De voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Omdat eerdere maatregelen niet hielpen, eist het CBR nu dat de man wordt gearresteerd als hij het nog eens doet. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer. In het noordoosten kan eerst nog een bui vallen. Verder geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook bewolking. En het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

is Centraal Plus. Ook via DAB+.

0: zijn ze weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
4: No further cases have been reported since the 25th of May. We're therefore very pleased to say that WHO considers the outbreak of hantavirus over.
3: Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Dan door naar Twente Airport, want dat wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. Het verliesgevende vliegveld is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en ook nog voor test- en oefenvluchten. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag dan moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. En de extra ingelaste drinkpauzes op het WK om extra reclames uit te zenden worden al het hele toernooi door mensen gebruikt om even snel naar het toilet te gaan. En normaal ziet waterbedrijf Vitens dat veel mensen vooral tijdens de rust even naar de wc rennen.
5: Nou, dat noemen we dan de plaspauzepiek. Maar wat bij dit toernooi opvalt is dat we dat ook zien bij de hydration breaks. Dus mensen gebruiken die hydration breaks om snel even naar de wc te gaan.
3: En toch gaan de meeste mensen nog steeds na het laatste fluitsignaal naar het toilet. Het weer, in het noordoosten lokaal wat regen, verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Let op de A44, Den Haag richting Amsterdam. En tussen Amsterdam richting Den Haag, dus beide kanten op, is de snelweg dicht tussen Noordwijkerhout en de knooppunt Burgerveen. Heeft te maken met wegwerkzaamheden. Daardoor ook file op de A4, Den Haag richting Amsterdam, tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp, 12 minuten. En tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Roelof Arendsveen, 3 minuten.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. De Ochtendshow. Meer

0: Goedemorgen, het is vrijdag 3 juli, een gloednieuwe editie van de ochtendshow. Rabin, ook goedemorgen.
1: Goedemorgen, Mark.
0: Wat fijn dat je er weer bij bent op deze zonnige vrijdag.
1: Ja, en heerst de heerlijke laatste werkdag van je week, als het allemaal even een beetje mee zit. En het weer zit er als goed is ook een beetje mee. Misschien nog lichtelijk bewolkt, maar het begint in ieder geval heerlijk en zonnig.
0: Ik had het gisteren dus gewoon een soort van koud.
1: Het was ook stiekem wel fris, het waaide ook zo hard.
0: Ja, ja dat vond ik dan wel meevallen.
1: Maar. Vandaag een stukje minder.
0: Nou ja, het weekend wordt weer beter, toch?
1: Ik mag het hopen. In ieder geval met een beetje...
0: Jij bent amateurweerman hier.
1: Hoef je gewoon niet te werken. En dan is het weekend sowieso een stuk beter.
0: Nou ja, dan is het... Ja, kijk, als je aan het werk bent en het regent, dat maakt het niet uit.
1: Nee, daarom.
0: Als je binnenwerkt in ieder geval, hè.
1: Ja, je moet er geraken en zo.
0: Geraken, wat een mooi woord.
1: Ja, je moet er toch komen.
0: Ja, hoe kan je er geraken? Je kan er toch ook komen? Je moet er toch ook komen?
1: Ja, precies. Geraken vind ik een mooi woord.
0: Een man die ruim een week onder het puin zat door de aardbeving in Venezuela is gered, melden diverse media. Het gaat om een 43-jarige bewaker. Hij werd gisterochtend lokale tijd door reddingswerkers uit een ingestort winkelcentrum in een kustplaats gehaald. Hij zat daar sinds de aardbeving op 24 juni. Ja, dat zijn wel de goede verhalen dan.
1: Ik vind dat zo knap dat mensen dus dan in dit geval gewoon een week plus misschien wel helemaal compleet onbewegelijk vast hebben gezeten.
0: Ja.
1: Hebben dus eigenlijk niet kunnen eten, drinken, plassen, poepen, of misschien wel door elkaar heen. En dan een week lang gewoon daar liggen, wachten tot je doodgaat in principe.
0: Ja, echt bizar.
1: En dat dan overleven, ik denk dat daar altijd hele sterke mensen uitkomen.
0: Horrorverhaal. Maar ja. Gelukkig is die man gered. En het Vaticaan heeft zoals verwacht bisschoppen van de ultraconservatieve priesterbroederschap Sint Pius X geëxcommuniceerd. Het gebeurt vanwege de wijding van 4 bisschoppen zonder pauselijke toestemming. Ja, ruzie in de katholieke kerk. De afdeling voor de geloofsleer van het Vaticaan heeft dat in een verklaring bevestigd. Hiermee is een scheuring binnen de Rooms-Katholieke kerk een feit.
1: Ja, het is een beetje alsof je iemand een promotie hebt gegeven op werk zonder dat even bij je manager te checken. Dat mag niet. En ze doen ze bij het Vaticaan ook.
0: Ja, nou, daar komt het wel een beetje op die. En nog 1,5 jaar werken de Sony-fabrieken op volle toeren om de nieuwste games op schijfjes te zetten. Maar daarna is het klaar. Vanaf 2028 komen er geen fysieke spellen meer uit voor de PlayStation. Het is een enorme klap voor verzamelaars. Daarnaast legt het besluit van Sony een potentiële bom onder de hele tweedehandsmarkt voor spellen. Ik vind hier wat van.
1: Ik vind het op vrijwel iedere manier, behalve voor het bedrijf zelf of voor de game zelf, vind ik het onhandig. Want als consument kun je dus niet meer spelletjes spelen. Als iemand besluit, er brengt niet genoeg geld meer op. Ik annuleer de hele zooi en ik zet die servers uit. Dan kun je het spelletje nooit meer spelen. Maar dan heb je wel €60 betaald of meer voor dat hele spel. En,
0: maar dat is niet vervelend voor de fabrikant hoor. Dat is juist een verdienmodel.
1: Ja, die zijn dus de enigen die er een beetje van profiteren. Maar de rest allemaal niet. Stel, je hebt die game ontwikkeld, bent jaren mee bezig geweest, je brengt het uit. En dan uiteindelijk gaat dan dus een fabrikant of iemand gaat dan besluiten dat dan niet meer te spelen is. Ja, ik vind dat heel, heel onconsumenterig. En daarnaast ook, dan ga je dus lege cd-hoesjes printen.
0: Ja, met een code erin. Ja.
1: En dan ga je dat nog over de hele wereld verschepen.
0: Ja.
1: En dan daar dan, daar heb je toch helemaal niks aan. Doe gewoon op een cartridge, op een schijfje.
0: Ja, maar daar gaan ze dus mee stoppen. En dat heeft ook gevolg voor de tweedehandsmarkt. Als jij een spelletje uitgespeeld hebt en je wil dat verkopen of weggeven of whatever, dat kan dus niet meer, omdat die downloadcode maar 1 keer te gebruiken is. Dus je koopt straks iets wat niet van jou is.
1: Ja, dus, en dan moet uiteindelijk dan iedere speler, dus die verkoopcijfers gaan dan ook omhoog. Dus het is een beetje een kwaadaardige
0: Het is een beetje
1: praktijk.
0: dat je naar de winkel gaat en je koopt een nieuwe bank. En dat dan de meneer van de winkel zegt, nou, dat is goed, maar u mag hem kopen. Hij is alleen niet van u, mag hem kopen. Dus nou, zet maar thuis neer dat ze na een aantal jaar zeggen, ja, we gaan toch een ander model uitbrengen. Dus ze komen je bank halen.
1: Ja.
0: Dat is precies hetzelfde verhaal.
1: Ja, dat vind ik dus niet helemaal eerlijk. Er zijn ook echt miljoenen, niet meer dan een miljoen handtekeningen opgehaald in Europa.
0: Ja, veel kritiek, ja.
1: Omdat dit eigenlijk niet zou moeten mogen. Nou heeft de EU al wel aangegeven dat ze hier niet direct een losse wet op gaan maken. Want dat past niet helemaal. Maar ze gaan wel kijken of er richtlijnen of andere dingen af te dwingen zijn. Zodat dit misschien een beetje wordt beperkt.
0: Ja, en er zijn natuurlijk bijvoorbeeld spelletjes van 20, 30 jaar geleden. Die je op een schijfje hebt of op een floppy of op wat oudere spellen. Die zijn van jou, daar ben je gewoon eigenaar van. Dat mag je spelen, dat kan je ook nog spelen. Maar over 30, 40 jaar, wie zegt dat dat soort spelletjes allemaal nog te vinden zijn?
1: Ja, ik denk dat er dus een hele creatieve, illegale markt op nagelaten kan worden.
0: Ja. Ja, ja, zo help je dat negativiteit wel, of de illegaliteit in, dat klopt. En in de Leidse regio is er ook nieuws, want niet meer in tegenstellingen van de coalitie en oppositie regeren, maar raadsbreed samenwerken. Dat was de uitgesproken ambitie van de nieuwe Oegstgeester coalitiepartijen Pro, D66 en het CDA. Maar het debat van gisteravond toonde dat het nog een lastige opgave gaat worden, want het coalitieplan om de OZB te verhogen zorgde voor een sterke oneenigheid. Meer info op onze website centraalplus.nl. En de tribunes zijn leeg, maar op renbaan Duindicht in Wassenaar is het deze week allesbehalve rustig. Dus haar camera's, paarden en filmcrew werkt Britt Dekker aan de slotopnames van haar nieuwe bioscoopfilm Racing Johnny. Voor Dekker is de locatie niet zomaar gekozen. We zijn hier op cultureel erfgoed, zegt ze. Duindicht, de renbaan der renbaanden, zegt ze. Ik ben heel blij dat het gelukt is dat we hier kunnen opnemen. Dat en nog veel meer nieuws uit je eigen buurt. Check je op onze website. En dat is centraalplus.nl of in de app. De app. En straks gaan we even luisteren naar een reportage van het noodsteunpunt, waar de minister ook langskwam. En we gaan ook even naar Zoeterwoude toe. Daar was gisteravond ook een gemeenteraadsvergadering. En de kerstverse Zoeterwoudse partij Belang van Zoeterwoude vindt het maar zonde dat de gemeente voor €50.000 een mobiliteitsvisie op wil laten stellen. Dat en nog veel meer in deze editie van
2: De Ochtendshow.
3: Centraal Plus.
4: Start je dag met De Ochtendshow. Wakker worden met Mark en Rabin.

0: Miles Smith en Al Horan met toch wel een goed advies. Drive safe. Moet je eigenlijk altijd doen.
1: Ja, helemaal nu dat ook wel de A44 volgens mij aan beide kanten op slot zit.
0: Ja, volgens mij gaat hij in de richting van Amsterdam weer open vandaag. Tenminste, volgens mij dat is zo de laatste werkzaamheden. Alleen nu zie je inderdaad de andere kant op dicht voor werkzaamheden.
1: En ook als je dan in de stad zou rijden, dan moeten allemaal wildvreemde mensen door jouw stad heen en weer rijden. Dus word niet al te boos en rij lekker veilig.
0: In het pand van studentenvereniging Minerva aan de Breestraat in Leiden is woensdagmiddag geoefend met een noodsteunpunt. Een dergelijke plek voor noodhulp en informatie moet in tijden van crisis de bevolking helpen. Kevin de Jonge van de Veiligheidsregio Hollands Midden, studenten die figuranten speelden. Minister David van Wil en burgemeester Peter Heikoop.
2: We hebben op dit moment een oefening van het noodsteunpunt hier in Leiden. Dat is een punt die we in crisistijd kunnen activeren. Zodat inwoners daar naartoe kunnen als zij een noodmelding willen doen of als ze informatie willen over een crisis. En dan gaat het specifiek over een crisis zoals bijvoorbeeld een langdurige stroomuitval. Waarbij ze niet even op internet kunnen kijken wat er nou precies aan de hand is. Op dit moment hebben wij hierachter een aantal balies. En daar komen figuranten aan en die hebben op dat moment een melding die ze willen doen. Waarbij ze zorg of een noodmelding willen doen zoals dat er brand is. Maar we hebben ook een informatiebalie waar ze een informatiebehoefte kenbaar kunnen maken. En zo oefenen we eigenlijk van welke vragen komen er nou binnen en hoe zetten we die zo snel mogelijk op de juiste manier uit.
3: Ik heb na moeten spelen dat ik hier naartoe ben gerend omdat een gasfles van de barbecue in de fik is gevlogen en een heg daarmee ook vlam heeft gevat.
4: Ik was een buurtvader die hier op Noordeinde woonde en ik ben 2 dagen geleden hier naar het noodsteunpunt gekomen om een groep jongeren aan te dragen die zich als vrijwilliger kon inzetten. En nu kwam ik aangeven dat eigenlijk die jongeren best wel uitgeput worden en of zij afgelost konden worden. Dus dat heb ik bij de Ready to Helpers gevraagd en die hebben mij vervolgens geholpen.
5: Ja, dit is de eerste oefening die ik bezoek. Ook het eerste noodsteunpunt wat ik bezoek. En ik was erg onder indruk. Als ik kijk wat hier lokaal is ontstaan door samenwerking van de studentenvereniging met het Rode Kruis, met de hulpdiensten, met radiozendamateurs. Dat hier echt een structuur is opgezet waarvan je denkt, ja, hier zou ik als burger in crisissituaties echt wel wat aan hebben. Dat is heel indrukwekkend om te zien.
6: Nou ja, elke stad, elke gemeente moet kijken van waar zit onze kracht. En Leiden is een hele sociale stad, is een verenigingsstad. Met sterke verenigingen zoals de 3 Oktobervereniging, maar ook tal van studentenverenigingen. En die moet je ook benutten. En Minerva heeft ook een heel markant pand hier in de binnenstad, wat iedereen ook kent. Dus dat is daarmee ook een geschikt noodsteunpunt. En er is een enorme betrokkenheid vanuit de voorzitter van Minerva en ook het bestuur, dat zij graag een bijdrage willen leveren aan dit maatschappelijke vraagstuk om ons allemaal weerbaarder te maken. Dus dat maakt het ook een mooie pilot om die hier te draaien. Maar op termijn moeten er nog zeker 10, 15, 20 noodsteunpunten misschien wel bij gaan komen in Leiden. Maar dat is voor de langere adem. Eerst gaan we oefenen en dat hebben we vandaag gedaan.
0: En een filmpje van deze reportage zie je op onze website centraalplus.nl.
1: Ja, misschien klinkt het wel een beetje engig, maar uiteindelijk is het toch goed dat er wordt geoefend. Dat mocht het ooit nodig zijn voor wat, dan weet je dat je in Leiden eigenlijk wel goed gaat zitten.
0: En dan gaan we een tip. Je moet natuurlijk een noodpakket hebben, of althans dat wordt aangeraden. En dan zegt iedereen, of tenminste dan zegt de overheid, je moet dan eten en drinken en een opwindbare, wat is het?
1: Radio.
0: Ja, dat soort dingen. Maar doe daar ook dingen in waar je behoefte aan hebt op het moment dat de spreekwoordelijke pleuris uitbreekt.
1: Dus een zakje chips.
0: Een
1: vies boekie.
0: Een liter fles whisky.
1: Oh ja, dat kan natuurlijk ook.
0: Een slof sigaretten en een paar aanstekers. En gewoon allemaal dat soort.
1: Iedereen bereidt zich anders voor, zo te horen.
0: Heb jij niet?
1: Nee, ik heb gewoon heel plechtig water en blikken eten.
0: Nou, dus op het moment dat dan zit jij aan de water en de koude sperziebonen en de bonen. En ik zit dan waarschijnlijk aan het bier en wat zit er nog meer in?
1: Ja, ik word niet geplunderd, laat ik het zo zeggen.
0: Oh, ik heb het nu wel op de radio gevoerd. Oh shit. Het is de Centraal Plus ochtendshow met Lady Gaga. Leuk, zin in.

0: Olivia Rodrigo en Stupid Song. En daarvoor die banger van Lady Gaga, Abacadabra.
1: Ja, lof die. Een heerlijke track.
0: Hoe deed je dat? Je radio is niet stuk. Radio, Rabin is aan het beatboxen. Er schijnt ook een wereldkampioenschap van te zijn.
1: Ja, ga ik niet meedoen.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: Het is 19:30, het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met een wijziging van de mediawet. De nieuwe wet moet de lokale publieke omroep versterken, zodat regionale omroepen beter kunnen samenwerken en meer ruimte krijgen voor onafhankelijke lokale journalistiek. Vanaf 2028 wordt per verzorgingsgebied nog één lokale publieke media-instelling aangewezen. In onze regio gaat het om Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten, Oegstgeest, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg. De wet treedt naar verwachting op 1 november in werking. Het nieuwe omroepbestel gaat vervolgens van start op 1 januari 2028. Rijkswaterstaat heeft gistermiddag de A4 bij Leiderdorp ter hoogte van de Bospoort enige tijd in beide richtingen afgesloten. Op het spoorviaduct boven de snelweg liep een persoon, waarna de politie ingreep. Hulpdiensten gingen met de man in gesprek. Met hulp van politieonderhandelaars kon hij veilig van het viaduct worden gehaald. Daarna is hij uit voorzorg in een ambulance nagekeken. Door de afsluiting ontstonden lange files in de regio. En de gemeente Leiden wil inwoners eerder en op een manier die bij hen past betrekken bij gemeentelijke plannen, staat in de nieuwe participatieverordening. Volgens de gemeente verschilt de beste manier van inspraak per wijk en onderwerp. Het doel is om alle belangen in beeld te brengen voordat het college of de gemeenteraad een besluit neemt. Niet over alle onderwerpen is inspraak mogelijk, bijvoorbeeld als landelijke regels al vaststaan. Inwoners kunnen komende 8 weken reageren op de nieuwe verordening. Daarna neemt de gemeenteraad een definitief besluit. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en natuurlijk de socials.
1: En dan nog het weer. Droog met zonnige periode, met name aan het begin van de dag. In de loop van de dag wordt het dan wat bewolkter en er staat een matige noordwestelijke bries. En het wordt zo'n 21 graadjes.
0: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Tussen Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen is de A44 in beide richtingen afgesloten. En daardoor staat er ook file op de A4. Bijvoorbeeld Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp 8 minuten. Tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Roelofarendsveen 5 minuten. En tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 3 minuten.
2: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: made up.
1: Wolf en Mind Made Up tijdens de Centra Plus Ochtendshow. En daarvoor de bouw samen met Lose Myself. Tijdens de Centra Plus Ochtendshow.
2: Dit weekend wordt er trouwens ook nog wel een hele hoop gevoetbald. Want inmiddels is volgens mij heel Nederland wel ontdaan van alle oranje versieringen.
1: Je gaat het over voetbal hebben nu?
2: Ja.
1: Oh, nou dan praat vooral verder. Dan zet ik je gewoon langzaam zo uit.
2: Oké, dat zijn er heel veel wedstrijden. Nou, toen wij wakker werden, toen was Zwitserland nog bezig tegen Algerije. Nou, die hebben net met 2-0 gewonnen.
1: Oké, leuk.
2: En dit weekend zijn er ook weer wat vanaf vanavond. Wat wedstrijden die je weer een beetje live kan kijken op een schappelijk tijdstip.
1: Ja, maar waarom zou je dat doen? We doen toch niet meer mee?
2: Nee, maar sommige mensen vinden voetbal heel erg leuk. Of er zijn mensen, met name in internationale regio's, zoals hier in Leiden en Hoogscheest. Er zijn heel veel mensen van andere landen. Bijvoorbeeld Australië speelt vanavond tegen Egypte. Nou ken ik toevallig een Australiër en een Egyptenaar.
1: Dus dat wordt ruzie vanavond.
2: Ja, of juist gezellig kijken ergens in een kroegje. Dan later op de nacht, dus een iets onchristelijker tijdstip, om middernacht precies, Argentinië tegen Kaapverdië. Nou, weet ik niet of dat nou een hele interessante, spannende wedstrijd gaat worden.
1: Misschien in Kaapverdië wel. Daar ga ik wel kijken.
2: Dat zou wel speciaal zijn. Dus als je nog wat leuks wil zien, dat kan nog allemaal dit weekend. En dan beginnen daarna, eigenlijk morgen, een beetje de 8e finale. Dus dan wordt het echt weer de volgende ronde die aanbreekt. Met als eerste belangrijke wedstrijd op zaterdag dus. Canada tegen Marokko om 7:00 s'avonds.
1: Nou, daar hadden wij moeten staan.
2: Wederom
1: maakt verder niet uit.
2: Wederom zo'n leuk plekje, denk ik. Waar als jij van voetbal houdt, of juist het Marokkaanse elftal een warm hart toedraagt.
1: Nee, dat is waar.
2: Is dat de plek om een leuk weekend te hebben, denk ik.
1: Wie denk je dat er gaat winnen?
2: Ik denk dat Marokko dat wel gaat winnen.
1: Nee, ik bedoel überhaupt het hele...
2: Oh, ja, daar durf ik niks over te zeggen. Als ik 50-50, dan durf ik er wel aan. Maar zo'n heel toernooi, dat red ik niet.
1: Ik ook niet. Dit is de Centra Plus Ochtendshow met zometeen een verslag uit de gemeenteraad van Zoeterwoude. Want daar hebben ze gisteravond weer vergaderd. En dit is Pink.

0: Pink and Try tijdens de Centra Plus ochtendshow. Goedemorgen, het is bijna 7:45 op deze vrijdag 3 juli. Gisteren is er vergaderd in Zoeterwoude. En de kerstverse politieke partij Belang van Zoeterwoude vindt het maar zonde van het geld dat de gemeente voor €50.000 een mobiliteitsvisie op wil laten stellen. De partij eiste gisteravond middels een amendement dat het voorstel geschrapt zou worden uit de voorjaarsnota. Ondanks bijval van het CDA haalde het voorstel geen meerderheid. Verslaggever Robert Beursen was bij de raadsvergadering en sprak na afloop met de fractievoorzitter van Belang van Zoeterwoude, Stefan Zaal. En progressief Zoeterwoude voor vrouw Mirna van der Poel, die juist voorstander is van het vaststellen van een degelijke visie.
1: Stefan Zaal, Belang van Zoeterwoude, wil dat de mobiliteitsvisie geschrapt wordt uit de voorjaarsnota. Waarom willen jullie dat?
2: Nou, wij denken dat een mobiliteitsvisie op dit moment voor Zoeterwoude nodig zou kunnen zijn. Maar de zekerheid is daar nog zeker niet van aangetoond. De vragen die we hebben gesteld doen mij ook niet anders op andere ideeën brengen. Dus ik denk dat de mobiliteitsvisie voor een dorp zo, van de grootte van Zoeterwoude een uitgave zou zijn die we misschien kunnen besparen.
1: Nou zegt de coalitie, vooral progressief Zoeterwoude, ja, maar zo'n mobiliteitsvisie, dat staat in ons akkoord. Dat is belangrijk, want daar kunnen we geld mee besparen in de toekomst als we zo'n goede visie hebben.
2: Het is goed dat je een akkoord sluit. Het is goed dat je een aantal regels en visie op papier zet. Maar voorschrijdend inzicht moet je ook kunnen bedenken dat dingen kunnen veranderen. En ik denk zeker met de financiële toestand van gemeente Zoeterwoude. We zijn nu nog gezond, hebben een sluitende begroting. We laten zien dat we het kunnen als kleine gemeente. Maar het zijn juist al die kleine bedragen die je zometeen als onderzoek gaat terugzien. En geschiedenis wijst uit dat Zoeterwoude heel graag onderzoeken extern laat doen. En dan denk je achteraf, ja, weer zo'n onderzoek die ergens in een labeland. Er zijn 2 weken geleden nog een verkeersbesluit genomen, ook zonder een mobiliteitsvisie. En prima besluit is ook gewoon door de raad gekomen. Dus ja, wij zien eigenlijk nu op dit moment zijn we niet overtuigd van de meerwaarde van deze visie.
1: Wat bespaart Zoeterwoude als ze de visie niet zouden uitvoeren?
2: €50.000.
1: Mevrouw van der Poel, dat vond u geen goed idee?
3: Nee, we begrijpen de vraag om de kosten beperkt te houden. En ook de suggestie om wat er ligt vooral mee te nemen is natuurlijk goed. Maar de visie als zodanig helemaal schrappen voor nu, dat lijkt ons helemaal niet goed. We hebben niet voor niks in het coalitieakkoord gekozen om een mobiliteitsvisie op te stellen. Ja, natuurlijk hebben we al lang mobiliteit in het dorp en worden er al heel veel dingen geregeld. Maar de samenhang tussen die verschillende beslissingen, die is er nu nog niet. Dus het doel van zo'n mobiliteitsvisie is om voor de hele gemeente een samenhangend beleidsstuk te maken. Zodat de ambtenaren kaders hebben waarmee ze hun keuzes kunnen afwegen en beleidsstukken kunnen voorbereiden. Dat is belangrijk, want anders loop je het risico dat je hapsnap dingen gaat doen. En dat je misschien in de Rijndijk iets doet wat in het dorp dan eigenlijk anders wordt gedaan of opnieuw deal moet uitvinden zonder dat het eigenlijk nodig is. Dus het biedt structuur en duidelijkheid en wij denken dat een stap is in de professionalisering. Dus goed.
1: Nou zegt Belang van Zoeterwoude, wat een onzin. Dat is leuk voor de grote stad, maar in zo'n kleine gemeente Zoeterwoude hoeft dat toch helemaal niet?
3: We hebben wel een heel groot grondgebied, hè? En dat moet je dus ook goed regelen. En natuurlijk is, wat ik net ook al zei in de vergadering, de wijk wordt heel wat anders dan een dorpskern of een industrieterrein. Dus daar moeten we echt wel goede afwegingen voor maken, zorgen dat onderscheid ook gemaakt kan worden. Maar juist daarom is het des te belangrijker dat je daar een integraal beleidsstuk voor hebt.
0: Verslaggever Robert Beurs in gesprek met Mirna van der Poel van Progressief Zoeterwoude en daarvoor nog Stefan Zaal van Belang van Zoeterwoude over dus de mobiliteitsvisie die er wel gaat komen in het dorp. Straks hier op deze zender uiteraard de 1 seconde ronde. Het moeilijkste spelletje van de radio. Is Cara Emerald en A Night Like This?

0: Kygo, Kelly Ten Griffin met Save My Love, daarvoor Cara Emerald en A Night Like This.
1: En nu de 1 seconde ronde.
0: Het is weer tijd voor het moeilijkste spelletje van de radio. Rabin?
2: Ja, het is een 1 seconde ronde. Tot 2 keer toe hoor je 1 seconde van een track die je sowieso helemaal gaat horen. Maar dan ietsje naar achter. Dus nou, wat boodschapjes en wat nieuws, als we, dan hoor je deze hele track. Maar misschien weet je al welke het is als je deze 1 seconde zou horen.
0: Don't you... Oh, ja, top, hebben.
2: Ja, ja?
0: Ja, gelijk.
2: Want jij hebt toevallig een Disney-film gezien? Maar nou, deze... Ja.
0: Nee, ik kijk graag naar ICT-nerds die achter een drumstel zitten.
2: Oké, ja, nou, dat ben ik trouwens ook. Dus dat komt goed uit. Ja,
0: maar jij zit niet in overhemd.
2: Nee, dat is waar. Dit is inderdaad een goede hint die Mark daar geeft. Het is inderdaad een drummer van een van de bekendste bijbelboekbands die er ooit is geweest.
0: Oh, dat
2: en daarna is hij solo gegaan. En toen ging hij gewoon onder zijn eigen naam, deze Britse man. En toen ging hij ook een keertje liedjes schrijven voor een bepaalde Disney-film.
0: Ik vind het wel leuk dat we deze dan even naar achter helemaal gaan draaien.
2: Over een karakter van wat nogal wild opgroeit, zeg maar. Nou, nog één keertje dan. Don't you...
0: Stuur je antwoord maar ochtendshow@centraalplus.nl. Doe het snel, want als de mailbox helemaal vol zit, zeker met deze is wel te doen.
2: En Mark zit te glunderen, want hij weet het 100%.
0: Ja, ik twijfel nog wel een beetje.
2: Nee, je weet het.
0: Het is de ochtendshow met Dermot Kennedy en Better Days.
3: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming. Better days are coming for you. So when the night feels like forever.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft in Nederland al meer dan 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Giro nummer 5152 werd vorige week geopend. Volgens het Rode Kruis is er nog meer geld nodig, want er zijn nog veel problemen in het land.
3: Dat mensen direct door de impact van die ramp hun toegang tot veilig drinkwater, schone sanitatie hebben verloren en dan ziek kunnen worden. Dat is nu in Venezuela ook aan de hand.
2: Ondertussen zijn reddingswerkers nog steeds bezig. Na 8 dagen is er nog een man levend onder het puin vandaan gehaald. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Oekraïne heeft weinig aan de F-16's die Nederland en andere landen hebben geschonken. Dat zeggen militaire experts tegen Nieuwsuur. Er zijn op dit moment maar een paar toestellen inzetbaar. Mede doordat ze vaker zijn ingezet dan gedacht, zegt commodore Bert de Smit.
4: Het toestel is effectief, dus er is veel meer gevlogen met de toestellen dan we ooit hadden kunnen denken. Daarom zijn er meer wapens verbruikt. En dat ging dus ook veel harder dan we hadden kunnen denken. En daarom was ook de onderhoudsorganisatie en het onderhoudsprogramma wat erbij hoort, wat er gewoon voor nodig is, ja, dat loopt op een gegeven moment achter.
2: En de Oekraïnse luchtmacht en experts wilden eigenlijk liever Zweedse straaljagers, maar F-16's konden sneller worden geleverd. En op het WK voetbal hebben Spanje, Portugal en Zwitserland zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. En Zwitserland was met 2-0 te sterk voor Algerije. Het weer nog in het noordoosten, lokaal wat regen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. De A44 is dicht in beide richtingen op tussen Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen vanwege werkzaamheden. En dan de files, de A4 daarna richting Amsterdam tussen Leidschendam en knooppunt Hofvliet 5 minuten. En tussen Zoeterwoudendorp en Nieuw-Vennep 7. En dan de laatste A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Nieuwkerk en de IJssel 4 minuten vertraging.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow.

0: 3 juli. Het is 6:30 over 8. En je luistert naar een nieuwe uur van de ochtendshow. Hier op deze laatste werkdag van de werkweek. Nog even volhouden en dan is het officieel het weekend. Het nieuws uit je eigen buurt en natuurlijk de rest van de wereld. Dat hoor je hier op de radio bij Centraal Plus. Eentje waar we hadden het een uurtje geleden er al even over. Het einde van de fysieke PlayStation spellen. Daar is best wel wat kritiek op. Nog 1,5 jaar werken de Sony-fabrieken op volle toeren om de nieuwste games op schijfjes te zetten. Maar daarna is het klaar. Dan krijg je alleen nog een downloadcode. En verder is er ook nieuws uit je eigen buurt natuurlijk. Bijvoorbeeld dat Britt Dekker een film gaat opnemen. Dat doet ze op renbaan Duindicht in Wassenaar.
1: Maar wat doet Britt daar dan eigenlijk? Is ze dan actrice of is ze de regisseur van die film? Wat is er aan de hand?
0: Ja, dat weet ik niet. Nou ja, daar ben ik nog niet met lezen. Okay. Maar zij neemt een film. Misschien filmt misschien ze wel cameravrouw.
1: Oh ja, dat kan ik ook.
0: Nee, ze werkt aan de slotopnames voor haar nieuwe bioscoopfilm Racing Johnny. Dus. En ze speelt. Dekker speelt gewoon in de film trouwens. En haar eigen paard speelt dus ook een rol in de film.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dus ze heeft haar eigen paard zo de film ingemoffeld. Dat vind ik wel leuk.
1: Ja, nepotisme is dat dan, hè?
0: Is dat zo?
1: Nee.
0: Oh. Maar er zijn al films. The White Star en Silver Star. Die heeft ze al gemaakt. Dus ja, hè? Leuk.
1: In het segment paardenfilms.
0: Ja, dat is nou niet per se mijn afdeling.
1: Dat is een nichehoekje van de cinema.
0: Dat denk ik wel. Maar ik denk wel dat als je dus bijvoorbeeld een paard hebt, of je zit op paardrijles of wedstrijdrijden of zoiets, dan is dit wel het ding.
1: Ja.
0: Of je bent een paard, wat?
1: Ja.
0: Ja, mag ik 3 kaartjes, 2 bakken popcorn en 1 bak aver.
1: Ja, precies. Gezellig.
0: Nou, top. En de politie heeft woensdagmiddag een man aangehouden in Leiden. Want die had een beetje wat illegaal en zelfgemaakt vuurwerk in zijn woning en garageboxen liggen. Dat gebeurde aan de Titus Brandsmalaan. En de politie was de woning binnengegaan voor onderzoek. Nadat er een melding werd gedaan van het afsteken van vuurwerk vanuit de woning. En toen de politie binnen was, toen zijn ze volgens mij weer gelijk naar buiten gegaan. En hebben ze echt de hele groegemeente laten komen. De explosieve opruimingsdienst met zo'n man en zo'n bompak en zo allemaal. Dat was wel.
1: Misschien las deze man dat het vuurwerkverbod 1 augustus ingaat. Dus voor de komende jaarwisseling ook.
0: Toen dacht hij, oh, maar dan heb ik nog een maand.
1: Ja. Oh jeetje, dan moet ik nog even opschieten. Want niet dat het tot die tijd wel legaal is om vuurwerk af te steken. Dat is nog steeds niet de bedoeling.
0: Nee,
1: het
0: was
1: nooit legaal om het zelf te maken. De politie wilde even een woordje wisselen met deze man.
0: Een woordje wisselen. Er zijn 8 woningen ontruimd en die man die zit ook gewoon nog steeds vast. En bewegende beelden zie je ook op onze website centraalplus.nl. Het enige wat je ziet is inderdaad een groot afgezet gebied waarbij ook de brandweer aanwezig is en de explosieve opruimingsmensen met het grijze busje.
1: Het is een speciale pakker. Ik ken het alleen maar van de Hurt Locker, die film.
0: Ah, oké. Okay. Nee, hier in de regio worden ze ook wel eens ingezet.
1: Gelukkig maar.
0: Straks in de studio Ineke van der Sar. We gaan het hebben over de stedenband Leiden-Oxford. Want er komen 2 bijzondere concerten aan. En we bellen ook even met de kerstverse wethouder in Oegstgeest. Namelijk Melanie van Driel. Zij is om 9:15 hier te gast in de studio. Maar eerst nog even de 1 seconde ronde. Welke track hoor je hier? En dat was een makkie vandaag. Don't you. Dit is wel collectief muziekgeheugen, denk ik.
1: Ja, ik heb nooit de film gezien.
0: Nee, maar
1: want we hebben natuurlijk over een ding.
0: We hebben het over een ding.
1: Ja, en het grappige is trouwens ook dat op deze track die we straks gaan draaien als de oplossing van 1 seconde ronde, die had wat gemeente track ervoor van Bruno Mars. Want dezelfde slagwerker die heeft dus met Phil gewerkt en met Bruno gewerkt.
0: Oh, wie dan?
1: Luis Conte.
0: Ah, ik ken het niet.
1: Nee, ik kan me voorstellen dat je niet enkel diep in de slagwerkerij zit van de hele wereld.
0: Nee, maar iedereen kent wel Phil Collins.
1: Iedereen kent wel Phil Collins, want dat is natuurlijk de man die deze track heeft gemaakt. En hij heet You'll Be In My Heart. Dat is die ene van die ene film, weet je wel. Over die wilde man die opgevoed werd door apen en dan toch weer bij de mensen kwam.
0: You'll Be In My Heart
1: van Phil Collins.

0: Labyrinth en Emily Sandé met Beneath You're Beautiful. En daarvoor nog Phil Collins en You'll Be In My Heart. En dat was dan weer de oplossing van de 1 seconde ronde van deze vrijdag 3 juli. De stad Leiden en de stad Oxford zijn al bijna 80 jaar met elkaar verbonden. Dit jaar viert de stedenband dat bijzondere jubileum. En op woensdag 8 juli komen zo'n 100 jonge muzikanten uit Abingdon, vlakbij Oxford, naar Leiden toe voor 2 gratis concerten. In de studio is Ineke van der Sar. Ineke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En hartelijk welkom. Al bijna 80 jaar met elkaar verbonden, of inmiddels al 80 jaar. Hoe is die stedenband eigenlijk ontstaan?
1: Nou, dat was direct na de oorlog. Toen waren wij natuurlijk voor een gedeelte door de Engelsen bevrijd. En dat was een van de strevens, zeg maar, om de bevrijders te leren kennen. In Engeland zaten ook mensen die eigenlijk zeiden van dit mag nooit weer gebeuren, deze vijandschap tussen de volken. En dat kunnen we verhinderen door te zorgen dat ze elkaar kennen.
0: Oh ja.
1: En niemand had natuurlijk, ja, heel veel mensen waren niet rijk, laat ik het zo zeggen. En die stedenband die bood eigenlijk de mogelijkheid om voor heel weinig geld. Hè, in grote bussen gingen er heen en weer. En men sliep bij elkaar thuis. Home hospitality heette dat. Waardoor je elkaar ook veel meer leert kennen. Dat geldt eigenlijk vandaag de dag nog steeds. Een stedentripje Oxford of echt met iemand iets samen doen. Dat is natuurlijk iets heel anders. Dus dat is, zo is het ontstaan. En zo is het eigenlijk nog steeds.
0: Ja, ja. Waarom Oxford? Heeft dat met de universiteit te maken of zo? Of?
1: Dat heeft zeker met de universiteit te maken. Ja, op een gegeven moment zijn er allerlei stedenbanden ontstaan. En Oxford en Leiden hebben natuurlijk allebei een hele oude universiteit. Allebei loopt er een rivier door. En dat soort kenmerken. En dan betekent dat je elkaar ook een beetje verstaat. En, ja.
0: Kijk, het is nu 2026. Die stedenband is inderdaad 80 jaar geleden na de oorlog gestart. Dat wordt onder meer gevierd met twee concerten. Er komen dus allemaal jonge muzikanten vanuit Oxford naar Leiden toe.
1: Ja, het is een middelbare school, secondary school. En daar besteden ze gewoon heel veel aandacht aan muziek. Ook aan sport en ook aan kunst. Maar muziek neemt er ook echt een hele voorname plaats in. Het is voor sommigen, ze hebben... Nou, ik hoorde net van degene die het organiseert dat er 85 verschillende muzikale uitvoeringen zijn in een schooljaar, kan je voorstellen.
0: Dat is elke vier dagen of zo.
1: Ja,
0: twee per week.
1: Ja. Ik weet niet dat ze allemaal aan alles meedoen, maar het is dus ongelooflijk veel. Ze repeteren 1 keer per week. En nou, dit is een tournee waarmee ze dan hun jaar afsluiten. Door 6 steden in Nederland.
2: Want het gaat dan Leiden. Ook dus wel om dus een niet zo mega populaire radiomuziek. Het is niet dat daar drill rap wordt gedaan of zo. Het gaat wel om echt een gedegen klassieke muziek.
1: Ja, zeker. Hè? Klassiek en ook een big band hebben ze.
2: Okay, okay.
1: En die spelen dan op de Beestenmarkt op 8 juli in de middag om 1 uur. En dan spelen ze muziek van John Coltrane, Chick Corea, Glenn Miller.
2: Echt, grote jazznamen.
1: Ja, ja, echt. Ja, het is
0: maar dat is op de Beestenmarkt, in de open lucht.
1: Ja.
0: Iedereen die daar voorbij loopt, die blijft waarschijnlijk even hangen.
1: Dat dus denk ik wel, ja.
0: Zo'n openluchtconcert moet het ook dan zijn, denk ik.
1: Ja. Dus even hopen op goed weer natuurlijk.
0: Ja, dat komt wel goed.
1: Ja.
0: Bij deze de toezegging.
1: Okay, dankjewel. Ik hou je eraan.
0: Ja, dat is goed. En dan ook nog een concert in de Hartenbrugkerk. Met onder meer... Ik ben niet klassiek aangelegd. Het Requiem van Fauré?
1: Ja, ja.
0: Dat klinkt dus zo.
2: En als je dan stiekem denkt van jeetje, wat een grafmuziek. Nou, dat klopt ook een klein beetje. Een Requiem is een soort van een uitvaartsmis. Die dan voor of door een componist wordt gemaakt.
0: Kijk, ja, Rabin klassiek geschoold, hè?
2: Ja, ik heb ooit een keer een blauwe maandag muzikologie gedaan.
0: Ja, daarom. Deze muziek, dit soort gaan we horen bij het concert bij de Hartenbrugkerk. Dat is wel even wat anders.
1: Dat is heel anders, ja. De Engelsen hebben natuurlijk een enorme koortraditie. Het muziekonderwijs staat er ook op een ander plan dan bij ons. Kinderen wordt allemaal geleerd om van muziek van blad te zingen. Wat bijna in Nederland heel weinig mensen kunnen. Ja. Ik bijvoorbeeld niet, helaas. Requiem van Fauré is inderdaad een dodenmis. Het wordt bij een uitvaart eigenlijk, hoort het bij. Maar je hoeft niet per se een uitvaart te hebben om het te mogen uitvoeren, gelukkig. Het is heel troostrijk. Het is heel rustig, heel sereen. Dus je hebt ook het Requiem van Verdi bijvoorbeeld. Heb je enorm zwaar koor en dreiging van het hiernamaals. Ja. En dat is dit allemaal niet. Het is rustig en troostvol. Het is heel erg mooi.
2: Nou, het Kyrie gaat nog wel wat harder. Dit is mijn favoriet.
1: Ja.
2: Dat gaat wat straffer. Maar over het algemeen is het inderdaad een vrij Etherische, rustige, ja. Engelenachtige. Met name in Paradisum is ook heel populair. En dat is ook echt allemaal engelenkoor. Dus het is, je hoeft niet zo bang te zijn dat je de kerk uitgeblazen wordt.
1: Nee, zeker niet. Nee, nee. Als je tot rust wil komen of een beetje troost nodig hebt, dan past het heel erg mooi. En gewoon als je van hele mooie muziek houdt, past het ook bij je. Het is gratis en er is heel veel plek. Dus
0: ja,
1: echt.
0: En wel even kaartje reserveren, hè? Dat is wel handig. Dan weten jullie, denk ik, hoeveel mensen er komen.
1: Dat kan wel, maar eerlijk gezegd denk ik dat de Hartenbrugkerk groot genoeg is. En dat iedereen die wil kan komen.
0: Gewoon, gewoon langskomen en genieten van...
1: De laatste instructie die ik kreeg van degene die de armoede ziet. Ik heb niks gehoord over reserveren. Dus ik dacht, ik ga dat ook gewoon zo zeggen.
0: Ja, komt allen. Ja,
1: ja precies. ja. En mag ik nog even zeggen dat ook het dubbelvioolconcert van Bach wordt gespeeld. En dat is ook echt een prachtig stuk muziek. Heel toegankelijk. Als je het voor het eerst hoort, dan denk je bij jezelf... ik hoop dat dit nooit ophoudt. En dan heb je geluk, want het duurt ook best lang. Het is echt zo verschrikkelijk mooi. Dus, en dat die kinderen dat gewoon kunnen spelen. Hè? Gewoon middelbare scholieren.
2: Ja. Ja, Ineke, heb jij dan niet zo af en toe het idee van... och, als een gedeeltelijke ambassadrice tussen Oxford en Nederland en Leiden... denk je niet van... oh, waarom kunnen onze kids dit allemaal niet?
1: Ja, dat denk ik echt. ik heb zelf het onderwijs gewerkt. En ik zat dan op een school waar ook best wel veel aandacht voor muziek en toneel enzovoort was. Ook voor sport, maar ook voor die... Maar dit is echt een slag beter. Ik kan er niks aan doen, maar ik moet het echt toegeven.
2: Moeten wij onze eigen King's College gaan maken? Zodat er ook echt een goed doel is voor kinderen om naartoe te gaan. Want de jongetjeskoren zijn echt... Iedere kerst is dat is een gigantisch groot ding in Engeland.
1: Het zijn nachtegaaltjes hoor. Ja. Echt ongelooflijk. Ze zingen spatzuiver. Echt, ja, ik zou het geweldig vinden als dat in Nederland, als het muziekonderwijs gewoon weer wat meer aandacht kreeg. Want het is echt heel belangrijk. Het is ook heel goed voor de ontwikkeling van je hersens. Je doet het ook samen, dus het geeft ook een goed samenwerkingservaring en gevoel. Dus ja, als ik mag stemmen, stem ik daarvoor, zeker weten. Ja. Ja.
0: Twee concerten dus komende week op onze website centraalplus.nl. Straks meer informatie hierover en ook even wat alle details. Even kort nog, zijn er nog meer activiteiten in het jubileumjaar?
1: Ik ben zelf bezig met een uitwisseling tussen twee scholen. Een school in Oxford en het Vlietland College in Leiden.
0: Ja.
1: Die gaan een project doen over watermanagement. Ja. Dus waar onze koning ook al mee bezig was. Die is er niet bij betrokken trouwens, nog niet. Maar die gaan het uitwisselen van de centrale vraag is waarom, hoe houden wij onze voeten droog?
0: Oh ja,
1: Wij hebben natuurlijk, wij liggen onder zeespeil, Oxford niet, maar die hebben weer de Theems die af en toe overloopt.
0: Ja.
1: Dat is aan de hand. Ik ben bezig met ik hoop dat het lukt om twee toneelverenigingen met elkaar te laten spelen.
0: Kijk,
1: daar kom ik graag over vertellen.
0: Jazeker. Als je zo'n jubileumjaar hebt, kom vooral terug om te vertellen over alle gave dingen die jullie gaan doen.
1: Heel graag, heel graag.
0: Ineke van der Sarven was hier in de studio. Dankjewel en succes.
1: Dankjewel.

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met een wijziging van de mediawet. De nieuwe wet moet de lokale publieke omroep versterken, zodat regionale omroepen beter kunnen samenwerken en meer ruimte krijgen voor onafhankelijke lokale journalistiek. Vanaf 2028 wordt per verzorgingsgebied nog één publieke media-instelling aangewezen. In onze regio gaat het om Leiden, Leiden-Dorp, Zoetewoude, Voorschoot, Oegstgeest, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg. De wet treedt naar verwachting op 1 november in werking. Het nieuwe omroepbestel gaat vervolgens van start op 1 januari 2028. Rijkswaterstaat heeft gistermiddag de A4 bij Leiden-Dorp ter hoogte van de Bospoort enige tijd in beide richtingen afgesloten. Op het spoorviaduct boven de snelweg liep een persoon, waarna de politie ingreep. Hulpdiensten gingen met de man in gesprek. Met hulp van een politieonderhandelaar kon hij veilig van het viaduct worden gehaald. Daarna is hij uit voorzorg in een ambulance nagekeken. Door de afsluiting ontstonden lange files in de regio. De gemeente Leiden wil inwoners eerder en op een manier die bij hen past betrekken bij gemeentelijke plannen. Dat staat in de nieuwe participatieverordening. Volgens de gemeente verschilt de beste manier van inspraak per wijk en onderwerp. Het doel is om alle belangen in beeld te brengen voordat het college of de gemeenteraad een besluit neemt. Niet over alle onderwerpen is inspraak mogelijk, bijvoorbeeld als landelijke regels al vaststaan. Inwoners kunnen de komende 8 weken reageren op de nieuwe verordening. Daarna neemt de gemeente een definitief besluit. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials.
2: En dan het weer, een subtiel zomersdagje. Het is droog met zonnige perioden, met name aan het begin van de dag. Want in de loop van de dag wordt het wat bewolkter. En er staat toch een matige noordwestelijke bries. En het wordt 21 graden ongeveer.
1: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. De A44 is dicht tussen Noordwijkhout en knooppunt Burgerveen. Het is in beide richtingen vanwege werkzaamheden. Viel op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Zoetewoude-Rijndijk en Roelofarensveen 4 minuten. En voor de rest valt het allemaal wel mee.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu meer muziek voor jou.

0: We hebben Rexha en Faceless, New Religion, The Port of Direct en Soldier On. Goedemorgen, het is 9:10 op deze vrijdag 3 juli. Ik zat even naar de weersvoorspellingen te kijken. Het wordt komend weekend wel prima, maar zeker volgend weekend gaan de temperaturen weer flink omhoog. Richting de 30 graden.
1: Het is toch weer een beetje terugmars van die zomer. Want volgende week is ook volgens mij de laatste week van het schooljaar.
0: Ja.
1: Dus ik kan me ook wel. Ik gun het nog alle juffen en meesters en docenten. Ook nog wel eventjes om dus niet in zo'n afgelaaide school zo'n laatste week vol hitte te moeten zitten. Dus als het nog een beetje lekker 20 plus kan worden, is het mooi.
0: En voor de regio Noord in het land begint vandaag de zomervakantie. Die duurt dan ook tot en met 16 augustus. En de regio Zuid begint dus volgende week. En de week daarop dan onze regio. Dus vanaf 18 juli is het zomervakantie.
1: 18 juli of is het zomervakantie, jeetje.
0: En dus nog twee weken aan de bak.
1: Twee weken aan de bak.
0: Zes weken.
1: Oh, ik dacht dat. Dan is dat laatste weekje zo'n onofficieel weekje of zo.
0: Bij jou wel, ja.
1: Ja.
0: Bij jou wel. Maar dat is de zomervakantie 2026. En die gaat binnenkort beginnen. We zijn later. We zijn een late regio.
1: Nou, maar dat vind ik ook wel weer lekker. Want ik vond het vroeger als kind niks vond ik erger dan in augustus naar school gaan. Augustus is zomervakantiemaand.
0: Ja.
1: Juli
0: en
1: augustus,
0: regio Noord moet
1: mij
0: dus
1: niet bellen. Ja, ik wil gewoon geen school opbokken. Ik heb al genoeg gehad. En dan in september kom ik wel eens opdagen. Maar in augustus vind ik lastig.
0: 17 augustus moeten dus de eerste kinderen weer naar school.
1: In Groningen.
0: In
1: Friesland.
0: In Amsterdam.
1: Oh.
0: Dat is ook regio Noord, volgens mij. Toch?
1: Oh,
0: dat is ook regio Noord.
1: Geen idee.
0: Ik weet niet precies waar die scheidslijn
1: is. Ik heb geen kinderen in Amsterdam.
0: Je hebt geen kinderen.
1: Ja, precies.
0: Tenminste niet dat je weet. Het is de Centra Plus Ochtendshow. Ja. Dit is Pommelien Thijs. Ik moet gaan.
2: Centraal Plus Mark Plus Rabin is

0: gaan.
1: Het is Pommelien Thijs met Ik moet gaan tijdens de Centraal Plus ochtendshow. In Oegstgeest is gisteren het nieuwe college geïnstalleerd, de nieuwe wethouders. En Melanie van Driel is gisteravond geïnstalleerd als wethouder namens Pro. De andere twee wethouders die blijven aan of keren terug van een eerdere keer. Maar Melanie is nieuw. Van fractievoorzitter naar wethouder dus. Goedemorgen mevrouw van Driel, hoe is het met u?
2: Goedemorgen, ja helemaal toppie natuurlijk hè.
1: Ja, is het wel een moment dan dat je wordt verkozen tot wethouder, dat een belangrijke stap is of zo?
2: Ja, zeker. Het is ook heel raar, want ik heb natuurlijk 8 jaar aan de andere kant van de raadzaal gezeten. En dan lopen naar die andere kant, dat voelt ook echt als een afscheid. En ik ga ook wel, ja, ik kijk echt met heel veel warmte terug op mijn tijd als raadslid. Ik vond het echt fantastisch. Officieel is de raad het hoogste orgaan, dus wethouder worden betekent eigenlijk een stapje terug. Een degradatie, maar ik heb er heel veel zin in om met de raad aan de slag te gaan en me in te zetten voor de uitvoering van het beleid.
1: En gisteravond geïnstalleerd als wethouder, is het dan gelijk vandaag een volle dag of is het nog even rustig aan?
2: Ja, dus ik zit nu met jullie en zometeen om 9:30 hebben wij het, moet ik even goed zeggen, constitutioneel beraad. Dat betekent dat we binnen het college ook daadwerkelijk de portefeuilles gaan verdelen. Want op dit moment is er eigenlijk alleen een voordracht vanuit de partijen. Maar je moet ook even gaan kijken of er nog redenen zijn waarom je bepaalde portefeuilles toch beter bij iemand anders kan leggen. Bijvoorbeeld belangenverstrengeling of dat soort dingen. Dus dat gaan we vandaag doen.
3: Wat hoopt u dan in uw portefeuille te mogen toebedeeld te krijgen?
2: Ja, dus als je nu kijkt in het hoofdlijnenakkoord, dan staat er bij Progressief Oegstgeest een heel rijtje aan dossiers. En ja, als ik daarnaar kijk, word ik daar echt wel heel vrolijk van. Dus ik weet niet of ik ze allemaal voor moet lezen, maar ik heb dan bijvoorbeeld, daar staat cultuurmonumentenzorg, cultureel erfgoed, duurzaamheid, participatie, sociale zaken, vluchtelingen, inclusiviteit, onderwijs, dierenwelzijn, het evenementenbeleid en ook wel belangrijk, de huisvesting van het nieuwe zwembad en onze kringloop.
1: Kijk, een flinke portefeuille dus. Daar krijgt u ook natuurlijk de hele week de tijd voor om de komende jaren daarmee mee bezig te houden. Wat voor wethouder wilt u worden? Want iedereen heeft zijn eigen stijl.
2: Ja, nou ja, als raadslid vond ik het altijd echt een van de mooiste dingen dat wij ook echt de wijken ingingen. Dat wij gingen aanbellen bij mensen en vragen van wat vindt u belangrijk. Dus ik hoop dat dit college, inclusief mijzelf, daar zijn ze ook al wel mee begonnen in de vorige periode, dat we echt in contact blijven met het dorp. En die opdracht hebben we ook gekregen van de raad, want het is een hoofdlijnenakkoord. Dus aan ons is de opdracht gegeven om dat verder uit te werken in een collegewerkprogramma en daar ook echt nadrukkelijk inwoners en maatschappelijke organisaties bij te betrekken. Dus dat is ook onze eerste opdracht als college.
1: En wethouder dus nu. Dus dat betekent dat Progressief Oegstgeest even geen fractievoorzitter heeft? Of hoe is dat opgelost?
2: Nou, gelukkig is er meteen iemand opgestaan die heeft gezegd, ik ga dat doen en dat is Nico Jansen. Dat was onze nummer 2, wordt nu onze nummer 1. En ik heb het volste vertrouwen in hem, want hij is echt een topper. En hij doet het al 8 jaar voor onze partij. Hij heeft heel veel bereikt in de ruimtelijke ordening. Dus hij deed alle woningbouwprojecten en zo. Nou, als je ziet hoe goed dat is gegaan tot nu toe in Oegstgeest, dan denk ik dat hij het als fractievoorzitter ook gewoon fantastisch gaat doen.
1: Kijk, en u treedt dus toe tot een college dat best veel ervaring heeft. De twee wethouders die al eerder wethouder zijn geweest. Of misschien zelfs terugkeren. Nou, een burgemeester die er al een aantal jaar zit. U bent een beetje de nieuwkomer dan.
2: Ja, en ik hoop dan eigenlijk gewoon dat ze mij de hele tijd tips gaan geven over hoe ik dingen goed kan doen. En dat in de praktijk heel veel voor mij gaat helpen. Dus dat hoop ik. En misschien kunnen zij ook wel iets van mij leren. Ik ben natuurlijk de enige vrouw in het college. Dus, en ook de jongste. Dus ik denk dat ik best wel een uniek perspectief meebreng.
1: Kijk, dat denk ik ook. Melanie van Driel, de nieuwe wethouder voor Progressief Oegstgeest, gisteravond geïnstalleerd. Mevrouw van Driel, dank voor de reactie. En een fijne werkdag dan vandaag als kerstvers wethouder.
2: Ja, dankjewel. En hopelijk veel mooie gesprekken met jullie ook in de media.
1: Gaat ongetwijfeld goed komen.

0: Elizabeth Taylor. En daarvoor nog Harry Styles en Lights Up. Het is de ochtendshow. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zie je te lachen?
2: Nou, we zijn er te laat voor een fragmentje uit de straat talkshow. Rudo moest ik om. Maar ik laat hem jullie zo meteen zien. Maar gaan volgende week mogen jullie hem even uitzenden op de radio.
1: Oeh, spannend.
2: We hebben Rudo opgenomen, de straat talkshow in Dorsteest in Zoeterwoude. En er zitten zulke grappige TikTok social fragmenten in. De komende weken. Dus even alvast een teaser voor mijn televisieprogramma.
0: Ja, nou,
2: maar dan moet ik het schoot even in mijn hoofd.
0: Heb je nog radioprogramma gemaakt, zo of niet?
2: Ja, zeker. Nou, en ik heb er heel veel zin in. Ik praat even tegen Rabin.
0: Ja.
2: De nieuwe Opposites is uitgekomen.
1: Oh, oké. Okay.
2: Ja.
1: Dat is een tijdje geleden.
2: Dat is heel lang geleden. Ze hadden een album De Fikker in natuurlijk jarenlang geleden. En nou ja, Slapeloze Nachten, daar kennen we die gasten van. Jarenlang stil geweest en nu zijn ze terug. Nou, oké. Okay. Je mag meepraten als je weet hoe de twee gasten van de Opposites heten.
0: Oppo en shit.
1: Nee, hebben ze nog meer special guests meegenomen?
2: Nee, ze hebben een hele korte snippet van 5 seconden op de socials gezet. Oeh. Maar hij kwam vannacht om 12:00 uit.
1: Oh, dus ik moet nog even kijken. Want de vriendjes Dio, Willy Wartaal. Er zijn genoeg jongens die aanverwanten zijn.
2: Ja, maar ik denk toch als je dan je comeback gaat maken, dat je hem dan zelf doet. En dan misschien je volgende single.
0: Maar het is gewoon New Music Friday dus.
2: Je bent er klaar mee, begrijp
0: ik. Ja, zeker. Ja, okay. Ja, we gaan naar de muziek toe. Zometeen hoor je Rudo met zijn programma. En ik zou zeggen, tot maandag. Dan is weer een nieuwe editie van de Ochtendshow.
3: Intensief, maar ook heel leerzaam. En ook met de nodige humor eromheen.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man zwaar gewond geraakt, vertelt deze verslaggever van regio Omroep Rijnmond.
3: De slachtoffer daarvan was er slecht aan toe en moest gereanimeerd worden en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In omgevingen zijn 5 aanhoudingen verricht en op de binnenweg is ook 24 uur geleden al een beschieting geweest met de zwaar gewonden.
2: Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet bekend. Vanwege de grote bosbranden bij de Franse Middellandse zeekust zijn nog meer campings ontruimd. In totaal meer dan 3000 mensen zijn geëvacueerd, van wie ongeveer de helft op camping stond. In delen van Portugal is de noodtoestand uitgeroepen. Er geldt code rood. Vanwege de hitte, droogte en harde wind kunnen flinke bosbranden ontstaan. Ook in Spanje is het bloedheet. En de Japanse yen staat op een historisch laag niveau. Voor het eerst in 40 jaar tijd is de munt gezakt naar 162 yen per dollar. Daardoor wordt alles in Japan duurder, zegt correspondent Anoma van der Veren.
4: Chocola is 20% duurder, kaas is 70% duurder. Meer dan 2500 producten zijn gestegen in prijs deze maand. En voor september staan er nog eens zo'n 3000 producten op de lijst die duurder gaan worden. En wat je ziet is dat veel Japanners op dit moment alleen nog maar het noodzakelijke kopen. Ga je toch voor wat extra rijst in plaats van een reepje chocola.
2: Op beurzen wordt al gespeculeerd over mogelijk ingrijpen door de Bank van Japan. De yen staat namelijk onder druk omdat sparen en beleggen in dollars veel meer oplevert. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. 15 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Knoopend Terbrechtseplein en Knoopend Ridderkerk 4 kilometer file. A20 Hoek van Holland richting Gouda, 5 minuten vertraag bij Moordrecht, 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: I'm good van Jelly Roll.
1: Dit is Rudo. R-U-D-O. Op de radio.
0: Welkom op deze donderdag, of vrijdag is het al. Gaat zo snel deze week. Ik heb het de hele week al, maar dat komt denk ik. Klinkt een beetje stom misschien. Of misschien juist heel herkenbaar door het WK voetbal. Afgelopen week speelde Nederland natuurlijk om 3:00 s'nachts. Ik had daarvoor geslapen, daarna weer. Ja, dan lijkt het toch een beetje of je een dagje voorloopt. Maar goed, het is vrijdagochtend 3 juli 2026. Een nieuwe aflevering van Rudo met natuurlijk daarin nieuw Music Friday. En lekkere tracks, onder andere Hoobas, Thanks So Meteen, The Reason, Rondé, Break My Heart. Om 9:30 ook het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar, Nieuws die Gala. Dit is Easy Love.
2: Rudo!

0: Hoobastank en The Reason bij Centraal Plus met op televisie een nieuwe aflevering van Rondom de Raad. Michel Verheij in gesprek met raadsleden uit onze regio. In dit geval een bijzondere, Jan Rutger van Zwert. Hij kwam rondom de verkiezingen landelijk in het nieuws vanwege zijn voorkomen en zijn hele grote VVD-rozet. Misschien weet je dan wel wie het is. In ieder geval stelt hij zichzelf aan je voor.
1: Jan Rutger van Zwert is geboren op 1 april 1969.
2: Ja. Je zegt... Die 1 april, die zeg je ook van 1, geloof het nou, het is 1 april.
1: Nee, dat is altijd moeilijk. Mensen hebben altijd de neiging om dat of niet te geloven of er hele flauwe grappen over te maken. Dat vroeger op de lagere school was dat al zo, dan moest je de andere klasse langs. Ja. En al die onderwijzers maakten natuurlijk precies hetzelfde grapje. Ja. Dus vandaar dat ik met enige nadruk zeg 1 april 69, dat is echt waar. Ja. Dus ik ben 57 jaar en op mijn 57ste verjaardag dit jaar had ik de eer en het genoegen ingezworen te worden als lid van de Oostgeestelijke gemeenteraad. Ja. Want dat was toevalligerwijs ook op 1 april. Ken je nagen.
2: Het achtervolgt je.
1: Het achtervolgt mij. Vandaar dat ik dat met enige nadruk zei. Zo. Ja.
0: Jan Rutger van Zwet, raadslid in Oostgeest voor de VVD. Wil je de hele aflevering van Rondom de Raad zien? Dat kan nu online op onze website. Ga daarvoor naar centraalplus.nl. Hoor je nu hier, Zoe Levi.

0: voor alles wat je bent. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: Centraal Plus, meer voor jou.

0: Would I Be Friends With Me? Dat was Davina Michel op de vrijdagochtend van Centraal Plus met Hugo en Solto, zometeen Jamaican.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met een wijziging van de mediawet. De nieuwe wet moet de lokale publieke omroep versterken, zodat regionale omroepen beter kunnen samenwerken en meer ruimte krijgen voor onafhankelijke lokale journalistiek. Vanaf 2028 wordt per verzorgingsgebied nog één lokale publieke media-instelling aangewezen. In onze regio gaat het om Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten, Oegstgeest, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg. De wet treedt naar verwachting op 1 november in werking. Het nieuwe omroepbestel gaat vervolgens van start op 1 januari 2028. Rijkswaterstaat heeft gistermiddag de A4 bij Leiderdorp ter hoogte van de Bospoort enige tijd in beide richtingen afgesloten. Op het spoorwegviaduct boven de snelweg liep een persoon, waarna de politie uit voorzorg ingreep. De hulpdiensten gingen met de man in gesprek. Met hulp van een politieonderhandelaar kon hij veilig van het viaduct worden gehaald. Daarna is hij door uit voorzorg in een ambulance nagekeken. Door de afsluiting ontstonden lange files in de regio. De gemeente Leiden wil inwoners eerder en op een manier die bij hen past betrekken bij gemeentelijke plannen. Het staat in de nieuwe participatieverordening. Volgens de gemeente verschilt de beste manier van inspraak per wijk en per onderwerp. Het doel is om alle belangen in beeld te brengen voordat het college of de gemeenteraad een besluit neemt. Niet over alle onderwerpen is inspraak mogelijk, bijvoorbeeld als landelijke regels al vaststaan. Inwoners kunnen de komende 8 weken reageren op de nieuwe verordening. Daarna neemt de gemeente een definitief besluit. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Een droge dag met zonnige periode. Er staat een matige noordwestelijke bries. In de regio wordt het zo'n 21 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A20-hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer file, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

De Jonas Brothers en Marshmello en Leave Before You Love Me op Centraal Plus op deze 3 juli. Wie zijn de jarig vandaag? Neem het even met je door. Dom de Sutter is jarig. Tom is Belgisch voetballer, 41 geworden. Tjurendi Martina, de sprinter uit Curaçao, vandaag 42. En het is ook de verjaardag van Faya Laurens, actrice, fitnessguru en modeontwerper. 45 is ze geworden. Loek Peters, Nederlands acteur, 52. En de man die altijd zegt in de reclame, nu in de bioscoop. Jeroen Nieuwhuis, hij is 54 geworden. Verder Robert de La Haye, Nederlands acteur, 61. En Tom Cruise, Amerikaans acteur, is 64 geworden. Thomas Gibson, Amerikaans acteur, 64. En Han van Eyck van Leef is ook 64 geworden. Verder is het de verjaardag van Sjaak Zwart. Tot slot, hij is Nederlands voormalig voetballer en viert vandaag zijn 88ste verjaardag. Dit is Centraal Plus. Ik ben Rudo met Gloria Estefan en 1, 2, 3. Zometeen na Suzanne Freek en halverwege.

wel terug in de regio. En dat gaat ook lukken. Volgende week weer zomerse temperaturen. En een zonnetje. Ja, deze dagen af en toe wat wolken. Gisteren zelfs nog wat regen. Temperatuur rond de 21 graden. De Centraal Plus met het nieuws van hier. En muziek van Olivia Dean. So Easy to Fall in Love. Hoor je naar Ginger Ninja. Dit is Sunshine.

Martin Garrix op de radiozender met het nieuws van hier. Dit is Centraal Plus. Met zometeen hier Boston. Je hoort Stella Lefty. Rio!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Honderden daders van zware misdrijven, zoals moord, verkrachting en kindermisbruik, hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Ze kregen lagere straffen omdat hun strafzaken te lang duurden. Sommige daders hoefden daardoor tot 3 jaar minder de gevangenis in, meldt RTL Nieuws. Verdachten in strafzaken hebben recht op een uitspraak binnen een vastgestelde termijn, maar in de praktijk duren zaken geregeld langer. Justitieminister Van Wil erkent het probleem. Hij zegt dat de keten verstopt zit en dat dat drastisch moet veranderen. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. 7 mensen zijn aangehouden. Gisternacht was er in dezelfde straat in Rotterdam ook al een schietpartij. Daarbij werd een man in zijn nek en been geschoten. Voor zover bekend is daarvoor nog niemand aangehouden. Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Wielrenner Chris Froome is gestopt met wielrennen. De 41-jarige Brit kwam al bijna een jaar niet meer in actie na een harde val. Froome won in zijn carrière onder meer 4 keer de Tour de France. Ook was hij de beste in de Giro d'Italia en de Vuelta. 8 jaar geleden won Froome voor het laatst een wedstrijd. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Aan de kust wordt het 20 graden, in het binnenland 22 tot lokaal 25 graden. Ook morgen geregeld zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A20-hoek van Holland richting Gouda staat 4 kilometer file tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O.
0: Op de radio.
2: Met Jonas Blue, Fast Car en Stella Lefty, Jordan Basten hier op Centraal Plus. Goedemorgen, 10 uur geweest. Het is deel 2 van Rudo op deze vrijdag 3 juli.
1: Rudo!
2: 2026. En ook vandaag ben ik weer bij je met zometeen een terugblik op het nieuws van de afgelopen 24 uur. Daar mag jij dan weer een track bij uitkiezen. Verder hoor je Lady Gaga, Abacadabra en

0: Gracie Abrams hit the wall.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Nou, onder andere Britt Dekker, het paardenmeisje, gaat een nieuwe film opnemen. Dat doet ze in Wassenaar bij Duindicht. En de coalitie in Oegstgeest wil raadsbreed besturen. Maar die ambitie die barst nu al. En waarom, dat zie je in een artikel van Ben Imthoorn, onze journalist in Oegstgeest, nu online op centraalplus.nl. De Tweede Kamer akkoord met versterking van lokale omroepen in Nederland vanaf 1 januari 2028 gaat de wet wijzigen. En Leiden wil bewoners meer op maat laten inspreken. Nou, wat dat precies inhoudt, vertelt wethouder Abdelhak Djemoumi op onze website centraalplus.nl. De snelweg A4 gisteren dicht bij Leiden-Dorp omdat er een man op het spoorviaduct stond. Wat dat nou allemaal precies was, check het vooral even op onze website centraalplus.nl. Verder nog een terugblik op de Kitty Kottie herdenking afgelopen week in Leiden. En er werd geoefend voor een noodsteunpunt voor een crisis in het pand van Minerva. Nou, dat en meer nu online op centraalplus.nl.

0: Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, vrijdagochtend. Central Plus staat aan met zometeen een klassieker uit de jaren 90. Living Joy komt eraan met Dreamer.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met een wijziging van de mediawet. De nieuwe wet moet de lokale publieke omroep versterken, zodat regionale omroepen beter kunnen samenwerken en meer ruimte krijgen voor onafhankelijke lokale journalistiek. Vanaf 2028 wordt per verzorgingsgebied nog één lokale publieke media-instelling aangewezen. In onze regio gaat het om Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten, Oegstgeest, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg. De wet treedt naar verwachting op 1 november in werking. Het nieuwe omroepbestel gaat vervolgens van start op 1 januari 2028. Rijkswaterstaat heeft gistermiddag de A4 bij Leiderdorp ter hoogte van de Bospoort enige tijd in beide richtingen afgesloten. Op het spoorwegviaduct boven de snelweg liep een persoon waarna de politie uit voorzorg ingreep. De hulpdiensten gingen met de man in gesprek. Met hulp van een politieonderhandelaar kon hij veilig van het viaduct worden gehaald. Daarna is hij door uit voorzorg in een ambulance nagekeken. Door de afsluiting ontstonden lange files in de regio. De gemeente Leiden wil inwoners eerder en op een manier die bij hen past betrekken bij gemeentelijke plannen. Het staat in de nieuwe participatieverordening. Volgens de gemeente verschilt de beste manier van inspraak per wijk en per onderwerp. Het doel is om alle belangen in beeld te brengen voordat het college of de gemeenteraad een besluit neemt. Niet over alle onderwerpen is inspraak mogelijk, bijvoorbeeld als landelijke regels al vaststaan. Inwoners kunnen de komende 8 weken reageren op de nieuwe verordening. Daarna neemt de gemeente een definitief besluit. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Een droge dag met zonnige periode. Er staat een matige noordwestelijke bries. In de regio wordt het zo'n 21 graden.
3: Dit is even de hart van de ANWB.
4: Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Rijswijk en Knoopend Hofvliet 7 kilometer file. A20 Hoek van Holland richting Gouda 5 kilometer file tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Knoopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer file. En 5 minuten vertraging tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht rijden tot zondagochtend in ieder geval geen treinen. Er rijden wel bussen. En tot zover de ANWB.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu meer muziek voor jou.

0: naar Kanye West en Paul McCartney voor 5 seconds.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Ja, in het nieuws onder andere uit Leidschendam-Voorburg dat de VVD en GBOV gaan onderhandelen om een gemeentebestuur te vormen voor Leidschendam-Voorburg. Dat doen ze samen met Pro. Dat bleek na een extra gemeenteraadsvergadering afgelopen dinsdag. Dat is opvallend, want eerder klapten de gesprekken met D66 vanwege de mogelijke komst van een vakantiepark in het recreatiegebied Vlietland. Maar juist Pro verzette zich de laatste jaren ook tegen de bouw van dat vakantiepark. Nou is dat vakantiepark echt wel een hekelpunt in die gemeenteraad daar in Leidschendam-Voorburg. Een nieuw artikel daarover vind je nu op onze website centraalplus.nl. Daarmee kwam Kirsten op een vakantieliedje. Zij zat dit artikel te lezen en kwam met de tracksuggestie MC Micah G en DJ Sven. Gewoon een Nederlandse productie dit. En zij maakt de link naar vakantie. Want het nummer heet The Holiday Rap.

Centraal Plus. Het is een aangename dag met temperaturen tot de 21 graden oplopend. Er is een westelijke tot noordelijke wind die geen hete lucht aanvoert, maar normale lucht vanaf de Atlantische Oceaan. En vorige week, die week ervoor, had je af en toe het idee dat er een beetje een föhn op je stond. Hè? Kijk ook nog even naar het weer van morgen. Meer wolken dan zon, vooral in de middag. Misschien nog een enkel buitje, maar het zal overwegend droog blijven. De temperatuur gaat nog wel iets omhoog naar de 23 graden. Zondag lijkt dan weer een beetje op zaterdag. Vrij veel wolken, iets grotere kans op een buitje. En de temperatuur gaat wel omhoog naar een graad of 25. Dit is

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie gaat voor het eerst nauw samenwerken met een bedrijf. Het steekt tientallen miljoenen euro's in Intellij, dat software maakt om drones te besturen. Nederland wil een speciaal aandeel in het bedrijf, zodat het bij grote beslissingen als een verhuizing toestemming moet vragen aan de Defensie. De Tweede Kamer moet daar nog een besluit over nemen. Staatssecretaris Boswijk zegt dat wapensystemen als drones steeds belangrijker worden in oorlogen. Hij wil met de samenwerking voorkomen dat buitenlandse investeerders het bedrijf overnemen. Ombudsman Reinier van Zutphen stopt er volgend jaar mee. Hij is dan 12 jaar ombudsman geweest. Op 1 april 2027 loopt zijn tweede termijn af. En de 66-jarige van Zutphen noemt dat een natuurlijk moment voor de Tweede Kamer om een opvolger te zoeken. Jaarlijks krijgt de ombudsman tienduizenden klachten van Nederlanders over de overheid. Van Zutphen had kritiek op onder meer de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen en de toeslagenaffaire. De brandweer heeft een natuurbrand in de buurt van de Zuid-Franse stad Perpignan onder controle. Gisteravond werden er nog 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied. Meer dan de helft waren campinggasten. 6 mensen, onder wie een kind, zijn lichtgewond geraakt, net als 2 brandweerlieden. De brand heeft een gebied van 30 hectare in de as gelegd en bijna 300 vakantiebungalows zijn verwoest. Op andere plaatsen in Frankrijk zijn er nog wel natuurbranden. In Frankrijk zijn tijdens de hittegolf afgelopen maand ruim 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Eerder gingen de Franse autoriteiten nog uit van 1000 extra doden door de hitte. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal doden hoger, net als bij ouderen. Ze wonen vaak alleen thuis. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid krijgen oudere mensen niet altijd de nodige hulp, terwijl de temperatuur in huis flink kan oplopen. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer file. A20 Gouda hoek van Holland tussen Knoopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 5 kilometer file. En 207 Bergambacht Alfa aan de Rijn bij Afrit Aarlanderveen 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Kingdom of Fear.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D-O op de radio.
0: En Dua Lipa, Swan Song. En daarmee is het 11 uur geweest. Deel 3 van Rudo op deze vrijdag 3 juli. Met daarin natuurlijk nieuw Music Friday. Elmer is er niet, maar hij heeft wel het lijstje achtergelaten. Er staat een nieuwe op, zit ze nog niet op trouwens. Gaan we nog wel even een keertje aan je laten horen hoor. Maar in die nieuwe Music Friday heb ik wel een heleboel andere lekkere nieuwe tracks voor je klaarstaan. Rudo! Welke ga je zo meteen horen over een klein kwartiertje. Verder hoor je de plustrack van Olivia Rodrigo. Stupid Song komt eraan. Miley Cyrus met Used to Be Young. Maar eerst een klassieker uit de jaren 80. Die je al heel lang niet gehoord hebt, denk ik. Lionel Richie. Dit is Penny Lover.

0: Olivia Rodrigo en Stupid Song.
1: Nieuwe muziek gooi je op Centraal Plus. Dit is New Music Friday.
0: Nou, zonder Elmar. Maar we hebben wel een New Music Friday. Solto met You Go, ken je nog wel die grote hit. Jamaican, die op dit moment ook echt een hele grote hit is. Bam Bam. Inmiddels heeft You Go een nieuwe single uit met Imawel, Angel en Ultra Nate. Die kennen we dan weer van Free. Dit is nieuwe muziek. Dit is Moving to the Sun.

uitgekomen. Hugo Emmanuel, of Emmanuel Angel en Ultranate Moving to the Sun. En nieuwe muziek ook van Benson Boone. Ja, dat is echt een hele andere muziek dan wat je net hoorde. De singer-songwriter is terug met een nieuwe liedje. En die heet The Time of My Life. Yeah.

Vannacht is er nieuwe muziek uitgekomen. We draaien nu de liedjes die je vanaf dit weekend nieuw gaat horen op de playlist bij Centraal Plus. Een van die andere nieuwe liedjes is voor Afrojack en The Sick Individuals. Alle twee die artiesten kennen we wel. Het nieuwe nummer wat ze samen uitgebracht hebben heet The Last Time.

0: Centraal Plus, waar het 11:30 is. En je hoort zometeen Ruben Hillenhoort, de winnaar van de nieuwe Voice, 20 Seconds. En ook Clean Bandit komt eraan met Extraordinary.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De VVD en gemeentebelangen gaan verder onderhandelen om een gemeentebestuur te vormen in Leidschendam-Voorburg. Dat doen ze samen met Pro. Dat bleek tijdens een extra raadsvergadering. En dat is opvallend, want eerder klapten de gesprekken met D66 omdat die tegen de komst van een vakantiepark in recreatiegebied Vlietland zijn. Maar ook Pro verzet zich al jaren tegen de bouw van dat vakantiepark. De gesprekken zullen dus lastig zijn. In Oegstgeest is de coalitie er al wel, maar de eerste scheuren lijken te ontstaan. Tijdens het debat gisteravond bleek dat samenwerken nu al lastig gaat. Het coalitieplan om de onroerend zaakbelasting, de OZB, te verhogen zorgde voor sterke oneenigheid binnen de nieuwe coalitie. En de Leidse schilder Rembrandt van Rijn is op 15 juli 1606 geboren in Leiden. En dat is dit jaar dus 420 jaar geleden. Traditioneel wordt er om 12 uur 's nachts een krans gelegd bij zijn standbeeld bij Molen de Put. Dat gebeurt al 25 jaar. Iedereen is welkom om erbij te zijn. En na de kranslegging wordt er een bol op Rembrandt gedronken. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is de hele dag zonnig, maar wel een stuk frisser dan de afgelopen dagen. De temperatuur loopt vandaag niet hoger op dan 20 graden.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam staat 5 kilometer file tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Prins Alexander. A20 Hoek van Holland richting Gouda, 5 kilometer file bij Moordrecht. En op de A20 Gouda Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel, 4 kilometer file.
4: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu, meer muziek voor jou.

Clean Bandit, Extraordinary en Ruben Hillen met 20 Seconds. Half 12 geweest. Je luistert naar Centraal Plus met het nieuws van hier. En ook de poll gaat over het aflassen van evenementen. Je kan nog heel snel stemmen. Doe dat online via centraalplus.nl. Ben je het ermee eens dat door de hitte evenementen worden afgelast? Ja of nee? Stemmen doe je nu online dus op de poll op centraalplus.nl.

0: But you're just a boy.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Nederlands Forensisch Instituut kan met een nieuwe methode bewijzen of een verdachte betrokken is geweest bij een aanslag. Als explosief poeder op de huid of kleding van een verdachte wordt gevonden, bewijst dat betrokkenheid bij het gebruiken van explosieven, zoals het maken, vervoeren of afsteken ervan. Uit onderzoek blijkt dat iemand niet toevallig kan worden blootgesteld aan het zogenoemde flitspoeder. In Nederland zijn er gemiddeld 29 explosies of pogingen daartoe per week. In Venezuela is interimleider Rodriguez het niet eens met de kritiek op de trage hulpverlening na de aardbevingen. Op een persconferentie zei ze ook dat het niet klopt dat de schade is verergerd door gebrekkig gebouwde woningen. Inwoners hebben veel commentaar op de overheid. Ze vinden dat de hulp te laat op gang kwam. De eerste dagen moesten ze zelf met hun handen graven naar mensen onder het puin. Tot nu toe zijn bijna 2600 doden geteld. Verder raakten 11.000 mensen gewond. En waarschijnlijk zijn er tienduizenden mensen vermist. In Pakistan zijn 40 mensen omgekomen bij een busongeluk. Dat gebeurde in het noordwesten van het land, bij de grens met Afghanistan. De bus was overvol en reed met hoge snelheid toen die in een kloof stortte. Volgens Pakistan is het een van de dodelijkste verkeersongelukken van de afgelopen jaren. Het Indonesische leger heeft een Amerikaanse piloot geborgen. Die was doodgeschoten op Nieuw-Guinea. Volgens de separatistische rebellen is de man gedood als boodschap aan Indonesië, Nederland en de VS, omdat zij niks doen aan het conflict tussen de Indonesische staat en onafhankelijkheidsstrijders van Papua. De piloot vloog hulpgoederen naar afgelegen gebieden op het eiland. Het weer, zon en wolken en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Daar de file op de A20 hoek van Holland-Gouda 10 minuten vertraging tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo. Nee.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
0: Met Jizoo en zijn Eyes Closed en Everjack met Sia en David Guetta. You're awake tonight. Welkom, 12 uur geweest op de vrijdagmiddag. Het is 3 juli 2026. Zometeen meer nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar.
2: Rudo.

0: Davina Michel, Would I Be Friends With Me, hoorde je hier bij Centra Plus. Waar wij even naar Zoeterwoude gaan. De kersverse Zoeterwoudse partij Belang van Zoeterwoude vindt het maar zonde van het geld dat de gemeente voor €50.000 een mobiliteitsvisie op wil laten stellen. De partij eiste middels een amendement dat het voorstel geschrapt zou worden uit de voorjaarsnota. Ondanks bijval van het CDA haalde het voorstel geen meerderheid. Verslaggever Robert Beursel was bij de raadsvergadering waar dit besproken werd en sprak na afloop met de fractievoorzitter van het Belang van Zoeterwoude, dat is Stefan Zaal, en Progressief Zoeterwoude, dat is Mirna van der Poel, die juist voorstander is van het vaststellen van een dergelijke visie.
1: Nou, wij denken dat een mobiliteitsvisie op dit moment voor Zoeterwoude nodig zou kunnen zijn, maar de zekerheid is daar nog zeker niet van aangetoond. De vragen die we hebben gesteld doen mij ook niet anders op andere ideeën brengen. Dus ik denk dat de mobiliteitsvisie voor een dorp zo, van de grootte van Zoeterwoude een uitgave zou zijn die we misschien kunnen besparen.
2: Nou zegt de coalitie, vooral Progressief Zoeterwoude, ja, maar zo'n mobiliteitsvisie, dat staat in ons akkoord. Dat is belangrijk, want daar kunnen we geld mee besparen in de toekomst als we zo'n goede visie hebben.
1: Het is goed dat je een akkoord sluit. Het is goed dat je een aantal regels en visie op papier zet. Maar voortschrijdend inzicht moet je ook kunnen bedenken dat dingen kunnen veranderen. En ik denk zeker met de financiële toestand van gemeente Zoeterwoude. We zijn nu nog gezond, we hebben een sluitende begroting. We laten zien dat we het kunnen als kleine gemeente. Maar het zijn juist al die kleine bedragen die je zometeen als onderzoek gaat terugzien. En geschiedenis wijst uit dat Zoeterwoude heel graag onderzoeken extern laat doen. En dan denk je achteraf, ja, weer zo'n onderzoek die ergens in een labeland. Er zijn 2 weken geleden is nog een verkeersbesluit genomen, ook zonder een mobiliteitsvisie. En prima besluit is ook gewoon door de raad gekomen. Dus ja, wij zien eigenlijk nu op dit moment zijn we niet overtuigd van de meerwaarde van deze visie.
2: Wat bespaart Zoeterwoude als ze de visie niet zouden uitvoeren?
1: €50.000.
2: Mevrouw van der Poel, dat vond u geen goed idee?
3: Nee, we begrijpen de vraag om de kosten beperkt te houden. En ook de suggestie om wat er ligt vooral mee te nemen is natuurlijk goed. Maar de visie als zodanig helemaal schrappen voor nu, dat lijkt ons helemaal niet goed. We hebben niet voor niks in het coalitieakkoord gekozen om een mobiliteitsvisie op te stellen. Ja, natuurlijk hebben we al lang mobiliteit in het dorp en worden er al heel veel dingen geregeld. Maar de samenhang tussen die verschillende beslissingen, die is er nu nog niet. Dus het doel van zo'n mobiliteitsvisie is om voor de hele gemeente een samenhangend beleidsstuk te maken. Zodat de ambtenaren kaders hebben waarmee ze hun keuzes kunnen afwegen en beleidsstukken kunnen voorbereiden. Dat is belangrijk, want anders loop je het risico dat je hapsnap dingen gaat doen. En dat je misschien in de Rijndijk iets doet wat in het dorp dan eigenlijk anders wordt gedaan of opnieuw deal moet uitvinden zonder dat het eigenlijk nodig is. Dus het biedt structuur en duidelijkheid en wij denken dat een stap is in de professionalisering. Dus goed.
2: Nou zegt Belang van Zoeterwoude, wat een onzin. Dat is leuk voor de grote stad, maar in zo'n kleine gemeente als Zoeterwoude hoeft dat toch helemaal niet?
3: We hebben wel een heel groot grondgebied, hè? En dat moet je dus ook goed regelen. En natuurlijk is, wat ik net ook al zei in de vergadering, de wijk wordt heel wat anders dan een dorpskern of een industrieterrein. Dus daar moeten we echt wel goede afwegingen voor maken, zorgen dat onderscheid ook gemaakt kan worden. Maar juist daarom is het des te belangrijker dat je daar een integraal beleidsstuk voor hebt.

0: Born to be yours, Keigo en Imagine Dragons op Centraal Plus. De tijd voor het nieuws van half 1. Daarna hoor je Robin Schulz en Alida in Your Eyes.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. De VVD en gemeentebelangen gaan verder onderhandelen om een gemeentebestuur te vormen in Leidschendam-Voorburg. Dat doen ze samen met PRO. Dat bleek tijdens een extra raadsvergadering. En dat is opvallend, want eerder klapten de gesprekken met D66... omdat die tegen de komst van een vakantiepark in recreatiegebied Vlietland zijn. Maar ook PRO verzet zich al jaren tegen de bouw van dat vakantiepark. De gesprekken zullen dus lastig zijn. In Oegstgeest is de coalitie er al wel, maar de eerste scheuren lijken te ontstaan. Tijdens het debat gisteravond bleek dat samenwerken nu al lastig gaat. Het coalitieplan om de onroerend zaakbelasting, de OZB, te verhogen zorgde voor sterke oneenigheid binnen de nieuwe coalitie. En de Leidse schilder Rembrandt van Rijn is op 15 juli 1606 geboren in Leiden. En dat is dit jaar dus 420 jaar geleden. Traditioneel wordt er om 12 uur 's nachts een krans gelegd bij zijn standbeeld bij Molen de Put. Dat gebeurt al 25 jaar. Iedereen is welkom om erbij te zijn. En na de kranslegging wordt er een bol op Rembrandt gedronken. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is de hele dag zonnig, maar wel een stuk frisser dan de afgelopen dagen. De temperatuur loopt vandaag niet hoger op dan 20 graden.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Terwijl er viel op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Knopend Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer. De vertraging is 10 minuten en 5 minuten op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen Knopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Plus vanmiddag hier een nieuwe aflevering van de Vrij Mibo. Zonder Arno wel met Michael Barendse, met John en met Tijnen. En daarin komen Rowan en Hilde langs. Die hebben een TikTok, Facebook en Instagram account met eten. Die hebben een food account. En we gaan het over boksen hebben. Lokale boksers zijn kampioen geworden. Daarover vanmiddag meer in een nieuwe aflevering van de Vrij Mibo. Tussen 5 en 7 hier op de radio. Maar natuurlijk ook te zien op televisie bij Centraal Plus. Hoor je zometeen hier de nieuwste boxiedekker naar Prince 1999.

0: When.
1: Yeah, special.
0: If not now, then when? Dat is wel een goede vraag, hè? Als het dan niet nu is, wanneer dan wel? Maar de antwoord op de vraag zullen we nooit krijgen. Ja, of misschien wel, hè? Komt misschien nog een vervolgliedje, je weet het niet. Vanmiddag hier de middagshow met Elmar vanaf 3 uur. Zometeen non-stop de lekkerste muziek. En ik ben er maandag weer vanaf 9 uur met de nieuwe Rudo. I got speed.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Alle studenten in het mbo, hbo en het wo hebben recht op een stagevergoeding, vindt het kabinet. En daarom wordt het vastgelegd in de wet. Een minimumbedrag komt er niet. Dat is per sector moeilijk te bepalen, zegt onderwijsminister Letschert. Bedragen mogen ook weer niet te hoog zijn, omdat bedrijven en instellingen dan misschien stoppen met het aanbieden van stageplekken. De Fiat heeft 3 Rotterdammers aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook

0: Verdacht van valsheid in geschriften. In het onderzoek zijn ze 11 panden en een boot doorzocht. Er zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen. De Fiat kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Waarschijnlijk kregen de Rotterdammers daar contant geld voor terug. De verdachte van de bomaanslag in Monaco maandagavond is een Oekraïense vrouw van 39 die verkleed was als man. Ze woont in Duitsland. Omdat er een ingewikkeld explosief is gebruikt, onderzoekt de politie of de verdachte mogelijk handlangers had. De aanslag was gericht tegen een Oekraïense zakenman die banden zou hebben met Rusland. 2 verdachten die eerder werden opgepakt zijn vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Bondscoach Julian Nagelsmann is per direct opgestapt bij het Duitse voetbalelftal, bevestigt de Duitse Voetbalbond. Die zegt ook dat Jürgen Klopp zijn opvolger moet worden. De oud-Liverpool-trainer werkt nu nog voor de voetbaltak van Red Bull, maar heeft aangegeven open te staan voor de functie. Nagelsmann stapte op na de uitschakeling in de 16e finales van het WK tegen Paraguay. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. En het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en knooppunt Burgerveen. 5 kilometer, 5 minuten vertraging. A20 Hoek van Holland-Gouda. Tussen knooppunt de Brekseplein en Moordrecht 6 kilometer file. 10 minuten vertraging. A20 Gouda Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De VVD en gemeentebelangen gaan verder onderhandelen om een gemeentebestuur te vormen in Leidschendam-Voorburg. Dat doen ze samen met Pro. Dat bleek tijdens een extra raadsvergadering. En dat is opvallend, want eerder klapten de gesprekken met D66... omdat die tegen de komst van een vakantiepark in recreatiegebied Vlietland zijn. Maar ook Pro verzet zich al jaren tegen de bouw van dat vakantiepark. De gesprekken zullen dus lastig zijn. In Oegstgeest is de coalitie er al wel, maar de eerste scheuren lijken te ontstaan. Tijdens het debat gisteravond bleek dat samenwerken nu al lastig gaat. Het coalitieplan om de onroerend zaakbelasting, de OZB, te verhogen zorgde voor sterke oneenigheid binnen de nieuwe coalitie. En de Leidse schilder Rembrandt van Rijn is op 15 juli 1606 geboren in Leiden. En dat is dit jaar dus 420 jaar geleden. Traditioneel wordt er om 12 uur 's nachts een krans gelegd bij zijn standbeeld bij Molen de Put. Dat gebeurt al 25 jaar. Iedereen is welkom om erbij te zijn. En na de kranslegging wordt er een bol op Rembrandt gedronken. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is de hele dag zonnig, maar wel een stuk frisser dan de afgelopen dagen. De temperatuur loopt vandaag niet hoger op dan 20 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In het westen van het land is het drukker aan het worden op de weg. Inmiddels al zo'n 60 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud zien we daar op de A4 onder andere van Den Haag naar Amsterdam. Voor Schiphol een kleine 20 minuten oponthoud. En wat opvalt is de N207 Hillegom richting Bergambacht. Voor Alphen aan de Rijn 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En net komt nog binnen de A20 Hoek van Holland Gouda. Voor Moordrecht ook nog eens 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Verkeersboetes.

0: hebben de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. De rechtbank oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar nog eens met 3%. En volgend jaar stijgen de verkeersboetes weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Vorig jaar leverden boetes de staatskas ongeveer 1 miljard euro op. De gevolgen van deze uitspraak van de rechter zijn nog niet bekend. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer van de kandidaat. Maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. Sigarettenfabrikant Philip Morris heeft de afgelopen 3 jaar ruim 1 miljoen euro aan subsidie gekregen om de CO2-uitstoot terug te dringen, heeft RTLZ uitgezocht. Het ministerie zegt dat het anti-rookbeleid van de overheid losstaat van subsidies en dat Philip Morris aan alle voorwaarden voldeed. 3 Rotterdammers zijn aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. Bij invallen zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen, zegt de FIOD. De opsporingsdienst kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Op de A4 Den Haag richting Amsterdam door een te hoge vrachtwagen 3 kilometer file bij de Schipholtunnel. Op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en Knoop het Ketelplein 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoop het Ridderkerk en Terbrechtseplein 9 kilometer file. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht 7 kilometer file en een kwartier vertraging.
1: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De VVD en gemeentebelangen gaan verder onderhandelen om een gemeentebestuur te vormen in Leidschendam-Voorburg. Dat doen ze samen met PRO. Dat bleek tijdens een extra raadsvergadering. En dat is opvallend, want eerder klapten de gesprekken met D66... omdat die tegen de komst van een vakantiepark in recreatiegebied Vlietland zijn. Maar ook PRO verzet zich al jaren tegen de bouw van dat vakantiepark. De gesprekken zullen dus lastig zijn. In Oegstgeest is de coalitie er al wel, maar de eerste scheuren lijken te ontstaan. Tijdens het debat gisteravond bleek dat samenwerken nu al lastig gaat. Het coalitieplan om de onroerend zaakbelasting, de OZB, te verhogen zorgde voor sterke oneenigheid binnen de nieuwe coalitie. En de Leidse schilder Rembrandt van Rijn is op 15 juli 1606 geboren in Leiden. En dat is dit jaar dus 420 jaar geleden. Traditioneel wordt er om 12 uur 's nachts een krans gelegd bij zijn standbeeld bij Molen de Put. Dat gebeurt al 25 jaar. Iedereen is welkom om erbij te zijn. En na de kranslegging wordt er een borrel op Rembrandt gedronken. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is de hele dag zonnig, maar wel een stuk frisser dan de afgelopen dagen. De temperatuur loopt vandaag niet hoger op dan 20 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat tussen Hoofddorp en Zoetewoude Rijndijk 18 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Heeft te maken met de afgesloten A44, die is tot morgenochtend dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. Ook daar is de rechte rijstrook dicht. En op de A20 Hoek van Holland-Gouden bij Moordrecht ook ruim 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Een rechter van de rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar met 3% en volgend jaar stijgen ze weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. De komende tijd moeten nog andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad kijken naar de hoge boetes. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven als Apple en Microsoft. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijk.

0: makkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. De Nederlandse bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer voor de kandidaat. Maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. De politie heeft niet kunnen achterhalen hoe een groot stuk schuim vorige maand naar beneden kon vallen in Amsterdam. Een vrouw brak daardoor haar nek op 3 plaatsen. Het OM gaat niet verder met de zaak omdat er geen verdachte kan worden aangewezen. De politie concludeerde eerder al dat het waarschijnlijk een ongeluk was. Het weer, vooral in het zuiden zon, op andere plekken ook stapelwolken. Het is 20 tot 24 graden. Morgen in het noorden veel bewolking en 20 graden. In het zuiden overwegend zonnig bij 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Styles, American Girls en Noah Kahan met Stick Season bij Centraal Plus, de middagshow. Vrijdag, het is 3 juli, even na drieën. En dat betekent bijna weekend en bijna de Vrijmibo. Nou, ik moet zeggen, vandaag het is niet heel erg warm buiten. Komend weekend gaat het warmer worden. En volgende week dan gaan we weer richting de 30 graden. Dan is de zomer eigenlijk weer optimaal terug. Ja, dit weekend onder andere het weekend van de viering van Kitty Kotti. Dat gaat gebeuren bij het Wereldmuseum. Daar zijn allerlei activiteiten. En meer daarover vind je ook op onze eigen website. En dat is centraalplus.nl. Lola Jong, Messi komt eraan. Na Afrojack en Ello Black. Dit is In My World.

0: Lola Jong, vooralsnog een eendagsvlieg. Messi en In My World van Afrojack en Ello Black. En over Messi gesproken, ja, niet de Messi dan van Lola Jong, maar Messi van Argentinië. Zij mogen vannacht gaan spelen om 12 uur. En Messi, als hij weer wat doelpunten gaat maken, momenteel staat hij op 1 in de ranking van de topscorers van dit jaar. Ja, dan zou hij daar dus eventjes flink op kunnen uit gaan lopen. En bij winst dan mag hij ook weer een volgende wedstrijd gaan spelen. Vandaag belangrijk nieuws wat betreft de formatiegesprekken. Vorige week melden wij al, het is niet helemaal goed gegaan in Leiden. En inmiddels zijn er gesprekken gaande met ChristenUnie, Studenten voor Leiden en de VVD. En dat gebeurt dan via Pro en CDA. Nou, we gaan dat in de gaten houden. Uiteraard ook op onze eigen website centraalplus.nl. In ieder geval, daar hangt en er zit wat aan te komen. Maar hoe dat nou precies eruit komt te zien, dat is nog even de grote vraag in Leiden. Het is tijd geworden voor de plustrack van deze week. De belangrijkste plaat en de dikste tip voor de 30. En die staat op naam van Olivia Rodrigo. Dit is Stupid Song.
1: Dit is deze week de plustrack. Plustrack. Nieuwe muziek hoor je op Centraal+.

Direct, Want Fall en Olivia Rodrigo. Hij staat ook op haar nieuwe album, dat liedje. Die heet Stupid Song. En deze week zetten we deze als het ware in een soort van etalage. Want wij denken, gaat een grote hit worden in de 30. En die 30 vind je onder andere op onze eigen website. En hoor je iedere zaterdag tussen 5 en 7 op de radio. Het is de middagshow, de radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. Met burgemeester Peter Heikoop. Die heeft een woning gesloten en garageboxen. En dat is aan de Titus Brandsmalaan. Dat is die straat waar bekend is geworden dat er sowieso nieuwe woningen gemaakt gaan worden. En waar dus heel veel vuurwerk is aangetroffen. En de burgemeester zegt daarover, ja, dit heb ik nu gesloten vanwege de veiligheid van de buurt. Dus dat is ook wel belangrijk. Centraal Plus met nu Antoon. Dit is de enige.

0: Coldplay. Every teardrop is a waterfall. En de enige, ja, dat liedje met wat verborgen hintjes. Althans, zo wordt het door een heleboel mensen ontvangen. Antoon. En dat zou nog wel eens over Alexia kunnen gaan. Wij zijn onderweg naar het weekend. Centraal Plus, de middagshow met de tv-update. Ook de weekend komt eraan. En een hit uit de 30. Martin Garrix met Ed Sheeran. Repeat it. Na weerverkeer en regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Dit is het nieuws van Centraal Plus, ik ben Michel Verheij. De partijen ChristenUnie, SVL, CDA, VVD en Pro willen samen de formatiegesprekken hervatten om te komen tot een nieuw stadsbestuur voor Leiden. Dat maken de fracties bekend in een gezamenlijke brief aan de gemeenteraad. De aankondiging volgt nadat eerdere formaties tussen Pro, CDA en D66 stranden. Volgens de vijf partijen is het belangrijk dat er snel een stabiel bestuur komt om de maatschappelijke en financiële uitdagingen van de stad aan te pakken. De partijen spreken van een brede basis om een coalitie te vormen en willen op 9 juli tijdens het raadsdebat hun voornemen toelichten. Lees daarvoor meer terug op www.centraalplus.nl. Op de Timostraat in Leiden is vanmorgen rond 11:15 een boom omgevallen en op een auto en tegen een woning terechtgekomen. De 10 meter hoge boom bleek na inspectie verrot te zijn. De auto raakte flink beschadigd en een ruit van de woning is gesneuveld. De brandweer werd opgeroepen om de situatie veilig te stellen en de boom in stukken te zagen. Ook werd er folie op de kapotte ruit gedaan. Bij het ongeval raakte niemand gewond en na het ongeval werd de straat afgezet met lint. De gemeente zal de overige bomen in de straat nu verder controleren. Aan de Westboslaan in Leidschendam heeft aan het begin van de middag een steekpartij plaatsgevonden. Hierbij zijn er 3 slachtoffers, waarvan 1 de vermoedelijke dader. Onder de slachtoffers zijn een jongere en een oudere man. De oudere man heeft een steekwond aan het hoofd en is per brancard naar de ambulance gebracht. Het jongere slachtoffer liep zelfstandig mee naar de ambulance. Volgens een woordvoerder van de hulpdiensten gaat het om een incident in de huiselijke setting. Er wordt verder onderzoek verricht. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Er zijn vanmiddag nog zonnige perioden en het blijft droog. Het is dus fraai zomerweer vandaag. Met matige west-noordwestenwind wordt het ongeveer 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er ook wat opklaringen. En de temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 13 of 14 graden met weinig wind. Morgen zijn er ook perioden met zon, ook wat wolkenvelden. Het blijft waarschijnlijk droog. En met meestal matige westenwind wordt het morgen 22 tot 23 graden in de regio.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 120 kilometer file in de regio. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A4 Den Haag-Amsterdam een lange file tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hoogvliet. De vertraging is een half uur. Er is een ongeluk gebeurd. Er zijn er 2 rijstroken dicht. De andere kant op, van Amsterdam naar Den Haag, tussen Schiphol en Roelevarensveen, 20 minuten vertraging. Zo'n ongeluk gebeurt op de A12, Den Haag-Utrecht bij Nieuwerbrug. Alle rijstroken zijn vrij, maar je staat nog wel een kwartier in de file. Op de A20 Gouda Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein, 20 minuten vertraging. En op de N219 Zevenhuizen-Capelle aan de IJssel, tussen de aansluiting met de A20 en Capelle aan de IJssel, ook een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Shocking. En Repeat It van Martin Garrix en Ed Sheeran.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Nou, vandaag vrijdag, dat betekent de start van het weekend. En trouwens ook de start van de zomervakantie voor het noorden van Nederland. Volgende week het zuiden en over 2 weken het midden. En daar vallen wij dan onder. Vanmiddag de Vrijmibo. Nou, Arno is lekker op vakantie. Ik hoorde in de wandelgangen dat hij het Pieterpad aan het lopen is. Maar wie zijn er dan wel? Michael is er, Michel is er en Sean. En natuurlijk hebben ze ook weer leuke gasten. Ze gaan dat onder andere over een concert hebben. En daar komen boxers in de studio. Kan je live gaan volgen op radio en tv. En dan vanaf 7 uur het weekoverzicht met Joyce. Met daarin ook weer de uitslag van de poll van deze week. En dat check je allemaal via Ziggo kanaal 40 en 45. En bij KPN, Telfort, X is voor Al en Tele 2 kanaal 1412. Vente Paca, Ricky Martin komt eraan. Na Oscar en de Wolf en S10. Dit is Safe and Sound.

Ja, ik weet niet of jij dit ook hebt. Dit liedje van Ricky Martin. Nee, het is niet een hele grote hit geweest. Maar het is wel zo'n liedje. Ik krijg dan meteen zin om lekker gewoon op vakantie te gaan. Het vliegtuig in te stappen. Ja, misschien ook wel gewoon zin in een cocktail of iets. In ieder geval, het maakt iets zomers bij mij in mij los. Ricky Martin, Vente Paca en Oscar en de Wolf. Mooie samenwerking met S10, Safe & Sound. Ja, dit weekend en eigenlijk vanaf vandaag dan gaat het gebeuren. Het schijnt een heel weekend te gaan worden met allemaal... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Grote dingen en heel veel beroemdheden, bekende gasten. En volgens mij wordt er echt met geld gesmeten. Het is namelijk het weekend van de bruiloft van Taylor Swift. En dat schijnt ze te houden ergens in een zaal in Amerika. Een zaal zonder ramen. Want één ding heeft ze wel gezegd. Het is mijn weekend, mijn dag. Dan wil ik geen pottenkijkers. Blank Space. Dit is Taylor Swift bij Centraal Plus.

0: is Centraal Plus. Luister ook via onze app.
1: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de woningbrand gisteren in de Noord-Hollandse plaats Huizen is iemand overleden. Het is een van de twee mensen die gewond raakten. Voor de brand was er een explosie. Het is nog onduidelijk waar die door is veroorzaakt. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Er werd een tijdje gezocht naar een derde persoon, maar die bleek er niet te zijn. Vanwege de brand moesten 12 omliggende huizen worden ontruimd. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven. De Nederlandse bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens een rechtbank is daardoor het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. De kantonrechter vindt ook dat er sprake is van een verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad moeten nog kijken naar de verhoging van de verkeersboetes. Het waterschap in Friesland neemt maatregelen vanwege het grote aantal dode vissen in het zuidoosten van de provincie. Door de hitte zijn op 10 locaties honderden dode vissen komen bovendrijven. Door het warme weer en de zware regenbuien ontstond een zuurstoftekort in het water. Het waterschap in Friesland regelt extra schoon water op plekken waar vissen nog te redden zijn. Het weer, vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe en in het noorden kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat bij elkaar zo'n 150 kilometer file in de regio, dat is behoorlijk wat. Er is onder andere een ongeluk gebeurd op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoude-Dorp. Daar zijn 2 rijstroken dicht, kost je vanaf knooppunt Ypenburg een half uur. De andere kant op van Amsterdam naar Den Haag is het ook extra druk, omdat de A44 dicht is die richting op. Tussen knooppunt De Hoek en Hoogmade 13 kilometer file en 25 minuten vertraging. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein.

een kwartier verdraging. A12 Arnhem-Den Haag bij Harmelen een kwartier. En op de A20 Gouden Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein is de verdraging een half uur. Op de N206 Zoetermeer-Heemstede bij Zoetewoudendorp ook 20 minuten verdraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Rihanna, What Now? En Jonas Blue, X Plus track. Je hoorde Edge of Desire bij Centraal Plus. 4 uur geweest en dat betekent op deze vrijdag het laatste uurtje van de werkweek. En ook het laatste uur van de werkdag is officieel aangebroken. Zomervakantie in het noorden van Nederland die gaat officieel beginnen. En de ANWB die waarschuwt voor een extra drukke spits vanwege een aantal wegen die niet geopend zijn. En daarnaast is ook het noorden van Nederland gaat lekker naar de camping of naar het buitenland toe. En dat kan dus wat extra drukte opleveren op de weg. Zometeen een update van de poll, de laatste van deze week. En ook Kygo komt eraan naar Lady Gaga. Dit is The Dead Dance.

0: Kygo, DNCE, Dancing Feet en de Dead Dance van Lady Gaga.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: En die poll die ga ik nog één keer aan je voorstellen. Laatste kans om daarop te gaan stemmen. Evenementen vorige week werden afgelast vanwege de hoge temperaturen, code rood. En het was echt gewoon boven de 35 graden. Wat vind jij daarvan? Terecht, dat zegt 76%. Wat een onzin, 23%. En 1% heeft daar eigenlijk helemaal geen mening in. Vanavond de uitslag. Stemmen kan je nog doen. Een kleine 45 minuten via de website centraalplus.nl. En natuurlijk ook via onze nieuwsapp. En dan vanavond vanaf 7 uur een verse poll, waarbij jij jouw mening graag over willen weten.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: Ja, volgende week dan gaat het dus wederom warm worden. Ja, geen 35 graden, maar wel zo tegen de 30 graden. De middagshow van Centraal Plus met Neon Trees, Animal, na 3-2-1, Bente.

Neon Trees en 321, de nieuwste van Bente, die hoorde je bij Centraal Plus. Met nu een liedje die echt gewoon bijna een half jaar lang in de 30 heeft gestaan. Offenbach, dit is Miles Away. It started.

0: te weten.
1: Ah, waarschijnlijk heb je niet onder een steen gelegen, maar dit liedje is gemaakt voordat Maan en Karel van Golband een relatie met elkaar hadden. Nou, die relatie die heeft een aantal jaar geduurd en inmiddels is dat over en uit tussen deze twee. En ik ben dan wel benieuwd of Maan binnenkort weer, hoe moet ik het zeggen, op het rechte pad terechtkomt en misschien wel weer met hele leuke muziek terecht gaat komen. Maan, Goldband, Stiekem en Offenbach met Miles Away bij Centraal Plus. Zometeen gaan we het eventjes over wat serieus hebben. Dat is nieuws afkomstig uit Zoeterwoude, de mobiliteitsvisie. Ook Luis Capaldi komt eraan en de man die dit weekend in Amsterdam staat op te treden, namelijk Bruno Mars met zijn nieuwste On My Soul, na weerverkeer en regio nieuws.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
3: Dit is het nieuws van Centraal Plus, ik ben Michel Verheij. De partijen ChristenUnie, SVL, CDA, VVD en Pro willen samen de formatiegesprekken hervatten om te komen tot een nieuw stadsbestuur voor Leiden. Dat maken de fracties bekend in een gezamenlijke brief aan de gemeenteraad. De aankondiging volgt nadat eerdere formaties tussen Pro, CDA en D66 stranden. Volgens de vijf partijen is het belangrijk dat er snel een stabiel bestuur komt om de maatschappelijke en financiële uitdagingen van de stad aan te pakken. De partijen spreken van een brede basis om een coalitie te vormen en willen op 9 juli tijdens het raadsdebat hun voornemen toelichten. Lees daarvoor meer terug op www.centraalplus.nl. Op de Timostraat in Leiden is vanmorgen rond 11:15 een boom omgevallen en op een auto en tegen een woning terechtgekomen. De 10 meter hoge boom bleek na inspectie verrot te zijn. De auto raakte flink beschadigd en een ruit van de woning is gesneuveld. De brandweer werd opgeroepen om de situatie veilig te stellen en de boom in stukken te zagen. Ook werd er folie op de kapotte ruit gedaan. Bij het ongeval raakte niemand gewond en na het ongeval werd de straat afgezet met lint. De gemeente zal de overige bomen in de straat nu verder controleren. Aan de Westboslaan in Leidschendam heeft aan het begin van de middag een steekpartij plaatsgevonden. Hierbij zijn er 3 slachtoffers, waarvan 1 de vermoedelijke dader. Onder de slachtoffers zijn een jongere en een oudere man. De oudere man heeft een steekwond aan het hoofd en is per brancard naar de ambulance gebracht. Het jongere slachtoffer liep zelfstandig mee naar de ambulance. Volgens een woordvoerder van de hulpdiensten gaat het om een incident in de huiselijke setting. Er wordt verder onderzoek verricht. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Er zijn vanmiddag nog zonnige perioden en het blijft droog. Het is dus fraai zomerweer vandaag. Met matige west-noordwestenwind wordt het ongeveer 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er ook wat opklaringen. En de temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 13 of 14 graden met weinig wind. Morgen zijn er ook perioden met zon, ook wat wolkenvelden. Het blijft waarschijnlijk droog. En met meestal matige westenwind wordt het morgen 22 tot 23 graden in de regio.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio. Er staat bij elkaar ruim 180 kilometer file. De volgende files leveren meer dan een kwartier tijdverlies op. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp een kwartier. Is daar een ongeluk gebeurd, er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp en Roelevarensveen is de vertraging 20 minuten. Verderop tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid ook 20 minuten extra reistijd. Een andere drukke weg is de A12 Arnhem-Den Haag bij Woerden. Sta je ook 20 minuten in de file. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en Dordrecht ruim een half uur vertraging. A20 Gouden Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Terbrechtseplein 20 minuten. En op de N209 Hazerswoude-Rotterdam bij Bergse Hoek is de vertraging ook ruim een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
0: Meer voor jou.
2: Nu meer muziek voor jou.
0: Centraal Plus.
5: I feel by the wayside, like everyone else.

0: Wat een vette plaat. Een soort disco 2 of misschien wel 3.0. Bruno Mars en On My Soul, de plustrack van een week geleden. En vanavond dan mag hij weer gaan optreden. En morgen, nou, misschien ben ik wel een heel klein beetje jaloers, dan is Rudo daar sowieso bij in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Ook Luis Capaldi, die hoorde je met Before You Go. Gisteravond was er raad in Zoeterwoude. Collega Robert Beursen die was daarbij. En het ging over de mobiliteitsvisie. En sprak onder andere met Stefan Zaal en Myrna van der Poel.
1: Stefan Zaal, Belang van Zoeterwoude, wil dat de mobiliteitsvisie geschrapt wordt uit de voorjaarsnota. Waarom willen jullie dat?
2: Nou, wij denken dat een mobiliteitsvisie op dit moment voor Zoeterwoude nodig zou kunnen zijn. Maar de zekerheid is daar nog zeker niet van aangetoond. De vragen die we hebben gesteld doen mij ook niet anders op andere ideeën brengen. Dus ik denk dat de mobiliteitsvisie voor een dorp zo, van de grootte van Zoeterwoude een uitgave zou zijn die we misschien kunnen besparen.
1: Nou zegt de coalitie, vooral progressief Zoeterwoude, ja, maar zo'n mobiliteitsvisie dat staat in ons akkoord. Dat is belangrijk, want daar kunnen we geld mee besparen in de toekomst als we zo'n goede visie hebben.
2: Het is goed dat je een akkoord sluit. Het is goed dat je een aantal regels en visie op papier zet. Maar voorschrijdend inzicht moet je ook kunnen bedenken dat dingen kunnen veranderen. En ik denk zeker met de financiële toestand van gemeente Zoeterwoude. We zijn nu nog gezond, hebben we een sluitende begroting. We laten zien dat we het kunnen als kleine gemeente. Maar het zijn juist al die kleine bedragen die je zometeen als onderzoek gaat terugzien. En geschiedenis wijst uit dat Zoeterwoude heel graag onderzoeken extern laat doen. En dan denk je achteraf, ja, weer zo'n onderzoek die ergens in een labeland. Er zijn 2 weken geleden nog een verkeersbesluit genomen, ook zonder een mobiliteitsvisie. En prima besluit is ook gewoon door de raad gekomen. Dus ja, wij zien eigenlijk nu op dit moment zijn we niet overtuigd van de meerwaarde van deze visie.
1: Wat bespaart Zoeterwoude als ze de visie niet zouden uitvoeren?
2: €50.000.
1: Mevrouw van der Poel, dat vond u geen goed idee.
3: Nee, we begrijpen de vraag om de kosten beperkt te houden. En ook de suggestie om wat er ligt vooral mee te nemen is natuurlijk goed. Maar de visie als zodanig helemaal schrappen voor nu, dat lijkt ons helemaal niet goed. We hebben niet voor niks in het coalitieakkoord gekozen om een mobiliteitsvisie op te stellen. Ja, natuurlijk hebben we al lang mobiliteit in het dorp en worden er al heel veel dingen geregeld. Maar de samenhang tussen die verschillende beslissingen, die is er nu nog niet. Dus het doel van zo'n mobiliteitsvisie is om voor de hele gemeente een samenhangend beleidsstuk te maken. Zodat de ambtenaren kaders hebben waarmee ze hun keuzes kunnen afwegen en beleidsstukken kunnen voorbereiden. Dat is belangrijk, want anders loop je het risico dat je hapsnap dingen gaat doen. En dat je misschien in de Rijndijk iets doet wat in het dorp dan eigenlijk anders wordt gedaan of opnieuw deal moet uitvinden zonder dat het eigenlijk nodig is. Dus het biedt structuur en duidelijkheid en wij denken dat een stap is in de professionalisering. Dus goed.
1: Nou zegt Belang van Zoeterwoude, wat een onzin. Dat is leuk voor de grote stad, maar in zo'n kleine gemeente als Zoeterwoude hoeft dat toch helemaal niet?
3: We hebben wel een heel groot grondgebied hè? En dat moet je dus ook goed regelen. En natuurlijk is, wat ik net ook al zei in de vergadering, de wijk wordt heel wat anders dan een dorpskern of een industrieterrein. Dus daar moeten we echt wel goede afwegingen voor maken, zorgen dat onderscheid ook gemaakt kan worden. Maar juist daarom is het des te belangrijker dat je daar een integraal beleidsstuk voor hebt.
4: Centraal. Plus.

Ja, ik ben dus oprecht wel een beetje nieuwsgierig. Op 19 juli dan is de grote finale van het WK voetbal. En voor de allereerste keer is er een halftime show. Nou, vandaag is uitgelekt dat waarschijnlijk Justin Bieber zijn gezicht gaat laten zien. Waarvan we zeker weten dat ze er is, dat is deze dame. Ook wel een beetje de WK-vrouw genoemd. Heeft al een aantal grote voetbalhits op haar naam staan. Shakira. Samen met Burna Boy, Dai Dai, de huidige nummer 1 uit de 30. En die hoorde je tijdens de middagshow van Centraal Plus.

Songs Never Going Home. Einde van de middagshow. En dat betekent op vrijdag, vandaag 3 juli, het is tijd geworden voor de vrijdagmiddagborrel. Het weekendalarm kunnen we af laten gaan. Tijd voor hapjes, drankjes. En vandaag Michel, Michael en Sean. En ze hebben ook weer heel veel gasten in de studio. Zometeen tussen 5 en 7, de kick-off van jouw weekend. Ik wens jou een mooi weekend toe. Aankomende maandag vanaf 3 uur een nieuwe middagshow. En nu heb ik nog Teddy Swims voor je. Dit is Guilty. Ik zou zeggen, geniet van je weekend.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd, dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat ze opnieuw bedreigingen had gekregen. De coronacommissie noemt het onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie en ook met de beveiliging. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven vanwege de hevige rook die er vrijkomt. Wegen zijn afgesloten. Mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Ook in het zuiden van Frankrijk woeden nog altijd bosbranden. Duizenden mensen zijn daar geëvacueerd. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen mensen die zich racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal. Nederland verloor na een strafschoppenserie van Marokko. De drie spelers die een penalty misten, Kluivert, Timber en Summerville, die werden daarna op sociale media geconfronteerd met racistische en haatdragende opmerkingen. De KNVB had het al gemeld aan Meldpunt Online Discriminatie, maar heeft inmiddels ook contact over met het Openbaar Ministerie. En het waterschap in Friesland regelt schoon water op plekken waar de afgelopen dagen veel vissen zijn doodgegaan. Door de hitte en de zware regenbuien kregen die vissen niet voldoende zuurstof. Het gaat om honderden dode vissen in het zuidoosten van Friesland. Het weer dan. Vanavond blijft het lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op wat regen. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 150 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan een kwartier oponthoud. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam bij Zoetewoudendorp is de vertraging 25 minuten. Er is een ongeluk gebeurd, er zijn er twee rijstroken dicht. Ook op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen knooppunt Hoefvliet en Den Haag-Zuid een kwartier vertraging. A12 Arnhem-Den Haag bij Harmelen een half uur oponthoud vanaf Driebergen. A20 Gouden Hoek van Holland bij Terbrechtseplein 25 minuten vertraging. En het is heel erg druk in de Corbulo-tunnel op de N434 Wassenaar-Zoetewoude. Tussen knooppunt Ommedijk en knooppunt Hoefvliet moet je ook rekening houden met bijna 20.

0: minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via

0: is met Jason Derulo, Cheyenne. Oh, ja, ja, ja. Het is allemaal even helemaal nieuw, jongens. Maar het werkt. We zijn er.
1: Mooi.
2: We zijn er.
0: Iets andere samenstelling dan normaal alleen.
2: Oh, het is Arno veranderd in deze tijd.
1: Ja, wel, hè.
2: Een stukje kaler.
0: Nou ja, ik hoorde jou net zeggen, John, een stuk knapper geworden.
2: Nou, dat zei je zelf volgens mij.
0: Oh ja, dat was het inderdaad. Maar...
2: Ja, dat zijn die zelf.
0: Ja, een iets andere samenstelling vandaag, want Arno is er niet.
2: Ja, die is lekker op vakantie.
0: Ja, wat een luxe. Weet je waar naartoe ook?
2: Voor mij ging hij op een cruise naar, wat is het nou? Noorwegen.
1: Scandinavië.
2: Scandinavië, ja.
1: Ja,
0: klinkt goed.
2: Ja, wel, hè? Hij zou luisteren, maar vraag me af, heeft hij dan bereik daar?
1: Heeft hij een bereik, ja.
0: Nou ja, we hebben tegenwoordig gezeten op DAB, hè. Ja, het gaat iets verder dan FM, maar goed, zal waarschijnlijk online zijn, denk ik.
2: Als je
0: toch
2: wel midden op zee zit, ja.
0: Nou ja, het internet is tegenwoordig overal, toch? Ja. Dus we zijn overal te beluisteren.
1: Ja.
0: Hey, en we gaan er een leuke show van maken.
2: Zeker, we hebben weer hele leuke gasten, Mike. Ik ga gelijk even vertellen wie er vandaag gaan komen. Rond 4:15 schuiven Jacob, Ingmar en Twan aan van het Jeugdsymfonieorkest Leiden. En het orkest die won onlangs de eerste prijs tijdens de Nationale Orkestspelen in de Doelen in Rotterdam.
0: Kijk.
2: En daar komen ze ons natuurlijk over vertellen. En daarnaast vieren ze ook op zondag 12 juli het jaarlijkse zomerconcert.
0: Oh, kijk.
2: Daar willen we natuurlijk ook meer van weten.
0: Ja, ja, dat is volgende week zondag, is dat al?
2: Volgende week zondag, inderdaad.
0: Dus die zitten vol in de voorbereiding. Dus, nou ja.
2: Zeker, ja. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat eraan toe gaat. En wat we kunnen verwachten natuurlijk.
1: En ik heb al vernomen, ze willen een stukje gaan spelen hier, zoals het goed is.
2: Heb je dat al vernomen?
1: Heb ik vernomen.
2: Oh, dat is wel heel leuk. Okay.
1: Ze zijn bezig met het voorbereiden van de instrumenten. Ah. Dus misschien krijgen we nog even een taste. Zeg maar. Nou.
0: Kijk joh, gewoon live muziek hier in de Vrijmibo.
2: Leuk toch? Hè? Ja, een keer wat anders ook. En dan gaan we nog na zessen praten wij nog met bokstrainer Bruno de la Cour en talentvolle boksers Sina Hashemi en Jim Zirkzee, als ik het goed uitspreek.
0: Waarschijnlijk wel.
2: Waarschijnlijk wel. De twee jonge Leidenaren die wonnen onlangs goud tijdens de internationale Portimao Boxcup in Portugal. Dat is een van de grootste bokstoernooien van Europa.
0: Ja.
2: En daar komen ze natuurlijk op terugblikken bij ons. En daar gaan we alles over vragen hoe dat is geweest.
0: Dus we hebben eigenlijk alleen maar winnaars deze show.
2: Alleen maar winnaars inderdaad, ja. Ja,
0: ik ga wel bij die tweede gasten ga ik even iets voorzichtiger doen.
1: Oppassen
0: met wat ik zeg. Want Europees kampioen of tenminste een Europees toernooi gewonnen. Nou ja, daar moet je geen verkeerde woorden tegen zeggen.
1: Zul je niet mee sollen, Michael?
0: Nee, we gaan een beetje voorzichtig zijn, maar... Nee, zometeen dus eerst om 4:15 de eerste gast.
2: Ja, absoluut.
0: En we hebben natuurlijk ook, het is de Vrijmibo. Dan hebben we iets heel belangrijks.
1: Ja.
3: Centraal Plus Vrijmibo. Straatplaat.
0: De straatplaat, hè?
1: Straatplaat.
2: Ja, dat
1: inderdaad.
2: Is wel het item van deze uitzending eigenlijk.
0: Ja, er zijn alleen maar alleen maar goede items, toch? Want we hadden het net over iets verder in de show met jouw file-show.
2: Ja,
0: dat was ook het item. En we hebben nu ook de straatplaat.
2: Ja, maar het is een en al leuke items in dit programma.
0: Een en al hoogtepunt gaan. We gaan van het ene hoogtepunt naar het andere hoogtepunt. Ja. Maar wat is de straatplaat precies, Tijmen?
1: Ja, straatplaat is eigenlijk dat we een straat in een van de vijf regio's. Vijf regio's geloof ik, hè?
2: Zes.
1: Hoe moet ik het vertellen? Jij weet het toevallig wel.
2: Weet ik ze toevallig.
1: Jij weet ze toevallig, toch?
2: Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Oesgeest, Voorschoten en Wassenaar.
1: Toch zes.
2: Zes, ja.
1: Uit een van de zes regio's pakken we een straat en die koppelen we aan een plaat. Of een artiest, of allebei.
2: Het mag ook vergezocht zijn.
1: Mag heel vergezocht zijn.
0: Ja. Oh, dat is fijn om al van tevoren te melden.
2: Ja, zeker. Ik meld het even, want het kan echt vergezocht zijn. Niet altijd. Soms is het gewoon echt gewoon heel simpel.
0: Een inkoppertje.
2: Een inkoppertje, ja.
1: En nu is het de bedoeling dat we met tips, die jij gaat geven...
2: Ja.
1: Moeten we gaan raden welke straat er bedoeld wordt... en welke plaat er bedoeld wordt om de koppeling compleet te maken.
0: En moeten wij twee dat raden of mag de luisteraar meedoen?
2: Nou, dat is het leuke eraan. De luisteraar mag dus ook meedoen. En de luisteraar kan ook zelf antwoorden insturen... via redactie@centraalplus.nl. En er zijn prijzen te winnen.
0: Prijzen zelfs?
2: Prijzen, ja. Namelijk de Vrijmibo boterkoek... Centraal Plus Catches. Nou, wie wil dat nou niet?
0: En een cruise naar Noorwegen, toch?
2: Ja, ligt ook nog.
0: Want Arno had vorige week gewonnen.
1: Goed.
0: Jij geeft dus een aantal tips.
2: Ja.
0: En kan je alvast een eerste tipje van de sluier geven?
2: Een eerste tip wil ik wel zeker doen. We zoeken een straat in Leiden.
0: Oh, ik weet hem.
2: En dan de volgende tip is... de straatnaam is officieel vernoemd... naar iets dat je in een juwelierszaak kunt tegenkomen.
1: Ring.
0: Zo,
1: ring.
0: Ja, ik denk... Nee, ik weet het nog niet.
2: Nee?
0: Misschien wel.
1: Dit is wel een goede...
0: Mogen wij nu al raden of moeten we nog wel...
2: Je mag al een schot voor de boeg doen natuurlijk, ja.
0: Ik denk misschien de ringkade.
2: Ringkade? Nee.
1: Ja, dag. Ja. Hij ligt gewoon weer. Nee. Hij is heel goed in liegen, Michael. Ik weet niet of je dat weet.
0: Ja.
1: Hij heeft een goede pokerface.
2: Nee, het is echt niet goed.
1: Ik heb wel een
2: idee. Echt.
0: Zo meteen komen we dus nog met veel meer tips. En de eerste gast komen langs. Maar eerst wat muziek. Claude met Écoutez-moi, ça klaar. Hier bij de Vrijmibo. MUZIEK

0: Turn the lights up en daarvoor nog Claude met Écoutez-moi op de Vrij Mibo van Centraal Plus. Ze zijn jong, ze zijn muzikaal en officieel het beste jeugdorkest van Nederland in een categorie.
1: Ja, dat is wel een hele prestatie. Hè?
0: Nou, dat kan niet iedereen zeggen,
1: nee,
0: denk ik.
1: Nee, zeker niet.
0: We hebben vandaag Jacob, Ingmar en Twan van het Jeugd Symfonieorkest Leiden. En de eerste vraag is, ja, de beste van Nederland, hoe voelt dat?
2: Ja, nou, sowieso leuk natuurlijk. Ja, de beste zijn in iets is natuurlijk leuk. Maar dat was sowieso een hele leuke dag. Het is een grote plek waar je speelt natuurlijk, de Doel in Rotterdam. Doe je ook niet elke dag. Een grote plek, mooie akoestiek. Dus nou, dat was sowieso het mooiste van de hele dag. Gewoon daar mogen spelen en met andere muzici aan het einde van de dag.
0: En ja, eigenlijk het winnen was nog een soort bonus, een soort kerst op de taart eigenlijk.
2: Ja. Helemaal mooi dan natuurlijk.
1: Maar hoe spannend is zo'n uitslag? Zit je echt met klamme handen te wachten?
2: Nou, de uitslag zelf vond ik niet eens heel spannend. Het spelen zelf ook spannender.
1: Maar, spannender.
2: Ja,
0: zeker. En jullie waren zo zelfverzekerd dat het niet spannend was?
2: Ja, zo zou je het kunnen zeggen natuurlijk. Maar al een kleine categorie, dus dat hielp wel iets. En het andere orkest was ook goed. Dus ja, we hadden alles gegeven en dan kan je enkel wachten tot de uitslag. Ja.
1: En dan valt al die spanning eraf natuurlijk.
2: Precies, precies. Ja.
0: Ja. Nou, en nu lopen jullie dan rond als de beste van Nederland. Merk je verschil op straat? Word je herkend?
3: Nog niet. Je hebt daar nog iets meer wedstrijden moeten winnen of zo.
0: Ja, misschien nog wat vaker de beste van Nederland zijn. Of misschien van Europa, want zijn er ook Europese prijzen bijvoorbeeld?
2: Dat zou ik eerlijk gezegd niet durven zeggen. Ik weet niet of jullie daar meer van weten.
4: Nou, je hebt in de klassieke muziek natuurlijk wel allerlei mooie concoursen waar je ook mee kan doen. En we proberen met JSL wel altijd naar het buitenland te gaan. En wie weet moeten we eens kijken waar we de volgende keer naartoe kunnen gaan. Want waarom niet?
0: Nou ja, Nederland is nu uitgespeeld, toch? Dus wat dat betreft even een stapje groter. Maar jullie zijn gelukkig niet helemaal uitgespeeld. Want volgende week zondag dan staat er iets leuks op de planning. Kunnen jullie daar iets over vertellen?
3: Goed, dan hebben we ons zomerconcert.
0: Ja.
3: Het is om 3:00 zondag. We spelen onder andere stukken Rhapsody in Blue, Star Wars en Carmen. Met ons oudste orkest. Maar dan zijn ook alle drie lagen van ons jeugdorkest die dan spelen.
0: En drie lagen, wat moeten we daarbij voorstellen?
2: Ja, nee, je hebt drie orkesten in het JSL. Je hebt het kinderorkest, het juniororkest en het symfonieorkest.
0: Oké.
2: Okay. Je begint eigenlijk bij het kinderorkest. Dat zijn de jongste leeftijden. En als je dan wat ouder wordt, schroom je door naar het juniororkest. En uiteindelijk beland je bij het symfonieorkest. En heb je gewoon 10 jaar lol eigenlijk.
1: En vanaf hoe jong is dat dan eigenlijk?
2: Ja, het begint rond 8 à 9 jaar. Maar eigenlijk als je een instrument kan spelen, mag je er gewoon bij.
1: Ja, precies. Dus je kan in ieder geval vroeg beginnen ook.
2: Zeker, zeker. Ja, moet er ook zeker aan.
0: Ja. En je zegt, na 10 jaar heb je er nog steeds lol in. Dus jullie zijn ongeveer rond 18, 19 nu dan?
2: Ja,
0: zijn jullie zelf ook 17?
2: Ik ben 17 jaar oud.
3: Ik ook.
0: En zijn jullie zelf ook al, echt vanaf jongs af aan, zijn jullie ook al verbonden aan het orkest?
3: Nee, ik zit er nu al 8 jaar bij het orkest.
2: Ja, en ik nu 6. Begon in het juniororkest.
0: Oké. Nou, dat is wel al redelijk ervaren, toch? Gezien de leeftijd en de ervaring die jullie hebben.
2: Ja, zeker. Ik zou me niet super ervaren willen noemen, maar we hebben zeker een paar concerten achter de rug. Dat zeker.
0: Ja, wat moeten we precies voorstellen bij een zomerconcert?
2: Nou, het zijn gewoon dus drie orkesten die spelen, met een pauze tussendoor. En eigenlijk is alles geregeld door de orkestleden. We hebben ook een jeugdbestuur in het symfonieorkest. En die regelt de kaartverkoop, de taartverkoop en de pauze voor ons orkest. En eigenlijk draait het om muziek maken voor mensen die daar interesse in hebben. En dat is eigenlijk het zomerconcert.
1: En jij zit ook in het jeugdbestuur volgens mij, toch?
2: Of ja, niet, klopt.
1: Ja, is dat niet lastig om ook in het bestuur te zitten en ook in het orkest?
2: Hangt er vanaf. We hebben verschillende rollen binnen het jeugdbestuur. We hebben dus bijvoorbeeld iemand die concerten doet. Dat persoon ben ik.
1: Ja.
2: En we hebben ook een voorzitter, penningmeester. En het zijn allemaal verschillende rollen.
1: Maar het is prima te combineren eigenlijk.
2: Ja, zeker, zeker. Ja. Ook een goede levenservaring die ermee op doet.
1: Dat kan me voorstellen. Leert.
2: Zeker,
4: Kijk, wat we eigenlijk proberen is dat we en het muziek maken faciliteren voor al die kinderen van jongs van een jaar of 8 tot 18. Maar ook dat ze samen andere leuke dingen doen. En ik zit in het bestuur die uiteindelijk zorgt dat het alles blijft draaien. Maar het jeugdbestuur moet zorgen dat ze samen, en dat eigenlijk vanaf het JO, dat ze ook andere dingen doen. Hè. Ze spelen bij 3 oktober, ze spelen bij en andere dingen, maar ook een avond naar de film of iets leuks doen. Dat is hun taak.
1: Dus ook buiten het spelen om ook gewoon leuke dingen met elkaar te doen.
0: Ja, een stukje sociaal aspect zit er ook nog bij.
4: Zeker weten.
0: Hey, en we hebben het over het orkest. Aan wat voor instrumenten moet ik allemaal denken?
2: Ja, heel grote mogelijkheden heb je in het orkest. We hebben strijkers, dus de cello, violen. Maar wel ook blazers. zoals de grot, die Twan speelt. Ik speel zelf trompet. Maar ja, je hebt heel veel variaties en zelfs slagwerk. Dat is ook een heel belangrijk onderdeel. Ja.
1: Wat maakt die instrumenten zo leuk voor jou, Twan, bijvoorbeeld, of van God?
3: Ja, ik hou zelf heel erg ook van de klank van de grot, maar ook van het hele orkest.
1: Ja.
0: Maar hoe ben jij dan ooit begonnen met van God? Want het is niet een voor de hand liggend instrument, om het zo te zeggen, toch?
1: Dus dat, ja.
0: Hoe ben je daar tegenaan gelopen?
3: Ik heb heel veel instrumenten geprobeerd, eigenlijk. En één keer kwam ik dus de fagot tegen. En toen ik daar een proefles van probeerde, wist ik gewoon, dit wordt mijn instrument.
1: Was je gewoon verliefd, zeg maar. Ja.
0: Ah, tof. Ja, ik vind het wel. Ja, want het is een instrument wat je niet vaak... Kijk, trompet hoor je ook niet dagelijks of zo. Maar dat is wel iets toegankelijker, toch? Of wordt iets vaker gespeeld, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, zeker ook in popnummers hoor je ook vaker een trompet. Of herkenbaar een trompet dan voor fagot. En dat maakt het wel iets toegankelijker, inderdaad.
0: Ja, en met het zomerconcert dan gaan jullie ook bijvoorbeeld Star Wars spelen. Nou, dat moet voor een trompetist toch een waanzinnig stuk zijn.
2: Ja, waanzinnig en ook waanzinnig lastig.
0: Het is uitdagend.
2: Precies, het is flink oefenen, het flink repeteren, maar het is zeker een gaaf stuk, ook om te luisteren.
1: Maar wat maakt het dan zo lastig?
2: Het zijn heel veel sprongen die je moet maken binnen de muziek. Dus het gaat ook om toonhoogte, maar ook om intonatie en ook om gevoel die je aan de muziek meegeeft.
1: En ook allemaal tegelijkertijd, denk ik.
2: Precies, de timing is ook lastig, maar dat gaat ook voor het hele orkest. Dus het is een ingewikkeld stuk, maar wel een heel gaaf stuk.
0: Ja, dan maakt het misschien juist ook wel weer een stukje leuker, toch?
2: Precies, dat geeft wel de motivatie om te blijven oefenen en het steeds iets beter willen kunnen en beter willen spelen.
0: En is voor jouw instrumenten de fagot, is Star Wars dan ook een leuk stuk of is dat wat minder uitdagend?
3: Zeker. Ik denk dat Ingmar nog wel een moeilijkere partij heeft waarschijnlijk. Maar er zit gewoon heel veel kracht ook in de partij, in de muziek. Wat het ook heel leuk maakt om te spelen. En het resultaat mag er ook zeker zijn.
0: Ja, want dat kunnen mensen eens gaan luisteren. En dat is op zondag 12 juli. Waar is dat precies eigenlijk, het zomerconcert?
4: Ja, het zomerconcert is in de Petruskerk. Dus dat is aan de Lammensgansweg in Leiden. Om 3:00 's middags.
0: Vanaf 3:00 en moeten mensen nog van tevoren aanmelden, kaartjes kopen?
4: Zeker, dus op onze website kunnen ze een kaartje kopen, www.js-leiden.nl. Aan de deur kan ook. En als mensen echt niet kunnen, dan hebben we nog een try-out. Die is de aanstaande zondag in de Leidse Hout. Dan zijn altijd waterledenconcerten. En het middelste van onze drie orkesten, het juniorenorkest, die speelt daar. Dus komende zondag een optie en volgende week zondag de 12e om 3:00 het grote concert.
0: Ja, en komende zondag is het eigenlijk een soort warming-up, een soort generale repetitie?
4: Ja, precies. Dus voor dat middelste orkest, hè, dus dat is buiten. En dat is voor dat orkest inderdaad hun try-out. Ja.
0: Nou, heel gaaf.
1: Nou, zeker.
0: Ik wil sowieso eigenlijk zo meteen wel een klein stukje horen, want ja, ik zie hier hele mooie instrumenten staan. Van welk stuk gaan jullie een stukje spelen zometeen?
3: We spelen zometeen een stuk van het begin van Putin on the Ritz.
0: Oké, en is dat een moeilijk stuk? Hoe lang hebben jullie voor het geoefend voor dit stuk?
2: We zijn heel eerlijk gezegd vanochtend begonnen.
0: Oké.
2: Okay. Laat ik heel eerlijk zijn. Nee, maar we hebben al langer de ambitie om dit te spelen. En we hebben ook al een paar keer geoefend op bijvoorbeeld studieweekend, wat we ook met ons orkest hebben gedaan afgelopen maart. Daar hebben we ook even naar gekeken. Het is een arrangement. Het is officieel een jazzstuk waarin wordt gezongen. Maar
0: want daar zit een heel verschil. Sommige arrangementen mag je geen nummers of liedjes noemen, toch? Dat is,
2: Nee, klopt. Nee, het is anders geschreven. Dus de basis is hetzelfde.
0: Ja.
2: Dus het nummer is nog steeds eigenlijk onveranderd. Maar de klank of de intentie of de volgorde waarin de muziek wordt gespeeld kan wel veranderd worden. Evenals de bezetting.
0: Deze keer is de bezetting 2 man.
2: Ja.
1: En speciaal bedacht om bij Centraal Plus dan live te spelen.
2: Zeker. Ja.
1: Leuk.
0: Ja, nou, we gaan daar zo meteen naar luisteren. We moeten er eerst nog even wat spulletjes klaarzetten. Nog even wat microfoons goed zetten. En dan, ik ben zo meteen wel echt heel benieuwd hoe dat gaat klinken.
1: Ik ook, ja.
0: We gaan eerst nog even luisteren naar iets andere muziek. Chess Special staat klaar met C'est la vie op Centraal Plus. I've been up.

0: C'est la vie van Chef Special. Tijdens de Vrij Mibo van Centraal Plus.
1: Ik voel enige spanning, Mike.
0: Ja, nou, het is ook wel eventjes een momentje inderdaad. Want we hebben namelijk Jacob en Twan van het Jeugdsymfonieorkest in Leiden. En die gaan live voor ons een stukje spelen op de fagot en met de trompet.
2: Ja.
0: Zijn jullie er klaar voor, mannen? Dan zou ik zeggen...
1: Precies knikken.
0: Dus, ja, dus komt goed. Ik zou zeggen, let's go!

0: dames en heren, een groot applaus voor Jacob en Twan van het Symfonieorkest Leiden, hey! Jeugdsymfonieorkest. Ja, wat waanzinnig was dit. Ja, mooi, ga er maar even aan staan,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, zeker, zeker. Je doet ze niet na.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Ik dacht heel even dat er iets heel anders ging gebeuren qua muziek. Ik dacht van Hitter Rojack, daar leek het een beetje op, Ingmar.
1: Ja.
0: Kan je dat plaatsen?
2: Ik snap zeker. Ik bedoel, ik moet wel één ding weg. Dat was Ingmar en Twan. Ik doe dit, dat ze niet. Oh. Ik was Jacob.
0: Ja. Juist. Oh ja, ik hou even de namen door elkaar. Maar dat, de prestatie is er zeker niet minder om. Hey, mannen, hartstikke bedankt dat jullie dit wilden doen. En sowieso veel plezier en succes aanstaande zondag. Aanstaande zondag de try-out. En die week erop, 12 juli, met het zomerconcert. Veel plezier en dankjewel voor het aanschuiven hier.
3: Zeker. Dankjewel.
4: Dankjewel.
0: En wij gaan door hier bij Centraal Plus met het regionieuws.
5: Ja. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
6: Dit is het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Michel Verheij. De partijen ChristenUnie, SVL, CDA, VVD en Pro willen samen de formatiegesprekken hervatten om te komen tot een nieuw stadsbestuur voor Leiden. Dat maken de fracties bekend in een gezamenlijke brief aan de gemeenteraad. De aankondiging volgt nadat eerdere formaties tussen Pro, CDA en D66 stranden. Volgens de vijf partijen is het belangrijk dat er snel een stabiel bestuur komt om de maatschappelijke en financiële uitdagingen van de stad aan te pakken. De partijen spreken van een brede basis om een coalitie te vormen en willen op 9 juli tijdens het raadsdebat hun voornemen toelichten. Lees daarvoor meer terug op www.centraalplus.nl. Op de Timostraat in Leiden is vanmorgen rond 11:15 een boom omgevallen en op een auto en tegen een woning terechtgekomen. De 10 meter hoge boom bleek na inspectie verrot te zijn. De auto raakte flink beschadigd en de ruit van de woning is gesneuveld. De brandweer werd opgeroepen om de situatie veilig te stellen en de boom in stukken te zagen. Ook werd er folie op de kapotte ruit gedaan. Bij het ongeval raakte niemand gewond en na het ongeval werd de straat afgezet met lint. De gemeente zal de overige bomen in de straat nu verder controleren. Aan de Westboslaan in Leidschendam heeft aan het begin van de middag een steekpartij plaatsgevonden. Hierbij zijn er 3 slachtoffers, waarvan 1 de vermoedelijke dader. Onder de slachtoffers zijn een jongere en een oudere man. De oudere man heeft een steekwond aan het hoofd en is per brancard naar de ambulance gebracht. Het jongere slachtoffer liep zelfstandig mee naar de ambulance. Volgens een woordvoerder van de hulpdiensten gaat het om een incident in de huiselijke setting. Er wordt verder onderzoek verricht. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Er zijn vanmiddag nog zonnige perioden en het blijft droog. Het is dus fraai zomerweer vandaag. Met matige west-noordwestenwind wordt het ongeveer 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er ook wat opklaringen. En de temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 13 of 14 graden met weinig wind. Morgen zijn er ook perioden met zon, ook wat wolkenvelden. Het blijft waarschijnlijk droog. En met meestal matige westenwind wordt het morgen 22 tot 23 graden in de regio.

0: Ja.
1: Oh, ja, ja, jij zit natuurlijk bij die microfoon.
2: Het
1: ja.
2: is wel leuk als ik open sta inderdaad. Hè? Dat is wel fijn.
1: Maar ja, dat is een beetje de vraag. Staan de wegen open of dicht?
2: Nou,
1: ja.
2: Die staan wel redelijk dicht, Mike, kan ik je vertellen. Ik ga eens eventjes beginnen bij het begin. Op de A4 tussen Rotterdam en Amsterdam. Ter hoogte van knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp. Daar staan een file van ruim maar liefst 13 kilometer. De vertraging is daar ook meer dan 16 minuten. En er is sprake van langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Wederom op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag. Ter hoogte van Hoofddorp-Zuid en Roelof-Arensveen. Een file van 9 kilometer met een vertraging van 12 minuten. Ook sprake van langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En dan op dezelfde weg ook tussen Amsterdam en Den Haag. Tussen Roelof-Arensveen en Zoeterwoude-Rijndijk. Een file van 5 kilometer met een vertraging van 4 minuten. Hier is ook sprake van langzaam rijdend en ook stilstaand verkeer. En dan ook nog tussen Amsterdam en Den Haag, ter hoogte van Hoogmade en Leidschendam, een file met een vertraging van 12 minuten. De filelengte is daar 6 kilometer. En er is daar sprake van stilstaand verkeer door een kapotte auto. En de linker rijstrook die is dicht. En dan hebben we ook nog eens even kijken op de A4 tussen Amsterdam en Rotterdam. Ter hoogte van Den Haag en Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Benelux naar de A15 richting Europort. Een vertraging van 18 minuten. De filelengte is daar 16 kilometer. Dus ja, het is echt wel heel erg druk.
0: Het is drama op de weg.
1: Het lijkt wel
0: echt
1: vrijdagmiddag.
0: Ja. Ja, niet normaal, hè?
2: Ja, inderdaad. En dan heb ik ook nog op de A44.
1: Oh, kijk.
2: Ook nog. Ja, ik ben nog niet klaar.
1: Nee, je was alleen klaar met de A4.
2: Ik was alleen klaar met de A4, ja. Ja, ja. Nee, op de A44 nog ter hoogte van knooppunt Ommedijk en Wassenaar. Een file met een vertraging van 5 minuten. De filelengte bedraagt daar 2 kilometer. En er is sprake van stilstaand verkeer. En dan was dit het volgens mij ongeveer wel.
1: Nou, voor iedereen die in de blik Polonaise staat, succes.
0: De blik Polonaise. Ik vind hem wel leuk.
1: Ja, toch? Nou, die kunnen er misschien wel in houden.
2: Heb je van Arno niet het liedje van de A4 gekregen?
1: Ja, tuurlijk. Het is niet dat je mij daar nu totaal mee
0: verwoksen. Nee.
2: Stond er die draaiboek?
0: Hey, maar hoeveel heb je nou op de A4 gehad dan?
2: Nou, ik denk wel, heb ik ze nog niet eens allemaal genoemd. Ik heb echt degene genoemd die echt hier een beetje in de regio
0: waren. In de regio waren, zeg maar. Ja, ja, maar elke week is het drama.
1: Ja, en wil je dan kaas en bier?
2: Ja, doe maar.
1: Ja, nou, als jij dat wil, dan kan dat zeker weten. Ja. Hey, en zo meteen wil ik het even, want we zijn 3 mannen. Toch?
0: Ja.
1: Ja, hè? Wij gaan het zo meteen hebben over het WK voetbal ook nog.
2: Oh, dat is wel leuk.
1: Daar heeft iedere man een mening over. Dat is
2: zeker.
1: Blijf vooral luisteren. Zo meteen gaan we het hebben over het WK voetbal hier op Centraal Plus. De

0: Ariana Grande.
1: Hate ja. That I Made You Love Me.
2: Dat is mijn favoriete zangeres, Sia. Dus,
0: ja?
2: Ja, serieus.
0: En waarom dan?
2: Ja, ik weet niet. Sia heeft gewoon iets in de stem. Soms heb je bij artiesten, als je ze dan hoort, ik vind, ja, daar heb je gewoon wat mee. Dat klinkt dan gewoon. Heb je dat zelf niet?
0: Ja, ja, zeker. Maar, maar ik ben gewoon aandachtig aan het luisteren waarom jij fan bent van Sia. Ja,
3: maar wat,
0: Sia.
3: Wat ik me afvraag, hoe zit het met de DOG-garantie vandaag, Mike?
0: Nou, ik mocht onder één voorwaarde mocht ik vandaag hierbij zijn.
3: Ja, want ik ken een wat oudere man van middelbare leeftijd. Die is best wel een beetje fan van DOG.
0: Ja, ja, die
3: Dua Lipa,
0: Ja, zeker.
2: Nee, Stijn is die.
0: Ja, die gaan we zeker weten draaien.
3: Oké, oké.
0: Maar ik wilde eigenlijk even weten, zijn er nog favoriete tracks van Dua Lipa? Of is het gewoon het hele assortiment?
3: Volgens mij vindt hij alles leuk.
0: Ja, alles.
3: Hij vindt echt alles
0: leuk. Maar zal dat om dezelfde redenen zijn als Tijmen Sia leuk vindt? Er zit iets in de stem. Of zullen daar misschien ook wel andere...
2: Nou, ik heb hem wel eens gevraagd erover, wat hij dan zo leuk vindt eraan. Hij zegt wel dat Dua Lipa een wat diepere stem heeft. En dat hij dat wel mooi vindt.
3: Ah.
2: Dat is de reden die tegen mij gezegd heeft. Dus wellicht...
0: Zij wil dieper gaan met Dua Lipa.
3: Dat is een mooie uitleg, Tijmen.
2: Nee, maar dat zei hij. Dus de stem van Dua Lipa is wat dieper. En dat vindt hij mooi.
0: Ah. Oké, nou ja, ik geloof gelijk helemaal.
2: Doe je ding.
0: Hey, mannen, even een vraag voor jullie. Hoeveel hebben jullie geslapen afgelopen anderhalf, twee weken?
2: Oeh, ik heb even het verdriet weggeslapen, moet ik zeggen.
0: Ja?
2: Ja, het verdriet om het Nederlands elftal.
3: Ik heb niet heel veel geslapen. Ik zie best wel veel. Want ik denk dat ik weet waar jij naartoe wil. Waarschijnlijk het WK voetbal.
0: Yes.
3: Ik heb best wel wat wedstrijden gezien. Dus ik heb gewoon wel wat slaap gebruiken nog. Ja,
0: ja, en blijf jij er echt voor bakken? Of nou, is het meer van je bent...
3: Nou, de wedstrijden van 1 uur s'nachts of 12 uur s'nachts, die zie ik vaak nog wel.
0: Ja? Helemaal?
3: Ja, vaak nog wel. Oké. Okay. Ja. En de allerlaatste wedstrijden niet meer. Die om 5 uur s'ochtends, dat ga ik natuurlijk niet doen. Maar...
0: daar valt ook wel iets voor te zeggen. Ja, ja.
3: Nederland-Marokko wel toen.
0: Hebben jullie gewoon thuis gekeken? Of zijn jullie daar een kroeg geweest? Want dat was ook helemaal dingen.
3: Ja, wekkertje gezet, 3:15. En kijk maar.
2: Echt waar, joh?
3: Zeker.
2: Oh, wat goed.
0: Ja. Jij niet? Sterk.
2: Nee, ik heb niet gekeken.
0: Jij bent gewoon doorgegaan.
2: Ik durf het niet.
0: Misschien maar ja, achteraf gezien heb je ook niet heel veel gemist. Ja. Nou, ik had dus hetzelfde idee als John. Maar ik had de uitvoering van Tijmen. Want ik had dus de wekker gezet.
3: Ben je er doorheen geslapen?
0: Compleet doorheen geslapen. Ik word wakker in de 91ste minuut. Nee. Net na het doelpunt van Marokko.
3: Nee. Ja, dat
0: was de hele wedstrijd.
3: Dat was mijn grootste angst dat ik er doorheen zou slapen.
0: Ja, nou, die angst is het bij mij overkomen.
3: Nee.
0: Maar ik heb verder wel bijna alles gezien. Want ik vind het wel tof. Maar die 5 uur wedstrijden zijn pittig inderdaad. Ja, die sla ik inderdaad ook wel over. Ja. Of het moet echt een hele leuke wedstrijd zijn.
2: Dat is toch wel jammer, vind je niet? Dat je dan de helft mist eigenlijk.
0: Ja, nou ja, dat wilde ik ook met jullie even bespreken. Want normaal zo'n WK voetbal dat leeft. Omdat je gewoon de hele dag door wedstrijden kan kijken. Ja. En nou ja, soms moet je ook wel eens een keer wat dingen doen. Hè, werken of je moet ergens aanwezig zijn. Maar dan staat dat WK op de achtergrond aan. Ja, en dan krijg je toch wat meer mee.
3: Dit is een nadeel wel hoor, vind ik. Dat tijdsverschil.
0: Ja, ja, hè?
3: Voortaan niet meer in Amerika, Mexico. Canada, dat moet je gewoon afschaffen.
0: Nou ja, ik neem aan dat ze voorlopig dan ook niet gaan doen, toch?
3: Nee, precies, maar ook andere tijdzones. Gewoon een beetje in onze tijdzone, dat zou ik wel erg waarderen.
2: Zou verdedigd zijn voor jou, wil je zeggen.
3: Zeker, ja. Ik hoop dat Infantino luistert. En als hij luistert, hou er even een beetje rekening mee.
0: Ja, het schijnt dat hij wel open staat voor een beetje smeergeld. Dus ik weet niet of je nog een spaarpotje hebt of zo. Dat soort dingen vallen wel te regelen voor mij met deze manier.
3: Natuurlijk, ja. Maar ik kijk vanavond wel uit naar Argentinië, Kaapverdië. Dat wordt wel een mooie pot, denk ik.
0: Nee, dat is toch gewoon een
2: no-brainer.
3: Let maar op, Kaapverdië.
0: Die gaat winnen, zeker.
3: Nou, dat zeg ik niet, maar die hebben Spanje moeilijk gemaakt, Uruguay moeilijk gemaakt.
2: Dat is wel een prestatie. Dat is wel waar.
3: Die moet je niet onderschatten.
0: Oké, okay, nou ja.
3: Ik denk wel dat Argentinië wint, overigens. Maar
0: even een kleine disclaimer.
3: Het kan ook de andere kant opvallen.
0: Ja, de bal is rond.
3: Ja, de bal is rond.
2: Ja.
0: Ja, dus als het één niet is, dan is het vaak het andere inderdaad. Ja, ja, nou,
2: het gras is groen nog steeds.
0: Ja,
3: dat.
0: Ik denk dat wij genoeg over het WK hebben.
2: Het niveau daalt weer.
0: Ja, nou, ik denk dat John zijn kennis hier gewoon ophoudt.
3: Ja, tot zover mijn bijdrage.
2: Dan komen er leuke praatjes komen er dan uit. Dat is gewoon wat je dan krijgt.
0: Ja, nou, wat we dan nog wel kunnen doen, is een beetje muziek van het WK draaien. Want er is een speciale WK-anthem van Andrea Bocelli, David Guetta, Aja en Megan Thee Stallion. DNA!

0: de Kaizer Chiefs. En officieel is de titel Ruby, maar ik vind eigenlijk beter. Ruby, Ruby, Ruby op Centraal Plus.
1: Centraal Plus, Vrij Nibo. Straatplaat.
0: Ja, en we hebben begin van het uur zijn we al een beetje begonnen met de straatplaat. En er kwam John al met 2 tips.
2: Ja.
0: En zijn er eigenlijk al reacties binnen via de mail?
2: Er zijn wel wat reacties, maar ze zitten niet echt in de buurt, hoor. Nee.
0: Maar wel in Leiden, toch?
2: Ja, wel in Leiden. Ja, Ringkade kwam ook weer voorbij, maar ja, dat hadden we
0: nee, gezegd, dat ligt, dat ligt te veel voor de hand, toch? Nee.
2: Zal ik de tips nog even noemen die ik al genoemd had, in ieder geval?
0: Ja.
2: Ja, de eerste tip was dus, we zoeken een straat in Leiden.
0: Oh.
2: En de volgende tip, die er een beetje bij hoort, is... De straatnaam is officieel vernoemd naar iets dat je in een juwelierszaak kunt tegenkomen...
0: Oké, wat je kunt tegenkomen. Niet kopen per se, hè? Wat je kunt tegenkomen.
2: Je kan het in een juwelierszaak zien. Ja, je kan het kopen.
0: Ja, maar jij bent dus van de vergezochte dingen. Dus bijvoorbeeld een oma of een buurvrouw, die kan je ook bij de juwelier tegenkomen.
3: Ja, maar die kan ook bij de supermarkt vinden.
2: Dat kan natuurlijk ook. Ja, zeker dat kan.
0: Oké. Ik denk dat het tijd is voor wat nieuwe tips.
2: Ja, de volgende tip is... Volgens de artiest zou hij zelfs zijn leven voor iemand geven.
3: Dat zijn best wel wat artiesten geweest die dat gezegd hebben. Dus de kleine...
0: Hij heeft eigenlijk een dubbele tip gegeven. Zou hij zijn leven voor iemand geven? Dus het is een mannelijke artiest.
2: Het is een dubbele tip, ja.
3: Okay,
2: was ik me nog even niet van bewust, maar dat klopt. Ja.
3: Toch even onderuit gemaakt.
0: Ja, het is vrijdagmiddag, bijna vrijdagavond, maar we zijn nog scherp.
3: Je bent scherp,
2: dat merk ik. Ja, ik had niet gedacht dat jullie dat door zouden hebben. Maar ik heb er nog eentje.
3: Oh jeetje.
0: Oh, dus je hebt er 3 zelfs nu.
2: Ja, eindig wel.
0: Of is het ook weer een dubbele?
2: Nee, dit is denk ik wel...
3: Goed luisteren.
0: Ik denk dat het enkel is.
2: Komt hij weer. Toch zullen veel mensen bij deze straatnaam eerder denken aan iets heel anders. Iets dat je liever niet naar je toe ziet komen.
3: Oké, dus...
0: Deze mag je even nog 1 keer opnieuw doen. Ja, want dit moet even geprocessed worden.
2: Okay.
0: We zijn scherp, maar Komt-ie. Er zijn grenzen.
2: Ja, luisteraar, luister dus even mee. Toch zullen veel mensen bij deze straatnaam... eerder denken aan iets heel anders. Iets dat je liever niet naar je toe ziet komen.
3: Een dier, denk ik dan, of zo? Of een...
0: Ja, ik weet het niet. Zie jij liever niet een dier naar je toe komen?
3: Nou ja, als het een leeuw is, liever niet. Dan,
0: Nee, want die komen heel vaak voor je.
3: Nee, maar ja, toch? Is toch waar?
0: Ja, nee, maar de eerste tip was het lijden. Hè? We zitten niet in een dierenpark of zo.
2: Ja, dus... Ja, misschien weet de luisteraar het wel.
0: Ja, en die moet dan even mailen naar redactie@centraalplus.nl.
2: Zeker, redactie@centraalplus.nl. En dan kan je leuke prijzen winnen.
3: Is het niet familie@centraalplus.nl?
2: Ja, maar daar heb ik geen toegang toe. Een redactie wel. Dus,
0: nou, in dit geval dan liever naar redactie, want dan kunnen wij tenminste
3: dan kunnen
0: zien.
3: Dan kunnen we het zien.
2: Ja. Dan zien dat er gereageerd wordt natuurlijk.
0: Oké, redactie@centraalplus.nl. En dan nu speciaal voor Arno. We moesten dit doen, hè?
3: Ja, dat klopt zo. De DLG, de Dua Lipa garantie.
0: En welke plaat is het, Tijmen?
3: Harder than Hell van Dua Lipa.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Buchholz-O'Sullivan is dat onuitvoerbaar, omdat de situaties van de bewoners te verschillend zijn. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Ze wijst op de grote woningnood en zegt dat er alleen ingegrepen wordt als er bijvoorbeeld sprake is van een onveilige situatie. Formeel wonen er bijna 60.000 mensen op zo'n vakantiepark, maar waarschijnlijk ligt dat aantal veel hoger. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. Dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van de scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat er opnieuw bedreigingen binnen waren gekomen. De coronacommissie noemt dat onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beiden werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege het onweer dat langs de kust trok. En Oranje International Nathan Aké voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt transfervrij over van Manchester City. Zijn contract bij de Engelse club werd niet verlengd. Aké speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer blijft vanavond lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op regen. Temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. Het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden nu wel korter. Nog wel vrij veel vertraging op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en Zoetewoudendorp nog een kwartier extra reistijd. Ook op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelevaansveen en Leidschendam 20 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en Woerden ook 20 minuten. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen

0: Rotterdam, Feyenoord en Klaverpolder 20 minuten vertraging. En op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Terbrechtseplein een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: Dus de Belgische producer en DJ Lost Frequencies samen met Zonderling met Crazy op de tijdens de Vrij Mibo hier op Centraal Plus.
1: Hoppa. Gezellig, hè?
0: Ja, gezellig.
1: Hoe bevalt het mij om weer eens bij de Vrij Mibo te zijn?
0: Nou, ik moet zeggen, het is eigenlijk best wel een tijdje geleden eigenlijk dat ik hier weer bij de Vrij Mibo stond.
1: Ja, is inderdaad. Een tijd geleden.
2: Komt,
0: ja, maar ik moet zeggen, het voelt weer als vertrouwd. Gewoon ouderwets gezellig. Ja,
2: ik vind het leuk dat je erbij bent, Michael.
1: Absoluut.
2: Ja,
1: absoluut.
2: Ja, zeker.
0: Kijk, nou, dankjewel, mannen. Kijk.
2: Ja, zeker.
0: Goed om te horen. Leuk, leuk zo.
2: Leuk sfeer.
0: Ja.
1: Sfeer leuk, ja.
0: Ja, ja, beeldig. Ja. Hey, John, zometeen hebben wij nog drie. Ze kwamen net binnen. Ze konden niet recht door de deur. Ze moesten een beetje zijwaarts naar binnen. Er kwamen in één keer drie brede gasten binnenlopen.
1: Ja, dat was inderdaad eventjes heftig. Ja, want we gaan zo nog even praten met Bruno de la Cour en de talentvolle boxers Sina Hashemi en Jim Zirkzee. En de twee jonge Leidenaren die wonnen onlangs goud tijdens de internationale Portimao Box Cup in Portugal.
0: Ja.
1: Ja, en dat is echt wel een...
2: Dat is een prestatie, hoor.
1: Dat is een prestatie, inderdaad, ja.
0: Nou ja, dat denk ik ook. Ja. Maar ik ga toch wel... Een van de eerste vragen wordt toch wel van... Ja, waarom ga je dan helemaal in Portugal boksen? Ja. Wat is dan zo bijzonder aan die cup?
1: Ja, waarschijnlijk omdat er gewoon misschien hele getalenteerde boxers aan meedoen. Ik heb geen idee, maar...
0: Nee, nou ja, we gaan het zo meteen vragen. En we moeten het wel een beetje voorzichtig brengen.
2: Want... Let op je woorden nou.
0: Ja, want dit zijn wel echt drie kasten zeg,
1: zeker,
0: die binnenkomen.
1: Zeker
0: hè?
1: Jij. Je kan er wel eens wat eruit vloepen. En dadelijk, ja.
0: Kunnen we anders niet afspreken dat jullie met z'n tweeën de komende even doen? Dan ga ik gewoon veilig even iets verderop zitten.
1: Nee, ik ga lekker eventjes kijken hoe jij dat door me afbrengt. Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Moeten we nog een stopwoord af gaan spreken of zo? Of een codewoord?
1: SOS.
0: Ja, ja. Nee, zometeen dus. De twee boxers die laatst in Europa nog prijzen hebben gepakt. Bij ons hier zo in de Vrij Mibo.
1: Ja.
0: En ook Billie Eilish komt eraan met Birds of a Feather.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather op Centraal Plus. Tijdens de Vrij Mibo.
1: Zeker, nog altijd.
0: Tot ja, zeker. Uur. Tot 7 uur zijn we nog. En ja, we hebben nu niet zomaar een paar mensen in de studio. Want we hebben namelijk 2 jonge Leidse boxers die Europa hebben veroverd. En met goud naar huis kwamen. Samen met coach Bruno Schuiven, Sina en Jim van Bokshuis Leiden. Die schuiven aan om te kijken naar een toernooi wat ze in Portugal gewonnen hebben. Goedenavond, mannen.
2: Goedenavond.
0: Ja, even de eerste vraag. Waarom helemaal in Portugal om te gaan boksen? Was er niks in de buurt?
3: Ja, allereerst bedankt voor de uitnodiging. En ik zal die eerste vraag op me nemen. We hebben bij Bokshuis best wel een groot team aan wedstrijdboksers. En in Nederland is er niet altijd goede tegenstand te vinden. Vandaar proberen we eigenlijk zoveel mogelijk naar het buitenland te gaan. En daar nieuwe tegenstanders te vinden. En ook om onszelf te testen tegen andere stijlen.
0: Maar ja, het buitenland is nu ook uitgespeeld volgens mij. Jullie zijn allebei met goud naar huis gekomen, toch mannen?
3: Ja, misschien kunnen zij daar ook op reageren. Maar ze hebben het inderdaad voor dit toernooi hebben ze het extreem goed gedaan. Maar de bokswereld is groot, ja. Ook in Europa. En er is nog voldoende tegenstand te vinden. Waaronder ook in Portugal volgende week. Dus we hebben het zeker nog niet uitgespeeld.
0: Want volgende week gaan jullie nog een keer naar Portugal.
3: Ja, klopt.
0: Volgende want dat week, beviel eigenlijk. En,
3: ja, heel goed. Ja, misschien kan Sina wat vertellen over hoe Portugal de vorige keer beviel.
0: Ja, zeker, zeker. Ja, want het was bij jou was het in de halffinale sloeg je iemand neer, om het zo te zeggen. Maar versloeg je iemand die eigenlijk veel ouder was.
4: Ja,
0: En eigenlijk ook veel groter. Maar ja, hoe heb je dat dan geflikt?
4: Nou ja, je zit sowieso eigenlijk in de wedstrijd. En je doet gewoon je ding. Je doet gewoon je ding. Je volgt het plan. Je luistert naar wat de coaches zeggen. En uiteindelijk als je in de wedstrijd zit, dan moet je het eigenlijk gewoon technisch aanpakken. Soms druk zetten, soms wat minder druk zetten. En uiteindelijk het moment komt vanzelf wanneer je weet wanneer je hem gaat neerslaan of niet. Dat je een lichaam stoot op.
0: Ja.
4: En dan gebeurt het zo.
0: Ja, en ik hoor eigenlijk, je moet geduld hebben dus.
4: Ja, ja, ja.
1: En het is gewoon heel technisch.
4: Begin niet haasten vanaf het begin.
0: Nee. Nee, want ik, nou ja, als ik aan boksen, kijk, ik ben totaal geen bokser. Maar ik zou in het begin gelijk helemaal gek, helemaal losgaan. Maar dan jij zegt eigenlijk, nou, dat moet je dus niet gaan doen.
4: Nee. Eigenlijk is het meestal in de eerste ronde gewoon kijken op hoe die reageert. Op bepaalde dingen, bepaalde stoten, bepaalde feints. Maar
0: want, vanuit feints, wat is een feint?
4: Feints, wanneer jij een neppe beweging maakt.
0: Ja.
4: En kijken hoe die erop reageert. En vanuit daar kan je vanuit je feints kan jij andere aanvallen opzetten.
0: Daar moet jij dan weer op anticiperen en kijken. Oké, hij draait dan een beetje naar rechts toe.
4: Ja.
0: Dus ik ga met een beetje die kant op drijven. En dan vanaf die kant gooi ik mijn vuist even tegen zijn hoofd aan.
4: Ja, moet je gewoon kijken hoe die erop reageert. En meestal kan jij een stoot landen vanuit je feint.
1: En was het ook de tactiek vanuit de tegenstander? Daar zo, merkte je dat?
4: Sorry?
1: Als in, waren zij ook aan het aftasten of jij op een bepaalde manier reageerde? Of waren zij wel in één keer van het felle erin, zeg maar?
4: Ik begrijp de vraag niet.
0: Nee, we gaan even iets anders stellen. Is dat zeg maar gewoon normaal in boksen? Dat je dus altijd eigenlijk door zeg maar nepstoten een beetje gaat kijken van oké, wat doet mijn tegenstander precies? En daar ga je op reageren?
4: Ja. Zeker.
0: Want ik heb op een gegeven moment, nou ja, dat was toen met die hele Jake Paul hype. Toen heb ik een beetje zitten kijken. Je hebt ook iets van een jab. Wat is een jab dan?
4: Jab is een linkse directe stoot.
0: Oh, dus dat, ik dacht eigenlijk dat zeg maar een beetje aftasten was. Maar een jab moet je eigenlijk niet een kusje geven, om het zo te zeggen.
4: Nee.
0: Een jab moet je echt wel gaan ontwijken. En een feint is echt wel meer gewoon om te kijken van oké, wat doet mijn tegenstander? Hoe reageert hij? En daar anticipeer jij dus eigenlijk.
4: Ja.
0: Even in de microfoon vragen.
3: Ja, kort om daar aanvulling op te geven. Ja, zeg maar, dus de feints, de schijnbewegingen, die gebruik je echt om onvoorspelbaar te blijven.
0: Ja.
3: Dus je doet net alsof je gaat aanvallen en dan kijk je hoe de ander reageert. En op basis daarvan weet je dan welke stoot je echt wilt inzetten.
0: Ja.
3: En of de tegenstander dat ook doet, dat is heel erg afhankelijk van zijn stijl en zijn manier van spelen. Ja. Sina moest tegen een hele sterke volwassen man. Ik denk dat hij 28 was of ergens in de 30 al. Ja, die van de halve finale 33. Ik denk 90 partijen weg, dus 90 gevechten. Extreem gespierd, leek net een bodybuilder. En die was heel erg voorwaarts bewegend. En Sina die is heel bewegelijk, maar tegelijkertijd ook heel gemeen als het moet. En die wist hem dus goed af te stoppen. En geduld is zeker belangrijk, maar soms heb je ook boxers die het in de eerste ronde al klaren.
0: Ja, want
3: daar hebben we er ook eentje van.
0: Ja, jij won al jouw partijen voortijdig.
5: Ja, ik had de eerste partij, dat was tegen een Portugees. Daarin
2: had ik van tevoren al het gevoel dat hij bang was. Dus daarom dat ik er in één keer vol...
0: Ja, dat zei je gewoon 1-0 voor, toch?
2: Ja, ik weet niet. Ik zag het in zijn blik. En daarin zag ik echt dat ik hem kon hebben. Dus ik trok al heel veel in de eerste ronde naar me toe. En daaruit lukte het ook.
0: Ja.
2: En de tweede partij ook in de eerste ronde uitgebokst. Dat was wel een betere tegenstander dan de dag ervoor. Die tegenstander, ik zag hem ook in zijn warming-up, zag er gewoon scherper uit dan die daarvoor. Alleen, ik raakte hem 1 keer zo goed dat hij naar de grond viel. Hij stond wel weer op, maar hij was daarna niet meer dezelfde. Dus vandaar dat ik hem daarna af heb kunnen maken. En daar is dat geduld komt daar ook weer goed op terug.
0: Ja, want je moet echt je moment afwachten natuurlijk. Ja, want stel dat je een halve seconde bij wijze van eerder of later die stoot had gegeven, was misschien een heel ander effect geweest.
2: Ja, klopt. Ja. Ik heb wel eens in eerdere partijen gehad dat ik er te snel op wou duiken nadat ik iemand 8 tellen had gegeven of zo. En nu hield ik wel beter geduld. Dus dat was wel goed. En toen heb ik het wel ook in de eerste ronde afgemaakt. En de laatste tegenstander, helaas niet in de eerste ronde, maar wel voortijdig gestopt in de laatste ronde.
0: Jij zegt helaas, maar het is ook wel lekker dat je even iets langer, want je gaat helemaal naar Portugal toe. En als je telkens na 10 seconden iedereen al neertikt, dan...
1: Dat is ook saai.
2: Dat is ook zo.
0: Dus voor de beleving is het misschien wel leuk dat je er iets langer over hebt gedaan.
2: Ja, ik vond dat ook de leukste wedstrijd, omdat het gewoon het langste duurde.
0: Ja.
2: En ik denk misschien wel dat hij, als ik vergelijk met de anderen, misschien eerder had kunnen stoppen, maar... Ja, op zich...
0: Je had het onder controle.
2: Ja, ik had het onder controle inderdaad. Ja, zeker.
0: Hey, en mannen, als jullie nou verder gaan kijken... Want jullie zijn naar buitenland toe gegaan om eigenlijk wat meer uitdaging te krijgen. Ik ga hem toch even terughalen naar Nederland. Voor de Nederlands kampioenschap, is dat iets voor jullie? Laten we beginnen met jou, Jim.
2: Ik zou graag... In november zijn die, inderdaad. Ik zou graag daar mee aan willen doen. In ieder geval meedoen, kijken hoe ver ik kom. Zo zeg ik het altijd. En natuurlijk met de gedachte in je hoofd van winst. Maar ik wil in ieder geval keihard mijn best doen. En zo.
0: En laten we toch stiekem al een klein beetje even vooruitkijken. Stel dat je mee zou doen. Waar moeten we jou ongeveer plaatsen? Is dat wel bovenin een beetje? Of toch een klein voorzichtig stapje naar beneden?
2: Ik weet nu niet welke tegenstanders er hier in Nederland rondlopen voor mij. Dus ik kan daar niks over zeggen. Maar in ieder geval, ik weet wel dat ik...
0: Jij weet hoe goed jij bent.
2: Nou, wel. Dus in ieder geval, ik ga hartstikke hard mijn best doen. En we kijken hoe ver ik kom. Dus...
1: En is het dan een open NK of moet je je daarvoor kwalificeren?
2: Volgens mij, je kan je gewoon inschrijven ervoor.
1: Juist.
0: Dus bij wijze van, wij kunnen ons ook inschrijven.
3: Ja, zeg maar voor de details. In principe kun je je open inschrijven voor het Nederlands kampioenschap. Alleen je moet wel voldoen aan een vaardigheidsniveau.
0: Ja.
3: Dus je moet minstens 6 wedstrijden gewonnen hebben om mee te kunnen doen aan de B-klasse. Een soort van tweede divisie. En je moet minstens 12 partijen hebben gewonnen om mee te doen in de A-klasse.
0: Ja, op zich eigenlijk wel logisch natuurlijk.
3: In Nederland. Ja. Dus mensen die, zelfs mensen die wedstrijden boksen, mogen niet automatisch meedoen.
0: Je moet wel een bepaalde... Bewijzen. Ja, juist.
3: Ja.
0: En Sina, wil jij ook eventueel meedoen aan het NK bijvoorbeeld? Of heb jij andere ambities als bokser?
4: Ja, 100%. Dat is dit jaar zeker mijn grootste doel. Dat staat.
0: En aan jou eigenlijk dezelfde vraag. Word jij gewoon Nederlands kampioen? Of denk
4: ik ga Nederlands kampioen worden, dat kan ik met trots zeggen.
1: Zelfverzekerd.
0: Juist.
4: Ja.
0: En dat is ook wel een bepaalde mentaliteit dat je moet hebben, toch? Of gewoon een bepaalde zekerheid. Ik kijk heel nu even naar de coach. Sommige mensen zullen misschien van... Ja, hij is wel heel zelfverzekerd. Maar op het moment dat je het niet bent... En dat gaf Jim bijvoorbeeld ook net aan bij de eerste tegenstander. Op het moment dat de tegenstander een beetje angst ruikt... Ja, dan word je op afgestraft, toch?
3: Mm-hmm. Ja, ik denk dat zelfvertrouwen heel belangrijk is. Je moet in jezelf geloven. Anders dan kun je ook niet de aanvallen en de verdedigingsmoves maken... op het moment dat het nodig is. En Sina die heeft zichzelf in het buitenland en in het binnenland al bewezen. Heeft ook al van Nederlands kampioenen gewonnen.
0: Kijk.
3: Dus hij is hartstikke jong, 19 jaar. Vorig jaar was de eerste poging. Toen had hij helaas ook met een blessure te kampen. Dus dat was erg spijtig. Maar ik denk dat als Sina 100% gezond is... dat er niemand in Nederland is waar hij niet van kan winnen.
0: Hey, je bent zelf overtuigd, maar je coach is ook overtuigd. Ik wil nog heel veel bij de coach houden, want we gaan toch even terug weer naar Portugal. Mm-hmm. Waar ben je eigenlijk het meest trots op? Op de gouden medailles die ze hebben meegenomen, de winstpartijen? Of eigenlijk hun ontwikkeling die ze de afgelopen jaren hebben gehad?
3: Het is vooral de ontwikkeling. Jim die heeft dit jaar zijn eerste wedstrijd gebokst in Nederland. Zijn vader is de eigenaar van Lucky Jim hier in Leiden. Hij bokste wedstrijden voor het bokshuisteam, omdat wij echt een wedstrijdploeg hebben.
0: Ja. Yep.
3: En dus hij nam al een bepaald niveau mee vanuit de gym van zijn vader. En hij heeft de laatste maanden wel enorm veel stappen gezet. We hadden voorheen een gesprek met hem, omdat hij nog heel erg aan het tikken was. En niet echt aan het afstraffen was of echt mensen aan het pijn doen was. Klinkt heel erg verkeerd, maar ja, dat past wel binnen de boxsport.
0: Ja, het past erbij, toch? Ja.
3: En hij heeft die switch wel echt gemaakt. En hij heeft van zijn 6 winstpartijen heeft hij er nu 4 knock-out geslagen. Of heeft hij er 4 gestopt. Dus dat is echt wel heel, heel bijzonder om te zien. En Sina die is ook enorm vooruit gegaan. 2 jaar geleden had hij zijn eerste officiële partij. Toen woog hij nog 90 kilo. Nu weegt hij...
0: Ja, nu niet meer. Nee,
3: nu niet
0: toch?
3: Meer inderdaad. Nee. Nu weegt hij 77. Dus hij is niet alleen fysiek heel erg getransformeerd. Maar hij heeft ook mentaal grote stappen gezet. En hij is eigenlijk van jongetje dat we meenamen op de trainingssessies. En naar de sparringen is hij nu echt een voorbeeld binnen de gym geworden.
0: Ja, gaaf.
3: Dus dat is wel heel leuk en heel gaaf om te zien. En als ze dan op zo'n toernooi kunnen domineren. En echt naam voor zichzelf kunnen maken. Ja, dat, beter dan dat wordt het niet. Ja.
0: Hey, en als mensen naar luisteren denken, ja, boksen lijkt mij gaaf. Wat zou je tegen iemand willen zeggen die voor het eerst een boksschool binnen wil lopen?
3: Nou, ik zou zeggen vooral doen.
0: Ja.
3: Als je in de buurt woont, kom naar Bokshuis. We hebben veel lessen. Niet alleen boksen, maar ook kickboksen, MMA. We hebben zelfs judoklassen. Dus voldoende variatie. En ja, als je wedstrijden wilt komen boksen, ben je welkom. Als je gewoon recreatief fitter wilt worden of de technieken wilt leren, ben je ook welkom. Hebben we ook. Het is een hele goede workout. Zowel voor plezier beleven als echt fit worden.
0: Ja.
3: En even je gedachten uitzetten. Dus ik zou zeggen, doe het vooral. Rekening houdende met de clubs in je buurt.
0: Ja. Nou ja, mooi gesproken denk ik toch?
1: Ja, wij ook. Ja.
0: Doen jullie allebei trouwens weer mee? Ook met het komende toernooi in Portugal? Volgende week toch?
2: Ja, volgende week.
4: Ja.
2: Nee, ik niet.
0: Ja, Jim, wat is dit? Even ja. Vakantie? Of,
2: ja, ik ga op vakantie. Okay, ook nou, toevallig naar Portugal, maar niet,
0: maar niet in de buurt.
2: Nee, helaas. Dus,
0: Nee, dus nou ja, voor jou niet nog een nieuwe goudplak. Voor jou wel. Ja, nou, we kunnen hem eigenlijk alvast gewoon invullen, toch?
4: Eigenlijk, ja.
0: Sowieso. Gewoon een beetje formaliteit gewoon even ophalen.
2: Ja.
0: Nee, we gaan jullie zeker in de gaten houden. Laat vooral weten hoe het gegaan is ook, Sina. En ook in november natuurlijk met het Nederlands kampioenschap. Ja, wij zijn razend benieuwd hoe jullie zich verder ontwikkelen. En of jullie daadwerkelijk inderdaad het kampioenschap binnen kunnen halen.
3: Ja, als ik daar nog iets mag aanvullen. Wij organiseren zelf ook wedstrijden. Waaronder amateur, maar ook profwedstrijden. En ons volgende evenement is zaterdag 5 september. Dus mochten jullie benieuwd zijn of geïnteresseerd zijn, dan zijn jullie ook van harte welkom om te komen kijken.
0: Nou ja, ik durf geen nee te zeggen, dus ik zeg nu sowieso ja. Andere kant, ik wil je ook niet teleurstellen, dus ik hou hem nog even in het midden.
3: Nee, precies. Ja, Sina en Jim die staan allebei gematcht. Dus ja. We zorgen dat ze allebei een partij hebben. En ja, het is altijd een goede sfeer. Dus als jullie langs willen komen, tickets zijn van ons en komen jullie gezellig langs.
0: Kijk, nou, bedankt voor de uitnodiging sowieso. Nog even een laatste vraag om mee af te sluiten. Stel, jullie gaan tegen elkaar boksen, wie wint?
1: Dat
0: hoeft niet hier hoor. Gewoon,
3: Dat is gevaarlijk.
0: Of is dat een gemene vraag?
3: Ik beantwoord die wel, want
0: gelijkspel.
3: Ik ben bang voor wat ze gaan zeggen.
0: Gelijkspel.
3: Ja, nee, precies. Ja, Sina die bokst bij de volwassenen op dit moment.
0: Ja.
3: Dus, en die heeft ook wat meer ervaring. Maar Jim die maakt het iedereen lastig. Dus, maar gelukkig gaan we als teamgenoten nooit tegen elkaar in de ring. Dus,
0: alleen sparren.
3: Alleen sparren, ja.
0: Nou, nee, ik vind het een mooi antwoord om af te sluiten.
1: Ja.
0: Mannen, dankjewel en succes de komende tijd.
2: Yes,
0: en wij gaan nog door zometeen met het regennieuws. Maar eerst met Roxy Dekker hier op Centraal Plus.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Dit is het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Michel Verheij. De partijen ChristenUnie, SVL, CDA, VVD en Pro willen samen de formatiegesprekken hervatten om te komen tot een nieuw stadsbestuur voor Leiden. Dat maken de fracties bekend in een gezamenlijke brief aan de gemeenteraad. De aankondiging volgt nadat eerdere formaties tussen Pro, CDA en D66 stranden. Volgens de vijf partijen is het belangrijk dat er snel een stabiel bestuur komt om de maatschappelijke en financiële uitdagingen van de stad aan te pakken. De partijen spreken van een brede basis om een coalitie te vormen en willen op 9 juli tijdens het raadsdebat hun voornemen toelichten. Lees daarvoor meer terug op www.centraalplus.nl. Op de Timostraat in Leiden is vanmorgen rond 11:15 een boom omgevallen en op een auto en tegen een woning terechtgekomen. De 10 meter hoge boom bleek na inspectie verrot te zijn. De auto raakte flink beschadigd en een ruit van de woning is gesneuveld. De brandweer werd opgeroepen om de situatie veilig te stellen en de boom in stukken te zagen. Ook werd er folie op de kapotte ruit gedaan. Bij het ongeval raakte niemand gewond en na het ongeval werd de straat afgezet met lint. De gemeente zal de overige bomen in de straat nu verder controleren. Aan de Westboslaan in Leidschendam heeft aan het begin van de middag een steekpartij plaatsgevonden. Hierbij zijn er 3 slachtoffers, waarvan 1 de vermoedelijke dader. Onder de slachtoffers zijn een jongere en een oudere man. De oudere man heeft een steekwond aan het hoofd en is per brancard naar de ambulance gebracht. Het jongere slachtoffer liep zelfstandig mee naar de ambulance. Volgens een woordvoerder van de hulpdiensten gaat het om een incident in de huiselijke setting. Er wordt verder onderzoek verricht. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Er zijn vanmiddag nog zonnige perioden en het blijft droog. Het is dus fraai zomerweer vandaag. Met matige west-noordwestenwind wordt het ongeveer 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er ook wat opklaringen. En de temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 13 of 14 graden met weinig wind. Morgen zijn er ook perioden met zon, ook wat wolkenvelden. Het blijft waarschijnlijk droog. En met meestal matige westenwind wordt het morgen 22 tot 23 graden in de regio.

0: Go, go, go, go, go.
1: Voor de files. Op de A4 tussen Den Haag en Amsterdam. Een file ter hoogte van Leidschendam en knooppunt Hofvliet. Met een vertraging van 4 minuten. De filelengte bedraagt daar 5 kilometer. Er is sprake van langzaam rijdend verkeer. Wederom op de A4. Ja, je verwacht het niet.
0: Nee, eigenlijk niet.
1: Nee, tussen Amsterdam en Den Haag. Bij Roelevarensveen en Hoogmade daartussenin. Een file van 1 kilometer. Er is sprake van langzaam rijdend verkeer. Dus ik verwacht dat dat niet heel lang gaat duren. En dan eens even kijken.
0: Maar ben je ook al een soort filevoorspeller dan?
1: Eigenlijk? Nou ja, nee, je krijgt een beetje ervaring nu natuurlijk. Hè?
0: Ja, bedoel, okay.
1: Ja, als de fileshow. Hè, dat, ja.
0: Ja. Ja.
1: En dan nog tussen Amsterdam en Rotterdam. Tussen Leidschendam en Rijswijk. Een file van 5 kilometer. De filelengte is, duurt daar 4 minuten minimaal. En er is sprake van langzaam rijdend verkeer. En tot zover de verkeersinformatie.
0: Hij is al in ieder geval een heel stuk korter dan, dan een uur geleden. Dus de totaliteit is afnemende.
1: Zeker, zeker.
0: Ja. Maar voor degenen die nog steeds in de blikpolonaise staan...
1: hebben we natuurlijk wel een mooi liedje nog.
0: Ja, ja, succes sowieso met die blikpolonaise. Maar met dit liedje misschien dat we de pijn een beetje kunnen...
1: kom je er beter doorheen. Hè?
0: Ja. En we hebben ook nog Olivia Rodrigo en Dua Lipa klaarstaan. MUZIEK.

0: Ja, misschien wel de gezelligste Vrijmibo uit de regio, maar toch Drop Dead van Olivia Rodrigo hier op Centraal Plus. En daarvoor nog uiteraard misschien Dua Lipa met Levitating.
1: Centraal Plus Vrijmibo. Straatplaat.
0: Ja, en het is nog even tijd om voor wat tips voor de straatplaat. Want je hebt er een aantal gegeven, John, maar...
2: Je zit er om te smachten, want je weet het niet, hè?
0: Nou, ik heb een vermoeden, maar ik wil even kijken of door de tips mijn vermoeden, zeg maar, wordt versterkt.
2: Ah, je hebt wel een vermoeden.
0: Ja.
2: Nou, zal ik dan eerst nog eventjes de afgelopen tips even benoemen?
0: Ja, ja.
2: Ook voor de luisteraar die nu net pas inschakelt, zeg maar. De eerste tip was, we zoeken een straat in Leiden. Daarna was de tip, de straatnaam is officieel vernoemd naar iets dat je in een juwelierszaak kunt tegenkomen. De volgende tip was, volgens de artiest zou hij zelf zijn leven geven aan iemand. En dan hadden we nog een andere tip. En dat was, toch zullen veel mensen bij deze straatnaam eerder denken aan iets heel anders. Iets dat je liever niet naar je toe ziet komen.
0: Ja.
2: Dat waren de tips tot zover. En dan ga ik er nu eentje geven. En dan geef ik er ook nog eentje vlak voor het einde van de uitzending. Als ik ook ga bekendmaken wat straatplaat is.
0: Ja, maar dan moeten we het eigenlijk al weten. Hè? Dus ik zeg eigenlijk gewoon, gooi ze nu gewoon...
2: Je wil alle tips?
0: Ja, gooi alles open.
2: Oké. Nou, de volgende tip is... Zijn artiestennaam is niet zijn echte naam.
0: En dit gaat nog steeds over een straat?
2: Nou, dit gaat over de artiest.
0: De artiest.
2: Ja,
0: oh.
2: Het verschil per tip natuurlijk waar het over gaat.
0: Ja, oké. Okay, ja. Ja, okay, ja, ja. Ja.
2: En dan de laatste tip. Als kind trad deze artiest op als Elvis Presley-imitator.
0: Poeh, nu heb ik een vermoeden.
2: Aha, heb je een vermoeden? Okay.
0: Maar ik denk dat ik het nog niet weet.
2: Je denkt niet dat je het weet?
0: Ik denk dat ik het nog niet weet.
2: Nee? Wat is je vermoeden dan? Heb je een vermoeden? Echt vermoeden?
0: Nee, ik heb nog geen vermoeden. Maar heb jij als luisteraar wel een vermoeden? Kan je dat even met ons delen? En dat kan via redactie@centraalplus.nl.
2: Ja, en er zijn wel wat mensen die in de buurt komen, hoor. Er zijn wel wat reacties. En misschien dat er nu...
0: Maar in de buurt luistert. Komen, dan hebben ze het een beetje goed of zo. Dan hebben ze het...
2: Nou, dat
0: want
2: ze
0: het
2: wel...
0: laatste gedeelte had ik net wel goed.
2: Dat ze wel
0: het wordt in... straat.
2: Ja. Ja, straat, voor mij is dat ook niet eens goed.
0: Oké, dus het is laan.
2: Ik ga niet zeggen wat het is.
0: Nee, maar mocht je dus een idee hebben, je kan mailen naar redactie@centraalplus.nl als jij een idee hebt over welke straat, artiest of liedje we het hebben.
2: En je kan winnen een Vrijmibo boterkoek en Centraal Plus gadgets.
0: Nu Alok met Jungle op Centraal Plus.

0: Taylor Swift met Anti-Hero. Ja, het is eigenlijk een beetje de vraag van dit weekend. Gaat ze trouwen of niet? In Amerika, ze staan helemaal op hun kop ervan.
1: Ja, ik ben ook heel benieuwd.
0: Wat denk jij? Ja of nee?
1: Ja, ik denk het wel. En niet?
0: Nou, dan zeg ik nee gewoon.

0: praat in Leiden met de tips. Nou, je hebt ze een aantal keren genoemd.
1: Ja, we zijn al 2 uur lang op zoek en jij weet het volgens mij nog steeds niet.
0: Nou, daar wil ik toch even... Ik wil wel een poging wagen.
1: Oh.
0: Maar wil je dan...
1: Het lijkt me sowieso goed dat ik eerst nog even alle tips nog even langsloop. Voordat ik überhaupt het ga bekennen.
0: Oh, dat is misschien ook wel een idee.
1: Misschien eventjes dat...
0: Ja, heb ik nog even tijd om na te denken. Om te kijken of het wel echt een goede keuze is.
1: Ja, nou, de eerste tip was... we zoeken straat in Leiden.
0: Ja.
1: Met daarbij, de straatnaam is officieel vernoemd... naar iets dat je in een juwelierszaak kunt tegenkomen.
0: Ja.
1: De volgende tip was... volgens de artiest zou hij zelfs zijn leven voor iemand geven... De tip daarna was, toch zullen veel mensen bij deze straatnaam eerder denken aan iets heel anders. Iets dat je liever niet naar je toe ziet komen. En toen, in het laatste blokje wat we bespraken, gaf ik nog 2 tips weg. En dat was, zijn artiestennaam is niet zijn echte naam.
0: Nee.
1: En de laatste tip was, als kind trad deze artiest op als Elvis Presley-imitator.
0: Ja, ik begin een idee te krijgen. Ja. Alleen ik kan ze nog niet helemaal linken met elkaar.
1: Vertel.
0: Nou, ik heb op zich een artiest heb ik nog wel redelijk in gedachten. Maar het gaat natuurlijk om de straatnaam.
1: Ja.
0: Dat is het hele spel. Dus,
1: zeker, ja.
0: Op zich met de tips van de artiest kom ik wel redelijk ver.
1: Wat denk je dan?
0: Nou ja, ik denk dat het een artiest is die op dit moment in Nederland is.
1: Nou, dat zou ik niet weten.
0: Oh, dat weet hij dan weer niet.
1: Nee, dat weet ik niet.
0: Nou, die is denk ik in Nederland hier voor zijn concerten in de Johan Cruijff Arena.
1: Ja, oké. Okay.
0: Zijn echte naam is Peter Hernandez.
1: Is dat, dat heb je goed volgens mij dan. Ja, dat heb jij goed. Ja,
0: ja, ik mag hem Peter noemen, maar de meeste mensen zullen hem kennen onder Bruno Mars.
1: Inderdaad, ja. Ja.
0: Alleen, ja, ik met die straten zit ik wel een beetje
1: goed,
0: mee.
1: Je hebt me goed.
0: Ik blijf toch bij Ringkade in Leiden. Ring, juwelier. En hij heeft natuurlijk dat nummer Marry You.
1: Ja, maar dat is fout. Het is niet Marry You. Helaas. Nee.
0: Nou, dat is wel gelijk ook echt
1: zal ik het gaan verklappen? En wat ook wel leuk is om te weten... er heeft net nog een luisteraar gereageerd.
0: Ja.
1: Jelle uit Leiden. En die heeft het wel goed.
0: Oh, die heeft het dan weer wel goed.
1: Zeker, want hij woont daar dus in de buurt. En hij wist het na de laatste tip wist hij het zeker. Dus ja, van harte gefeliciteerd. Je krijgt een Vrijmibo boterkoek en Centraal Plus gadgets. En er wordt nog contact met je opgenomen. En zal ik het gaan onthullen dan nu?
0: Ja, wacht. Eerst even speciaal voor Jelle.
1: Heel goed voor Jelle. Ja, gefeliciteerd.
0: Ja, Jelle wel, ik niet. Ja,
1: jij niet.
0: Maar het is dus geen ringkade, maar wat is het dan wel, John?
1: Nee, nou, sowieso Bruno Mars met Grenade.
0: Grenade.
1: En zegt dan de straat, ja, komt er al iets omhoog bij jou of niet? Grenade?
0: Nee, ik snap nu wel de tip dat je moet weglopen.
1: Ja, nou, dan kom je dus uit op het Granaatplein in Leiden.
0: Granaatplein in Leiden?
1: Granaatplein in Leiden.
0: Oké, dan mis ik alleen even het gedeelte met de juwelier.
1: Nou, granaat is zeg maar net als smaragd en een kristal. Zeg maar, dat kan je allemaal bij een juwelier. Volgens ChatGPT kan je dat daar tegenkomen.
0: Ja.
1: Ik heb een beetje hulp gehad natuurlijk.
0: Ja. Dit is niet de grenade waar Bruno zo meteen over gaat zingen. Of Peter, moet ik zeggen.
1: Ja, Peter, ja. En het Granaatplein, dat ligt in de buurt Hoge Mors. En is onderdeel van het Morsdistrict in Leiden.
0: Ja.
1: En het plein maakt deel uit van een wijk waar veel straten zijn vernoemd naar edelstenen en mineralen. Dus zoals Diamantlaan, Robijnstraat.
0: Opaalstraat.
1: Jij hebt toevallig in die buurt ook gewoon gewoond natuurlijk.
0: Ja, dus nee, ik had hem ook kunnen weten, maar Jelle heeft het goed. We gaan contact opnemen met Jelle.
1: Ja.
0: En daarmee wil ik toch eigenlijk wel even zeggen, dankjewel voor de afgelopen 2 uur.
1: Jij ook bedankt, vond je het leuk?
0: Ik vond het leuk, ik vond het gezellig. Zo gezellig, dat ik er volgende week weer ben.
1: Nou, dat vind ik leuk. Gezellig.
0: Volgende week om 5 uur weer op de vrijdagmiddag de Vrijmibo. En we beginnen nog weer met dezelfde startopstelling. In de basis, John, Tijmen en ik dus.
1: En de straatplaat.
0: En de straatplaat.
1: Leuke gasten.
0: En het wordt allemaal leuk en gezellig.
1: Ja.
0: Tot volgende week en een fijn weekend.
1: Fijn weekend.

0: is er weer. De Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Renaat Kok met het NOS Journaal. Europa heeft 6 Russische wetenschappers en onderzoekers sancties opgelegd. Dat gebeurt vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Ze kunnen door de sancties de EU niet meer in. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Wegen zijn afgesloten en inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven, zegt correspondent Merel de Bruyne.
3: Eerst waren de hulptroepen begonnen met eigenlijk evacuaties van mensen. Maar al snel concludeerden ze dat het veiliger is als mensen juist binnen zouden blijven en de ramen dicht zouden gaan doen. Omdat ja, er enorm veel rook is en die rook ook heel gevaarlijk kan zijn natuurlijk.
2: Nou, mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben, die zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens de kantonrechter is het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. En is er sprake van een verkapte belastingheffing als die boetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Deze automobilisten zijn het daarmee eens.
4: Het is ook weer een melkkoe, lijkt het erop, van de regering. Gewoon van Nederlandse hardwerkende mensen die moeten daar verboeten, vind ik.
5: Je kan beter en zwaar iets doen wat dan uiteindelijk goedkoper bekeurd wordt dan een verkeersboete. Het is natuurlijk gewoon zwaar crimineel als je een verkeersboete krijgt.
2: Andere rechtbanken, het gerechtshof en ook de Hoge Raad moeten nog kijken naar die verhoging van de verkeersboetes. En de politie heeft een man van 20 aangehouden die verdacht wordt van een poging tot doodslag met een kettingslot. Gebeurde dinsdagochtend vroeg in Amsterdam na de WK-wedstrijd Nederland-Marokko. Beelden van het voorval gingen online rond. Het weer vanavond nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe. In het noorden is er kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het dan overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: to the 80s and 90s. Wij nemen je mee terug naar de jaren 90. Dit is de top 5 van
1: 3 juli 1992. Op nummer 5 vinden we Ugly Kid Joe en Everything About You. Op 4 stond Joe Public en Live and Learn. Op 3 George Michael en Too Funky. En de nummer 2 die was voor Snap en Rhythm is a Dancer. Ja, dan gaan wij natuurlijk de nummer 1 voor je draaien.

0: Zometeen gaan we terug naar het jaar 1991 voor de albumtrack van deze week. En ook onderweg is The Farm met All Together Now. Maar er is tijd voor het regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Dit is het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Michel Verheij. De partijen ChristenUnie, SVL, CDA, VVD en Pro willen samen de formatiegesprekken hervatten om te komen tot een nieuw stadsbestuur voor Leiden. Dat maken de fracties bekend in een gezamenlijke brief aan de gemeenteraad. De aankondiging volgt nadat eerdere formaties tussen Pro, CDA en D66 stranden. Volgens de vijf partijen is het belangrijk dat er snel een stabiel bestuur komt om de maatschappelijke en financiële uitdagingen van de stad aan te pakken. De partijen spreken van een brede basis om een coalitie te vormen en willen op 9 juli tijdens het raadsdebat hun voornemen toelichten. Lees daarvoor meer terug op www.centraalplus.nl. Op de Timostraat in Leiden is vanmorgen rond 11:15 een boom omgevallen en op een auto en tegen een woning terechtgekomen. De 10 meter hoge boom bleek na inspectie verrot te zijn. De auto raakte flink beschadigd en de ruit van de woning is gesneuveld. De brandweer werd opgeroepen om de situatie veilig te stellen en de boom in stukken te zagen. Ook werd er folie op de kapotte ruit gedaan. Bij het ongeval raakte niemand gewond en na het ongeval werd de straat afgezet met lint. De gemeente zal de overige bomen in de straat nu verder controleren. Aan de Westboslaan in Leidschendam heeft aan het begin van de middag een steekpartij plaatsgevonden. Hierbij zijn er 3 slachtoffers, waarvan 1 de vermoedelijke dader. Onder de slachtoffers zijn een jongere en een oudere man. De oudere man heeft een steekwond aan het hoofd en is per brancard naar de ambulance gebracht. Het jongere slachtoffer liep zelfstandig mee naar de ambulance. Volgens een woordvoerder van de hulpdiensten gaat het om een incident in de huiselijke setting. Er wordt verder onderzoek verricht. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Er zijn vanmiddag nog zonnige perioden en het blijft droog. Het is dus fraai zomerweer vandaag. Met matige west-noordwestenwind wordt het ongeveer 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er ook wat opklaringen. En de temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 13 of 14 graden met weinig wind. Morgen zijn er ook perioden met zon, ook wat wolkenvelden. Het blijft waarschijnlijk droog. En met meestal matige westenwind wordt het morgen 22 tot 23 graden in de regio.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Een typische one-hit wonder uit de jaren 90 van The Farm and All Together Now. Hoor je hier op Centraal Plus. Ja, we hadden er wat in de jaren 90 hoor, van die one-hit wonders. Een artiest of een band die maar één hele grote hit scoorde. Maar goed, we draaien ze nu nog steeds, dus dan was het wel een hele grote hit. En lekker om terug te horen zo weer op de vrijdagavond op Centraal Plus. De hits uit de 80's en de 90's. Waar we zo meteen teruggaan naar het jaar 1991. Maar nu nog eventjes Phil Collins voor je. En het heerlijke Do You Remember?

0: Nino Vanelli en Hurts to Be in Love hier op Centraal Plus.
1: De albumtrack.
0: Ja, het is inmiddels 7:15 geworden hier op Centraal Plus. En wij gaan terug naar het jaar 1991 voor de albumtrack. Het jaar 1991, dat is voor Eric Clapton een vreselijk jaar. Want zijn zoontje Connor Clapton, die valt van de 53ste verdieping van een wolkenkrabber in Manhattan. En Eric Clapton die zal naar aanleiding van de dood van Connor het nummer Tears in Heaven schrijven, wat uiteindelijk een hele grote hit zou worden. En op 6 september 1991 krijgt Leningrad na een referendum haar oude naam van voor 1914 weer terug. De stad die heet nu weer gewoon Sint-Petersburg. En dan zijn we aangekomen bij het album van deze week. Dat is het album Out of Time van R.E.M. Uitgebracht op 11 maart 1991. Ja, het album betekent de wereldwijde doorbraak voor de band. En dankzij de mega-hit Losing My Religion is het echt een legendarisch album geworden. Totaal staan er 11 tracks op het album. En wij gaan vanavond de nummer 6 track voor je draaien. Shiny Happy People.

De CNC Music Factory and Gonna Make You Sweat. Het is daarmee bijna 8 uur hier op Centraal Plus. We gaan zo meteen naar het tweede uur toe. Waarin we terug gaan naar de hitlijst van 3 juli 1986. Dan gaan we de top 5 even met je doornemen. En we gaan nog even lekker aan het rad draaien. En daarvoor gaan we naar de hitlijst van 3 juli 1994. Dat zo meteen.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat het nu opnieuw gebeurt. Hoe ernstig die bedreigingen zijn is niet bekendgemaakt, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
2: Maar wat we wel weten is dat het gaat om zowel fysieke als online bedreigingen en ook dat ze de veiligheidsdiensten en de politie daarbij betrokken hebben. Dus het gaat wel ergens om.
1: De coronacommissie noemt die bedreigingen onacceptabel. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege dat onweer dat toen langs de kust trok. Het is lastig om goed hulp te bieden in het door aardbevingen getroffen Venezuela. Voor de slachtoffers is de nood hoog, maar goederen komen niet altijd op de juiste plek, vertelt buitenlandredacteur Jelle Baars.
3: Gisteren sprak ik met een hulpverlener ter plaatse van de organisatie CARE. En die vertelde eigenlijk dat de politieke instabiliteit en de zwakte van instituties in Venezuela het heel moeilijk maakt om hulp goed bij de mensen te laten komen. Er is simpelweg geen centrale regie, dus we weten niet waar de hulp naartoe gaat.
1: Het dodental van die aardbeving in Venezuela is inmiddels opgelopen tot bijna 2600. Oranje International Nathan Ake voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt over van Manchester City, dat iets meer dan 8 miljoen euro ontvangt voor de verdediger. Ake speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Johan Hoogendijk.

de zolderkamer bij de ouders van Metal Tio thuis. Ze waren daar wat plaatjes aan het uitzoeken. En ze kwamen het plaatje tegen van Tony Ronald. Nou, ze dachten van nou, eens kijken wat dat is, want we kennen het plaatje helemaal niet. Dus we gaan hem op de platenspeler zetten en we gaan hem eens even afspelen, kijken wat het is. Maar de platenspeler stond op het verkeerde toerental. Stond namelijk op 45 toeren, terwijl hij op 33 toeren had moeten staan. En dat was dus de inspiratie voor deze track van Charlie Lonois en Mental Tio. Wonderful Days hoorde je hier op Centraal Plus aan het begin van het tweede uur 80's en 90's. En wat gaan we in de tweede uur allemaal voor je doen? Nou, we gaan zo meteen terug naar de hitlijst. Dat wordt de hitlijst van 3 juli 1986. Dan gaan we de top 5 eventjes met je doornemen. En de nummer 1 ga ik dan helemaal voor je draaien. En later in het uur, dat zal rond 20:15 zijn, dan mag het rad gaan bepalen wat we gaan draaien. En daarvoor gaan we terug naar de hitlijst van 3 juli 1994. Nou, dat allemaal en natuurlijk heel veel muziek uit diezelfde periode.

0: to the 80s and 90s. Wij nemen je mee terug naar de jaren 80. Dit is de top 5 van
1: 3 juli 1986. Op nummer 5 vonden we Cock Robin and Thought You Were On My Side. Op nummer 4 Sandra Keim en Jamel Avi. Op 3 stond Sam Cooke en Wonderful World. En de nummer 2 die was voor Patti LaBelle met Michael McDonald en On My Own. En dan gaan wij natuurlijk de nummer 1 voor je draaien. De nummer 1 van 3 juli 1986. Die was voor Janet Jackson. And What Have You Done For Me Lately?
0: Centraal Plus. 80s en 90s. Meer voor jou. Centraal Plus. 1.

Plus. Over een paar minuutjes dan gaan we terug naar de hitlijst van 3 juli 1994. En dan gaan we eens even kijken wat we mogen draaien van het rad. Het rad gaat het dan allemaal bepalen. Ja, afgelopen weekend was weer tijd voor Concert at Sea. Elk jaar een terugkerend festival aan de Zeeuwse kust. Natuurlijk georganiseerd door de Bluff. En daar staan zoveel artiesten die daar inmiddels komen. Een driedaagse festival. Ja, en over Bluff gesproken. Ze staan binnenkort ook aan de Haagse kust. Hè, en wel op donderdag 3 september. Staan ze daar samen met Guus Meeuwis en Hannah May. Tijdens Live on the Beach. En dan zullen ze deze track ongetwijfeld ook spelen. En misschien wordt hij dan wel omgedoopt tot de Haagse kust.

Uit de jaren 90, La Bouche en Be My Lover hoorde hier op Centraal Plus op deze heerlijke vrijdagavond. Waar we elke vrijdagavond teruggaan naar de jaren 80 en naar de jaren 90 hier op Centraal Plus. Tussen 7 en 9 ben ik elke vrijdagavond bij je met die heerlijke hits uit de 80s en de 90s. Zometeen uit de jaren 80, de Robert Gray Band en Don't Be Afraid of the Dark. En ook nog uit de jaren 90, Hanson en Mbop. Die broertjes, je weet wel hè, die kleine mannetjes die een grote hit scoorden in de jaren 90. Die ga ik zo voor je draaien, maar eerst blijven we nog even in de jaren 80 met Billy Ocean en het heerlijke Loverboy.

lekkere Hanson en Humbop worden hier op Centraal Plus. En daarmee is het 9:15. En om 9:15 op de vrijdagavond, dan gaan we het rad laten draaien. En dan mag die zo meteen gaan bepalen wat we gaan draaien. Nou, we gaan eerst maar eens even een slinger aangeven. En dan laten we even lekker draaien en kijken waar die zo meteen op stil komt te staan. En dan gaan we naar de hitlijst van 3 juli 1994 om te bekijken wat we voor je mogen draaien. Nou, het is bijna zover. Het rad staat stil op het getal 22. We gaan kijken in de hitlijst 3 juli 1994. Wat vonden we toen op nummer 22? Daar stond Wickfield en

De hits in de mix en ik ben er gewoon volgende week weer in. Tussen 7 en 9 voor veel meer lekkere hits uit de jaren 80 en uit de jaren 90. Ja, en zoals je gewend bent, sluiten we altijd lekker af met een heerlijke dance track uit de 90's. Die is deze week van Grooveyard en Merry Go Wild.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten in het oosten van Spanje moeten binnenblijven vanwege de hevige rook. Ook in Portugal is een grote natuurbrand. Het is er heet en droog op het Iberische schiereiland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: En dan heb je ook nog eens dat er in Portugal begin van dit jaar grote stormen waren. En er dus heel veel ongevallen bomen zijn die nog niet zijn opgeruimd op sommige plaatsen. En in Spanje heeft het heel veel geregend dit voorjaar, waardoor er eigenlijk heel veel is gegroeid. Dat ook nog eens brandbaar is. Dus ze maken hun borst wel nat voor deze zomer hier.
1: Ja, de harde wind maakt het ook lastig om het vuur nu te bestrijden. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer verwijderd. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. De Turkse komiek Deniz Güktaş, die gisteren werd opgepakt, is nu ook formeel aangeklaagd. Hij wordt beschuldigd van het beledigen van president Erdogan en het belachelijk maken van religieuze waarden. De laatste jaren zijn vaker mensen opgepakt omdat ze de Turkse president zouden hebben beledigd, zegt correspondent Gülşah Erçetin.
3: Dat is strafbaar in Turkije. Die wet bestaat al heel lang. Alleen mensenrechtenorganisaties zeggen dat deze regering daar misbruik van maakt om zo critici de mond te snoeren en de vrijheid van meningsuiting te beperken.
1: Ja, de voorstelling waarin Güktaş zijn uitspraken deed is op YouTube al miljoenen keren bekeken. En Crescencio Summerfield heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Het weer vanavond en vannacht droogt, koelt af naar een graad of 15. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: weten wat we kunnen gaan verwachten?
1: Nou, in dit uur Diana Ross, Inner City, The Chemical Brothers, Sabrina Carpenter. Man, het houdt niet op.
0: Lekker hoor. Eerste Source en Candy Stating, You Got The Love en Stevie Wonder met Superstition.
1: Ja.
0: Met welke mashup?
1: De Neverblend mashup.

0: energie, helemaal niet, Erik. Heb je bij muziek dat als je dat dan hoort, dat het je terugbrengt naar een bepaalde tijd of naar een bepaald gevoel?
1: Ja, natuurlijk, natuurlijk.
0: Ja, dat heb ik dus met Inner City en Good Life.
1: Oh, ja. Maar je weet alleen niet...
0: Nee, ik kan het verder gewoon niet uitleggen.
1: Oh.
0: Hey, zometeen, Sabrina Carpenter, Please, Please, Please, eerste Chemical Brothers. Dit is Hey Boy, Hey Girl.
1: Pa, herinnering aan niks.

0: klassieker hoor je hier op Central Plus. En America's Sister Golden Hair. Soms vraag ik me echt af, hoe kom je erbij om te draaien?
1: Oh, dat klinkt een beetje negatief.
0: Nee, juist positief. Ik vind het...
1: Gelukkig.
0: Ik vind het heel lekker, zeker. Over lekker gesproken, wie moet de drankjes halen vanavond in de studio?
1: Zal ik wel weer wezen?
0: We draaien inderdaad eventjes aan het rad en het rad beslist. Wie moet er naar de koelkast lopen? Is het Rudo of Erik zet Erik? Het is het rad dat zo meteen de uitslag gaat geven.
2: Het rad zegt...
1: Oh jee.
2: Erik.
0: Lekker hoor. Heb je er nog wat lekkers bij ook?
1: Nee.
0: Dat dacht ik al, dus ik heb het in mijn tas gestopt. Die staat bij mijn bureau.
1: Oké.
0: Met de vraag, wil jij die dan even meenemen?
1: Oh, jij gaat echt helemaal niks doen ook.
0: Nee, ik ben echt lui vandaag. Ik blijf gewoon tot 11 uur zitten op deze truck. Luther Vandross, Never Too Much, hoor je zo meteen na Dominica. Dit is Gotta Let You Go.

0: uit de 90s. En natuurlijk ook nog Take That, de Backstreet Boys. Wat jij favoriet?
1: Ik vond Five altijd al vet, jij?
0: Ja, ik denk dan toch wel ergens de Backstreet Boys.
1: Waarom?
0: Waarom weet ik niet, maar... Hey, over fan gesproken, jij bent fan van Whitney Houston, want die ga je het commentaar weer draaien. Net hadden we nog I'm Your Baby Tonight.
1: Ja, maar hoe kan je nou geen fan zijn van Whitney Houston?

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje woedt een grote bosbrand. In meerdere gemeenten in de kuststrook van de Middellandse Zee...

0: leuzen weer weggehaald. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Boekholt O'Sullivan is dat onuitvoerbaar. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Crescentio Summerville heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. De KNVB gaat aangifte doen, zegt de voorzitter van de voetbalbond, Frank Pauw.
1: Dat er zoveel discriminerende racistische uitingen zijn geweest in de richting van onze spelers. Ja, schandelijk. En meer dan dat zijn eigenlijk geen woorden voor. Ik wil ze ook hier niet herhalen. Het is te schandelijk en te grof voor woorden.
0: Ja, ook onder meer Kluivert en Timber kregen te maken met dat soort racistische opmerkingen op sociale media na het missen van een penalty tegen Marokko. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het was Furky. Ja. Ze moest gewoon zo oplossen.
1: Ja, slim.
0: Dat ziet er niet uit, toch? En Dennis Edwards en Steve Garrett, Don't Look Any Further. Ook een lekkere disco-klassieker. Welkom in dit deel 2 van Mixtape voor deze vrijdag. Hij is Erik.
1: En hij is Rudo.
0: En ik ben Rudo, inderdaad. Met Madison Avenue, Don't Call Me Baby. Zometeen aan John Paul Young. Love is in the air. Every

0: You. Het is zover, Erik.
1: O jee.
0: Ja, dit weekend. Ik ga naar Bruno Mars toe.
1: Oh, vet zeg.
0: Ik heb er veel over verteld, ook in dit programma. Maar dit weekend gaat eigenlijk gebeuren. Ja, zondag.
1: Heb je er zin in?
0: Ik heb er heel veel zin in. En dit heb ik verder nog niemand verteld. Gaat ook verder helemaal niks aan. Is ook helemaal niet belangrijk of boeiend. En dit mag je ook gelijk weer vergeten. Ik heb dus online een Bruno Mars outfit gekocht.
1: Oké.
0: Okay. Ja, echt iets wat ik normaal dus nooit zou kopen.
1: Wat is een Bruno Mars outfit?
0: Ja, dat is een beetje een silk hemd. Met een beetje

0: Ain't No Mountain High Enough van Christina Aguilera met Genie in a Bottle. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van de mixtape voor deze week. Zometeen hoor je hier non-stop de lekkerste muziek. En morgenavond hoor je non-stop direct na de 30. Ook dit programma weer. Maar dan zonder ons er doorheen.
1: Maar het is wel minder gezellig hoor.
0: Ja, veel minder gezellig. Maar denk dan maar zo, volgende week vrijdag zijn we er gewoon weer.
1: Ja, dat is waar. Wat ben jij toch een positiviteitsgoeroe, hè? Wat geef je het?
0: 9 min.
1: Zo hoog?
0: Ja, hoog, hè?
1: Ietsje.
0: En jij?
1: Ja, ik geef het gewoon een 9, want ik was weer in... Bloedvorm.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou daar zijn handtekening onder zetten, ondanks de twijfel die hij de afgelopen jaren zaaide over zijn steun aan het militaire bondgenootschap. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld, zegt ProRail. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. De boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Dit is de vierde keer dat ProRail moet concluderen dat herstel opnieuw langer duurt.

0: De Europese Raad heeft sancties opgelegd aan 6 Russen vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Het gaat om wetenschappers en onderzoekers die zich bezighielden met het ontwikkelen van het gif waaraan Navalny stierf. Zij kunnen door de sancties de EU niet meer in. Navalny overleed ruim 2 jaar geleden in een strafkolonie. In zijn lichaam werd gif gevonden, werd door verschillende Europese landen geconstateerd. Rusland blijft dat ontkennen. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. Bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek. Meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreme warme weken. En door de wind verspreidt het vuur zich snel. Ook in Portugal woeden bosbranden. En daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die eind vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel, Eindhoven en Geelserijen kwamen hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen. Dat schrijven onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot. Die lagen op dat moment voor de kust van Nederland. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou zo'n handtekening onderzetten. Ondanks de twijfel die hij afgelopen dagen jaren zaaide over zijn steun aan het bondgenootschap. Ook zouden de bondgenoten volgens Reuters de komende jaren 140 miljard euro willen uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Op het WK voetbal heeft Egypte zich geplaatst voor de 8e finales. De wedstrijd tegen Australië eindigde na verlenging in 1-1, waarna er penalties genomen moesten worden. In de 8e finale speelt Egypte tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Kaapverdië. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt dan verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder heel veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare aan natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel en Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. En de boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder veel zon en maximaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lag. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. En daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ook willen ze volgend jaar 70 miljard euro uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het weer in het noorden kans op regen. Verder koelt het af tot een graad of 12. Komende dag bewolkt in het noorden. Verder veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!